Dit is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Rondé.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: Goedemorgen, samen worden we wakker. Met heel veel fijne muziek. Zometeen hoor je Elton John. Eerst

Elton John. I'm still standing bij 3FM. Hou aankomende vrijdag een uur vrij in je agenda. Een uur lang voor Vrouwtje. Koptelefoon op, telefoon weg en luisteren naar het nieuwe album van Vrouwtje. Want na 2 jaar is er dan eindelijk weer nieuwe muziek. En nou ja, dat uur gaat de moeite waard zijn, denk ik. Want Vrouwtje die

3FM. Een hele goede morgen. Je radio staat op 3FM. Mijn naam is Jasper en wat lekker dat we weer samen wakker worden op dit toch wel bizarre tijdstip. Ga je lekker? Ben je met het juiste been uit bed gestapt? Maar je ziet er goed uit trouwens, hè? Ik heb je gemist. Ik ben 2 weken naar Marokko geweest. Super mooi gehad. Gesurfd, bergen beklommen, lekker gegeten. Alleen ik ben wel een stukje armer teruggekomen dan ik had gewild. Ik ben namelijk echt gênant hard opgelicht. Kees van de spekachtige praktijken. En het ergste is, ik had het kunnen weten. Er was 1 aanwijzing waarvan ik achteraf denk van, ach Jasper, hoe heb je die nou gemist?

Ik was met 3 gasten in Marokko en iedereen die daar geweest was zei hetzelfde. Ga een nacht slapen in de Sahara. Best night of your life. Dus wij hebben zo'n tour geboekt, €175 per persoon. Het is veel geld, maar eerlijk, het was het allemaal waard. Zonsondergang op een kameel door de woestijn, 's nachts onder de sterren, kampvuur erbij, echt waanzinnig. Alleen vlak voordat we de woestijn ingingen, stopt onze chauffeur in 1 keer bij een winkel. En hij zegt, jongens, jullie moeten hier een tulband kopen. Volgens de regels van de woestijn is een tulband verplicht, anders kom je er niet in. Dus wij gaan naar binnen, 3 stukken stof, €100 betaald. En weet je hoe vaak ik die verplichte tulband uiteindelijk om heb gehad? 0 keer. Oh, gewoon echt keihard in het ootje genomen. En het ergste is, we hadden het kunnen weten, want onze gids die stelde zich voor als Lechnesh. En later kwamen we achter wat Lechnesh in het Arabisch betekent. Slang. Ongelooflijk, Lechnesh, wat een slang. Ik wil me nu vooral iets minder dom voelen. Dus wanneer ben jij opgelicht en dacht je achteraf, hoe ben ik hier ingetrapt? Laat je vooral achter. Yippie.

0: Shoes in Texas bij 3FM. Oké, fijn. Ik voel me toch iets minder dom. Ik vertelde je net dat ik in Marokko ben opgelicht. Onze gids maakt ons wijs dat je volgens de regels van de woestijn een tulband moest dragen. €100 betaald voor 3 lappen stof. Aantal keer gedragen, 0. Gelukkig ben ik niet de enige, want Roel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Jasse.
0: Jij bent ook een keer opgelicht, hè?
1: Ja, behoorlijk ook, ja.
0: Neem me even mee in dit verhaal. Waar was het en wat was de situatie?
1: Oké, ik had destijds, dat is al 20 jaar geleden ongeveer, denk ik wel ruim. Ik had destijds een relatie, het was al een beetje een dubieuze relatie, maar wij gingen op reis in Nepal. Ja. En de relatie die liep daar ongeveer wel eens een beetje op de klippen met heel veel spanning en weet ik veel allemaal. Zij wilde van alles doen en ik niet. Dus toen waren we in Pokhara, een soort toeristisch stukje. En toen dacht ik, weet je wat, ga jij je gang maar, ik ga wel blowen. Dus had ik een of andere vage gast gevonden die op een straathoek cannabis verkocht. Ja. En hij zei, ja kijk, dit is goede cannabis. En een hele grote zak, echt bijna zo'n Albert Heijn tas vol. Mm. En ik dacht, oké, en wat kost het dan? Nou, een beetje afgedongen, uiteindelijk €50. Ja. Had ik precies 1 jointje van kunnen draaien die wat effect had. En de rest bleek allemaal oregano te zijn.
0: Oh nee.
1: En toen was ik al lang al weg uit Pokhara, toen waren we ergens anders. En ik zat met die zak oregano en ik dacht, godverdomme, ik ben echt gewoon de kaart ingestonken.
0: En maar hoe kwam je erachter dan dat het oregano was en geen wiet?
1: Nou ja, bij het draaien dacht ik al van, dit voelt anders, maar misschien komt het omdat het Nepal is en niet Nederland. Ja. En toen stak ik hem op en toen moest ik gewoon alleen maar heel erg hard hoesten, maar ik werd er niet stoned van.
0: Nee.
1: En toen ging ik echt goed ruiken. Toen dacht ik, deze zak ruikt naar pizza, niet naar cannabis. Ja. Dus ja, het was heel stom. Ja.
0: Ja, pizza op zich ook lekker, maar
1: ja, maar niet om te roken.
0: Niet om te roken inderdaad, nee.
1: Nee.
0: Wat een goed verhaal zeg. En €50 dus verloren.
1: Ja, maar goed, weet je, voor mij is die €50 nog wel te doen. Maar voor hem was dat gewoon een soort maandinkomen, denk ik, weet je wel. Dat was gewoon zijn manier van geld verdienen.
0: Ja, je hebt hem ook wel even goed gezet inderdaad. En die relatie dan, want het was een beetje een moeilijke relatie. Is dat
1: veel spanning, veel botsen. En ook de terugweg in het vliegtuig zaten we naast elkaar. Nou, als blikken konden doden, dan waren er 2 mensen overleden. Hè? Een week later was die relatie ook net zo nep als de cannabis in die zak.
0: Oké dan. Nou goed, ik vind het in ieder geval een heel goed verhaal, Roel.
1: Dankjewel.
0: Jammer van de relatie, maar misschien ook wel beter.
1: Wel jij, joh. We gaan gewoon door.
0: Wat ruik ik trouwens? Is dat pizza?
1: Hou op, man.
0: Hey, goed verhaal, man. Dankjewel, Roel.
1: Ja.

Superstar bij 3FM. Als je van golfband houdt, dan heb ik slecht en goed nieuws voor je. Nou, eerst het slechte nieuws. Het is stil, heel stil bij de jongens van golfband. 2 jaar geleden stonden ze nog als headliner op Lowlands. 4 shows in de Ziggo Dome en het Sportpaleis. Maar ja, 2 jaar later geen nieuwe golfbandmuziek. Goed, dan nu het goede nieuws, want helemaal stil zitten doen ze blijkbaar ook niet. Want Boas, een van die 3 boys van golfband, die komt met eigen muziek. Als de het Boas. En het klinkt als golfband, maar toch...

van ze gehoord had. Geen bekende bandleden, geen jarenlange carrière waar iedereen van ze van kende. Dus op het internet stond al snel een theorie. Dit moet AI zijn. En ergens snap ik die gedachte ook wel. Hè. AI is inmiddels zo goed dat echte NEMP soms echt heel moeilijk te onderscheiden is. Maar Temper City bleek geen AI. Ze bestaan echt. En dat is er misschien ook wel een compliment. Blijkbaar zijn ze

0: Zometeen hoor je Teddy Swims en ook Lady Gaga.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Rondé.

Mr. Know-it-all. Een hele goede morgen. Het is 29 september, dinsdag. De dag is begonnen en oh mijn god, wat is het vroeg. Misschien kom je straks op je werk, moet je weer een ongemakkelijk praatje maken met je collega. Maar weet je niet waar je het over moet hebben? Geen zorgen. Dit is het gesprek van de dag. Vanavond zijn er weer heerlijke potjes voetbal op het programma. Spanje tegen Kroatië, Tsjechië, Engeland. Dus dat wordt lekker met de beetjes omhoog vanavond. En misschien had je ook wel het idee om je gesmeerde broodjes weg te gooien en een lekker broodje te halen bij de supermarkt. Ik heel vaak op de middelbare school deed ik dat. Sorry mama. Vandaag mag dat even niet. Het is namelijk Internationale Dag tegen Voedselverspilling. Deze dag is het in het leven geroepen omdat er nog steeds veel te veel eten wordt weggegooid. Gemiddeld gooien we in Nederland namelijk zo'n 25 kilo per persoon weg. Het is eigenlijk niet normaal. En vanavond staat Anastasia.

Ik heb net nog even gekeken in de resale. Er zijn nog een aantal tickets als je erheen wil gaan. En vandaag lekker warm weer. 26 graden. Oftewel, haal die korte broek nog één keer uit de kast. Het is 3FM met zometeen Joe Corey. En nu Fontaines.

concerten. Morgen is de laatste dag alweer van de 3FM Ticketmaand. Dan win je kaarten voor Teddy Swims in Londen, plus reis en verblijf. En vandaag in de grote zak van Sinterklaas, Rondé. Hoor jij vandaag het ticketalarm? App dan waarom jij naar Rondé wil en maak kans op kaarten. Dit is Vet.

0: Pak dit programma maak ik niet alleen. Ik maak het samen met Ties van Achter de Schermen. Ties, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jasper.
0: Je doet me vandaag een beetje denken aan iemand. Mag ik even aan jou vragen? Kun jij misschien het woord studio spellen?
1: Gewoon even studio. Studio.
0: Ja.
1: S-T-U-D-I-O.
0: Heb ik toch gelijk.
2: Studio. S-T-U-D-I-O.

Ik weer even terug. En dat nummer brengt me voor altijd weer terug naar die kameel midden in de woestijn met ja, zand op plekken waar ik het liever niet heb. En iedereen heeft wel zo'n nummer toch die je terugbrengt naar een plek of een vakantie. Dus mijn vraag deze ochtend is, welke is dat voor jou? He, welke tune wil je horen en waar brengt die jou naartoe? App hem even via de NPO Luister app. Draai ik hem zo op 3FM.

0: hier aan Burna Boy Die Die. Een hele goede morgen. Eén liedje kan je binnen een paar seconden gewoon terugbrengen naar een plek, een moment op vakantie. Voor mij is dat Don't Worry About a Thing. Die brengen we weer even terug op een kameel in Marokko, waar ik vorige week was op vakantie. Meis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook zo'n liedje, hè, wat je terugbrengt naar een bepaalde plek.
1: Jazeker.
0: Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Wat, hoe moet ik het een beetje voor me zien? Was je daar op vakantie?
1: We waren daar voor studiereis.
0: Oh, lekker zeg. En hoe zag dat er een beetje uit?
1: Ja, ik zou gewoon zeggen als typisch Afrika.
0: Ja? Oh, ja. Wat cool zeg. Dus je bent op safari geweest, wat je eigenlijk verwacht
1: ja,
0: hebt.
1: Ja, zeker.
0: Okay, wat was het meest indrukwekkende wat je daar gezien hebt?
1: Ja, toch wel dat luipaard.
0: Een luipaard?
1: Ja.
0: Oké, en hoe was die dan?
1: Ja, die lag gewoon ergens in een boom te slapen, maar die zie je daar heel weinig. Dus,
0: dat was moeilijk te spotten inderdaad, ja. Oh, wat vet ja. Zeg. Lijkt me ook echt heel cool om een keer te doen. Wat vet dat je dat voor studiereis doet. Studeer diergeneeskunde of zo?
1: Nee, wildlife management.
0: Oh, oké. Nou, wat vet zeg. Heel cool. En je hebt dan ook een nummer erbij. Brengt die je ook naar een bepaald moment of is het gewoon de hele trip?
1: Sowieso de hele trip, maar in het specifiek toch wel in het wild gaan slapen.
0: Tussen de dieren en zo?
1: Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja, we hebben gewoon met slaapzakken op de grond geslapen met de hele groep omringd door vuurtjes.
0: Is dat niet gevaarlijk? Dat er allemaal leeuwen op afkomen? Of...
1: Gevaarlijk kan het altijd zijn, maar ja. In principe ieder dier is wel bang voor vuur. Ja. En als je om zijn beurt wacht houdt, dan kan er in principe niks misgaan.
0: Wat cool zeggen. Heb je daar nog dingen meegemaakt op die nacht of heb je gewoon lekker geslapen?
1: Niks meegemaakt, maar wel een korte nacht gehad.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En niet alleen jij hebt geslapen, de lion ook. De Lion Sleeps Nice. Dit brengt jou terug naar die vakantie of die studiereis.
1: Jazeker.
0: Ga voor je draaien, meis.
1: Dankjewel.

0: Joe, End of Beginning bij 3FM.
1: Gisteren bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Zometeen hoor je de leukste ochtendshow van Nederland, waar je niet alleen fijne muziek hoort en waar je leuke verhalen hoort. Je werd gisteren even gewaarschuwd.
2: Wat dus deze app voornamelijk voor gebruikt wordt, is dat mensen je partner of je ex kunnen bespioneren.
3: Nou, en Twy kan zo een beetje alles wat de wet verboden heeft als je aan het stalken bent, om het zo maar te zeggen. De app kan je volgen, hij kan toegang krijgen tot je camera van je telefoon. Hij kan al je toetsaanslagen ook meekrijgen. Dus als jij bijvoorbeeld je wachtwoord intikt, kan de eigenaar of de persoon die de app op jouw telefoon gedownload heeft ook gewoon kijken wat jouw wachtwoorden zijn.
4: Hoe kan ik als nietsvermoedend persoon nu controleren of die app op mijn telefoon staat? Wat moet ik dan doen?
3: Je moet allereerst naar je instellingen gaan, want daar zijn al je apps als het goed is. Alleen, je moet niet zoeken naar mSpy als naam, maar naar een andere naam, namelijk Update Service. En dat is expres zo genoemd door de makers om de app niet op te laten vallen. Dus het wordt nog gekker.
4: Ik zie hem er bij mij gelukkig niet tussen staan.
2: Ik zie hem nu ook godzijdank er niet tussen staan.
4: En als hij er wel tussen staat, Niels, wat moet je dan doen?
3: Allereerst kan je hem dan vanuit je instellingen en je appscherm kan je hem verwijderen. Alleen, ik heb ook wat cybersecurity experts hierover gehoord en die zeggen allemaal, zelfs dan weet je het nog niet zeker. Dus wat je het beste kan doen is je telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen.
0: Oh, ik heb even gecheckt. Ik heb hem gelukkig niet op mijn telefoon. Zometeen.

0: word je wakker met Weiland en Jamie en hoor je Bruno Mars, All My Soul.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Waarom verdom?
6: Simyo.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 plus 1 gratis.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu bij iWizard.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Rondé.
0: 3FM. Wijnand en Jamie.
2: Jij moet je schamen.
3: Nee. Jij hebt gewoon mensen die hier echt heel goed in zijn, die dit allemaal weten. Zo'n Barend van Delen, die weet dit.
2: Nou, dat moeten we

0: in de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie. Tot aan 9 uur. Met een hoop luisteraars die al wakker zijn, krijgen gelijk al een berichtje van Tom. Onderdeel van de voorhoede, want luister je tussen 6 en 7... dan behoor je automatisch tot ons vaste clubje vrienden. Wat echt, echt ongelooflijk vroeg wakker is. Tom die zegt, goedemorgen, ik ben er vroeg bij. Zodat ik vanmiddag ook lekker op tijd naar huis kan.
1: Dat vind ik heel slim. Want het wordt vandaag natuurlijk hartstikke mooi weer. Dus dan kan je misschien nog even dat zonnetje een beetje meepakken.
0: Oh, dat zal het zijn. Ja, ja. Het wordt echt, wat was het, 26 graden vandaag.
1: Ja, he? En voor de lid Lola, die begint over... Oh, dat vergeet ik altijd weer. September, dat was altijd zo erg. Dan begon je studiejaar natuurlijk weer. Het nieuwe jaar. Mm-hmm. Kreeg natuurlijk ook weer een lijpe stapel aan tentamens die je moest maken. En daar zijn nu op dit moment nog even mee bezig om zich daarop voor te bereiden.
0: Heel veel sterkte. De voorgoede
1: vraag van vandaag. En ook voor de lid Femke, die is erbij. En die vraagt eigenlijk gewoon een hele simpele vraag. En dat is, hoe zitten we erin deze ochtend?
0: Ja, met een kleine discussie zitten we erin.
1: Ja, want vind ik het gênant is misschien niet het goede woord. Maar ik denk wel, hè, Wijnand, kom op.
0: Maar ik ben hier gewoon echt niet goed in. Kijk, als je aan Barend van Delen, mijn beste vriend, vraagt... wanneer hebben wij elkaar ontmoet? Dan zegt hij gelijk 13 september 2006. Ja. Bij wijze van spreken. Wanneer is Vera jarig? Zegt hij dat ook gelijk. Wanneer is ze geboren? Dat is een gozer. Die heeft dagen, data, die heeft dat allemaal in zijn hoofd.
1: Maar ik vind het echt even heel anders. Of iemand in zijn hoofd heeft zitten. Die dag hebben wij elkaar ontmoet in dat jaar. Ja. Of wanneer is mijn moeder jarig?
0: Nou, ik weet wanneer mijn moeder jarig is. 29
1: september.
0: Ja, maar
1: je weet niet hoe oud ze is geworden. Nee, wanneer ze is geboren dus.
0: Ja, ik denk ergens... 57, 58, 59.
1: Ja, dat is best wel een range, hè?
0: Nou ja, dat is 3 jaar. Dus op zich.
1: Ze kan dus, wat kan ze zijn? Ze kan 70 zijn geworden vandaag.
0: Dat, ja, maar dat
1: 69
0: lijkt me...
1: of 68?
0: Ja. Ik twijfel tussen 68 en 69.
1: Ja.
0: Want 70, daar had mijn vader wel gezegd, we gaan wat organiseren.
1: Ja, maar stel je voor, ze is 70.
0: Nee, we gaan niet deze kant op.
1: Stel je voor.
0: We gaan niet deze kant op.
1: Ja, maar hoe weet je dit? Als in, hoe ga je hier achter komen? Ja,
0: ik mag toch hopen dat mijn vader dan wel... Of mijn zus, weet je.
1: Ja. Nee, want je was net al dingen aan het zoeken. Dus je hebt iets sowieso. Want jij bent, want dat is een grappige, hij doet er nu heel nonchie over. Maar die was net in paniek.
0: Nou ja. Jij zegt tegen mij, misschien is ze wel 70 geworden.
1: Ja, nou ja, maar je hoort dat toch gewoon te weten. Maar heb je iets gevonden om erachter te komen hoe oud ze nu is geworden?
0: Wacht, ik kan zoeken op, want dat is het hele ding. Mijn moeder heet Agnes, dan zoek ik Agnes. Oké.
1: Hij zit in zijn mail op dit moment. Even
0: Agnes,
1: voor de duidelijkheid.
0: 60 jaar. Beste familie en vrienden. Op zaterdag 30e vieren de 60e verjaardag van Agnes. Dat was dus toen ze 60 werd.
1: En wanneer was
0: en
1: dat?
0: En dit mailtje. Oh, hier staat de uitnodiging. 29 september.
1: Ja.
0: 1957. En 2017 werd ze 60 jaar. Dus ze is van 57.
1: Oh, dus volgend jaar wordt ze 70.
0: Volgend jaar wordt ze 70.
1: Oh, ze is 69 geworden. Nou, kom je daar even goed vanaf?
0: Ik zit helemaal safe.
1: Maar is dit een ding dat mensen dat niet weten? Want ik weet bijvoorbeeld van mijn ouders... Ik weet wel echt wanneer zij geboren zijn. Dus ik weet wel echt wanneer zij jarig zijn. Of hoe oud ze worden.
0: Misschien moet ik me schamen, maar dat zit er gewoon bij mij niet in. En dan is mijn vader van 58, want die is weer een jaartje. Oké. Ik heb het helemaal straight. Mam, van harte gefeliciteerd. Mijn moeder is vandaag 69 jaar. Wist je dat?

0: Zoals ze daar in Scandinavië zeggen. Kygo hoorde je Take Me Back op 3FM. Met allemaal leuke, lieve berichten. Felicitaties voor mijn moeder. Ik was vergeten wanneer ze nou precies geboren was. Ze is vandaag jarig, dat wist ik. Maar Frits die komt met een enorme lifehack. Frits stuurt een berichtje. Voor lid Frits stuurt... ga even naar mijnoverheid.nl. Ingelogd met mijn DigiD. En dan zie je dus je basisgegevens staan. Maar dan is er ook een kopje familie. Dus dan zie ik daar dus de volledige namen van mijn kinderen. Maar ook die van mijn ouders. Hier staat ze. Agniesje. Agniesje, geboortedatum 29 september.
1: Heet ze Agniesje?
0: Ja, Agniesje.
1: Heet ze Agniesje?
0: Ja, ik dacht altijd dat het Agniesje... Agniesje. Want haar hele naam is Agnes. Haar roepnaam is Agnes. En haar voornamen zijn Agniesje.
1: Het is heel ingewikkeld hoe je het nu zegt. Maar een Agniesje.
0: Agniesje.
1: Agniesje.
0: Ja.
1: Vind ik een hele leuke naam.
0: Leuk, hè?
1: Ja, vind ik wel. Hey, maar niet alleen jouw moeder staat vandaag eventjes in het teken. Want er is natuurlijk ook nog iemand anders jarig.
0: Er is nog iemand geboren op 29 september. Ja.
1: Ja, wel in een andere jaartal. Want deze persoon is 37 geworden. En dat is Twan Jansen.
0: Hey.
1: Lid 469. Jij krijgt, als het goed is vandaag, gewoon een verjaardagskaartje van ons.
0: Maak er een mooie dag van. Zometeen George Ezra hier op 3FM Budapest staat voor je klaar. Eerst Lil Nas X. Het is 9 van.

0: George Ezra.
1: Woo for you, ooh, you, ooh, I leave it.
2: En de beste tip voor een weekendtripje. Budapest. Ga je vrijdag heen. Zondag om 12 uur nog de brunch in het Marriott Hotel. Dan kun je voor €25 kun je echt onbeperkt eten. En verder gewoon een badhuisje pakken. Echt
0: ik
2: lekker.
0: Ik ben ook naar Budapest geweest. Dat is toch in Hongarije?
2: Ja, het zie ik.
0: Geweldig.
2: Dat dacht ik. Ja.
0: Vooral ook de gebouwen. Het is een beetje Wenen.
2: Ja, met zo'n kerkje ook helemaal de top van de berg.
0: Ja, het is echt heel chique de piekig.
2: Weet je wat wij gaan doen?
0: Heerlijk.
2: We gaan stoppen hiermee. Dan hoeven we niet zo voorop te staan. We staan in een reisbureau.
0: Nou, lijkt me best leuk.
3: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
4: Nieuw.
3: Hier, on Spotify.

0: H en RMB. Dit is leuk zeg. Komt nog een berichtje binnen van Twan. Voorhoedelid Twan. Als je vroeg luistert tussen 6 en 7, dan ben je automatisch onderdeel van de voorhoede. Maar als je je registreert, dan weten we ook wanneer je jarig bent. En we hadden het net over de verjaardag van mijn moeder. Maar ook over de verjaardag van Twan. Voorhoedelid Twan. Stuur nog even een berichtje. Ik heb de auto even langs de kant gezet. Bedankt voor de felicitatie. Super lief. Wijnand gefeliciteerd met Agnes. Zo heet mijn moeder ook.
1: Ja, wat grappig.
0: Dat verzin je toch niet?
1: Ja, dat verzin je echt niet. Dat is ook nog weer niet zo'n veel voorkomende naam.
0: Nee. En mijn moeder is vandaag ook jarig, Agnes dus. En Twan is vandaag ook jarig. Ik mag zijn verjaardag mag die vieren.
1: Door even 2,5 uur de auto zitten voor werk.
0: Van Beek naar Zwolle rijden. Van harte gefeliciteerd.
1: En zo meteen een extra leuk plaatje ook weer voor jou draaien.
0: Sterkte voor jou. Het is 6:55 alweer.
2: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws. Goedemorgen, Jasper.
3: Goedemorgen. Ik begin in Frankrijk, want op middelbare scholen is in het hele land gisteren geprotesteerd door leerlingen. Bij die protesten zijn 164 mensen opgepakt en er vielen 27 gewonden. Franse jongeren zijn boos omdat ze vaak in veel te volle klassen zitten en er te weinig docenten zijn. In totaal werd op 180 scholen actie gevoerd en daarbij werd soms vuurwerk naar de politie gegooid en zijn spullen vernield. De Franse binnenlandminister zegt dat één scholier zelfs gewond is geraakt aan haar handen en gezicht nadat zoutzuur naar haar werd gegooid. Een scholierenvakbond heeft opgeroepen om vandaag opnieuw middelbare scholen te blokkeren. Huisartsen hebben het juist drukker doordat mensen zelf hun kwaaltjes en pijntjes onderzoeken met AI. Daardoor verandert het werk van de huisartsen ook echt, vertelde deze dokter gisteravond bij Pauw en de Wit.
4: Nu komt de patiënt en zegt, dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn, zou het een CVA kunnen zijn, zou het een subdural hematoom kunnen zijn, migraine kunnen zijn. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnose met patiënt in gesprek. En het kost veel meer tijd.
3: Ja, en dat is nou precies iets wat de huisartsen niet hebben. En in Den Bosch werd volop gespeeddate door mensen met een beperking.
5: Heb je al een oogje op iemand?
6: Op mezelf.
3: Nou, Simon die heeft zelf een beperking en merkt dat het lastig is om dan op iemand af te stappen en zo de liefde te vinden. Daarom organiseert hij Love at First Bite. En dat viel bij veel deelnemers in de smaak.
7: Omdat ik overdag nog een beetje eenzaam ben. En daar hoop ik mee meer contacten te krijgen.
8: Op iemand afstappen vind ik best wel lastig. Omdat toch best wel in deze maatschappij mensen veel oordelend zijn.
6: Het is gewoon een makkelijke stap. Je hoeft niet zo onzeker te zijn van... Ja, iedereen is eigenlijk hetzelfde. En dat is gewoon heel fijn.
1: Ik heb mijn droombaan gevonden.
0: Wat dan?
1: Dit organiseren. Dat is toch geweldig?
0: Zo'n datecentrum opzetten.
1: Geweldig. Mensen met een beperking en dat die dan allemaal bij elkaar kunnen komen. En dan de hele dag het over de liefde hebben. Dat lijkt me echt geweldig.
0: Over 10 jaar dan mag je.
1: Dank je.
3: Ik heb het weer nog. Het is bijna oktober. Maar vandaag zal het toch echt aanvoelen als zomer. De zon laat zich veel zien en het wordt 23 graden langs de kust. In het zuiden kan het zelfs 28 graden worden.
0: Jasper, dankjewel. Eerst info nog. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Suurhofbrug 25 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen voor de afrit Kruiningen. Een kwartier vertraging. We hebben nog een airfryer voor je staan hier.
1: Kans op een airfryer. Het enige wat je hoeft te doen is even airfryer deze kant op sturen in de NPO Luister-app. En wie weet is die dan gewoon deze week van jou.
0: Het is zo makkelijk. Een gloednieuwe airfryer. Speciaal gemaakt, gecreëerd door de ochtendshow van 3FM Airfryer sturen. En we gaan jou ermee gelukkig maken. Dus Macklemore, Ken Holders, 3FM.

0: Feels Part 2.
1: We gaan een spelletje spelen.
0: Dat klopt.
1: Het is de ochtendshow van 3FM. 6:50 geweest.
2: Wijnald en Jamie in de ochtend.
1: Gaan we spelen voor een airfryer. Dat doen we elke dag. 2 keer zelfs. Om iets voor 8:30 kun je nog een poging wagen. En het principe is eigenlijk heel simpel. Je kiest zometeen een beginletter als je meedoet. Dan krijg je van Jamie een categorie. Dan maak je een woord mee. Klopt het allemaal? Ga je door naar de volgende categorie. Maar dat woord begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Een soort van letterslang die je creëert. En binnen 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegbeuken.
0: En we moeten even met iemand een kleine rematch hebben. Ja. Fabienne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het ging gisteren even helemaal mis, want gisteren speelde jij natuurlijk ook mee. Wat was het nou ook alweer, waardoor het misging?
3: Mijn antwoord was Schavenhagen. En het volgende woord begon met een N, terwijl eigenlijk Schavenhagen eindigt op een E.
0: Ja, en dat deden wij. Wij gingen jou helemaal in de war brengen.
1: De jury dacht namelijk dat het Schavenhaven was. Dus die was...
0: Ja. Je was helemaal in de war.
1: Ik dacht welke haven.
3: Het is een koosnaam voor Den Haag.
0: Ja, we kennen het.
1: De jury is inmiddels ook op de hoogte.
0: Fabienne, het mooie is dat jij gewoon een rematch van ons krijgt en ervoor kan zorgen dat je over die hoogste score tot nu toe heen gaat. Want die is namelijk van Erik. Die heeft 2 puntjes behaald. Dus nou ja, we gaan even nu duimen. 3 punten minimaal. En wij gaan ons ook even niet meer bemoeien met de antwoorden.
1: We laten je gewoon lekker alle woorden. Alles zal wel goed zijn. Fabienne, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Beginletter?
3: Letter S.
0: Ja, daar komt hij. Oké, broodbeleg.
3: Jam. Nee, dat is met een J.
1: Denk Italiaans.
3: Salami.
0: Hobby.
3: Indoor skiën.
0: Topsporter.
3: Een topsporter?
0: Ja.
1: Voor- of achternaam? Een schaatser?
0: Die voetballer die iedereen zo knap vindt.
3: Valt Niels Wennemars ook onder topsporter?
0: Die ken ik niet.
1: Niels, het is een schaatser, toch? Niels Wennemars. Ja, je hebt ook... Je hebt 2 zoons. Je hebt Niels en je hebt... Hoe heet die andere? Lot, zeg het even. Is het Niels Wennemars de schaatser?
0: Ja, want ik zie hem foto's maken. Of in een pakkie rondlopen. Hij is een schaatser, dat klopt.
1: Nee. Kijk, onze Lot, de andere stagiair, die is van schaatsen. Die heeft gelijk. Niels Wennemars is een influencer. En Niels Wennemars is geen topsporter. De broer van Niels Wennemars...
0: Ja.
1: Dat is... Hoe heet die? Joep Wennemars. En Joep Wennemars is topsporter, die is namelijk topschaatser. Daan, gaan we nou lastig doen?
4: Niels Wennemars is toch wel degene die die kaasrolwedstrijd heeft gewonnen. Dat is toch ook
3: ja, topsport. En hij doet aan motocross.
0: Ja. Ja, nou sorry, maar ik ga hier toch even een partij... dat je überhaupt al het woord Niels Wennemars weet... en dat hij dan ook nog iets met sport doet... ik ga daar niet moeilijk over doen. Ja, weet je, Fabienne, je hebt 3 punten. Ja, sorry, maar
1: dus omdat Niels Wennemars, de zoon van topsporter Erwin... en de broer van topsporter Joep... achter een kaas naar beneden gerend heeft... en daar een wedstrijd heeft gewonnen, dat maakt hem...
0: En motocross.
1: Hij doet van hele hoge schansen springen tijdens een zwarte cross.
0: Ik vind dat je heel onsympathiek overkomt op dit moment.
1: Ik vind hem fantastisch. Ik volg hem op Insta. Ik vind hem echt goed. Van harte gefeliciteerd, want Niels is een topspotter.
0: Je hebt gewoon drie punten. Jij hebt de hoogste score. En we gaan erachter komen vrijdag of jij die hoogste score blijft behouden.
1: Van harte gefeliciteerd, Fabienne. Het is je gegund.

0: Natuurlijk een pil in de bieten aan Mike Posner. We moeten even wat afspreken. Ik geef jou gelijk. Als het bij het spelletje te lang duurt, als wij er te lang over na moeten denken,
1: dan krijgt diegene gewoon een punt.
0: Ja. Maar even voor de duidelijkheid, want er zijn luisteraars. Henk die zegt, ik heb een wedstrijd neuspeuteren gewonnen. Ben ik dan een topsporter? De vraag, Niels Wennemars, dat is de zoon van Erben Wennemars. En Erben Wennemars was een topsporter. Joep Wennemars, andere zoon, is ook een topsporter, topschaatser.
1: En Niels is een influencer.
0: Niels is gewoon een influencer die heel veel met sport doet.
1: Ja.
0: Is geen topsporter.
1: En net gaf iemand als antwoord topsporter en dan moest het beginnen met een N. En toen zei
0: Niels
1: iemand
0: Wennemars.
1: Niels Wennemars tijdens laatste letter.
0: Mike zegt ook, zo kun je elk spel winnen.
1: Ja, maar het ging mij erom dat wij het antwoord niet per direct meteen hadden.
0: Ja.
1: En dan vind ik het sympathiek om dan gewoon tegen Fabienne te zeggen,
0: ja,
1: het klopt.
0: Anders staan wij er slecht op. Toch? Ja, dan ben je onsympathiek.
1: Nou ja, nee, het gaat er ook gewoon om. We zijn gewoon te lang bezig als jury om dan te bedenken of het nee is. Ja, en door.
0: Okay, daar zijn we het erover eens.
1: Ja.
0: Denk jij dat je het alsnog beter kan dan Fabienne? Stuur dan even airvrij via de NPO
1: Luister. Vier puntjes, hè, moeten behalen zijn.
0: Dat is helemaal te doen, joh. Dat is helemaal te doen. Zometeen de grootste angst van Jamie op dit moment, denk ik, in jouw leven. Waarvan ik denk,
1: nou kijk, ik vind dat je er nu al wel weer een beetje lacherig over doet. Maar ik vind het oprecht.
0: Nou ja.
1: Ik vind het echt slecht nieuws.
0: Ik snap het. Wij zijn dan de brengers van het slechte nieuws zometeen. Meest, dit valt wel mee, maak je geen zorgen.
1: Nee, het is echt best wel erg.
0: Ofwel.
2: 3FM.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: fijne textielbak.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Goedemorgen, het is 7 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
9: Met het laatste nieuws, NOS op 3, Jasper Leegwater.
10: Goedemorgen, weet jij hoe hoog je bloeddruk is?
11: NOS op 3.
10: Ik zou het zelf eigenlijk ook niet weten. Nou, misschien toch een keer laten meten. Waarom dat verstandig is, hoor je zo meteen. Eerst dit. Scholieren door heel Frankrijk blokkeren sinds vorige week de ingangen van hun middelbare scholen. Ze zijn helemaal klaar met veel te volle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en werden spullen gesloopt. Tot nu toe zijn bij de protesten ruim 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. Een Franse scholieren vakbond roept scholieren op om vandaag weer middelbare scholen te blokkeren. Vorig jaar zijn flink meer mensen in Nederland omgekomen door een val dan een jaar eerder. Vorig jaar overleden 7800 mensen nadat ze waren gevallen, gestruikeld of uitgegleden. En dat zijn er gemiddeld 21 per dag. In 2024 waren dat nog ongeveer 480 minder. De meeste slachtoffers zijn 80 plus. Transportbedrijven hebben het moeilijk door de hoge prijzen aan de pomp. En dat zorgde ook al voor tientallen faillissementen, zegt deze econoom tegen Nieuwsuur.
12: Als je puur kijkt naar wegtransport in Nederland, dan zijn er 76 faillissementen geweest tot en met augustus. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar, dus het neemt toe. Je ziet ook in september dat het toeneemt. Maar er is nog geen golf van faillissementen. Er is wel een oplopende financiële druk. Met veel bedrijven staat het water redelijk hoog aan de lippen. En dus moeten ze uitkijken wat ze doen.
10: En daar komen de problemen met afgesloten bruggen en wegen nog bij. Daardoor moeten transportbedrijven flink omrijden. En daar krijgen ze geen extra geld voor. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als ze klachten krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het ook nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Maar hoe eerder je weet of je risico loopt, hoe beter, vertelt deze cardioloog.
13: Als je daar echt in geïnteresseerd bent, dan is het sowieso goed dat je nooit met roken start. Dat is echt by far de belangrijkste risicofactor. Maar het is ook belangrijk dat je je cholesterolgehalte weet. Zeker weet dat je geen suikerziekte hebt. En dat je weet hoe hoog je bloeddruk is. Want de momenten waarop hoge bloeddruk of überhaupt bloeddruk wordt gemeten, die zijn op de vingers van een hand te tellen.
10: Ja, bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker kan je bijvoorbeeld laten meten bij de gratis hartcheckpunten van de Nederlandse Hartstichting. Ik heb het weer nog voor je. Het is bijna oktober, maar vandaag zal het toch echt aanvoelen als zomer. De zon laat zich veel zien en het wordt 23 graden langs de kust. In het zuiden en in het binnenland kan het zelfs 28 graden worden.
9: Oeh, lekker. Dankjewel.
10: Lekker, lekker.
9: Verkeersinformatie, 114 kilometer Opmerkelijke files op de A15 Rotterdam richting Europoort voor Oostvoorne nu 20 minuten. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen voor de afrit Ierseke 25 minuten. En 34 Emmen richting Zuid-Laren voor de aansluiting met de N33 een kwartier. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor Den Haag-Wateringse Veld. Nu 35 minuten na een ongeluk.
0: 3FM. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
20: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
21: Nee, pleut op joh!
20: 650.000 dieren.
21: Dat is bizar.
20: Per dag.
21: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
20: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
21: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
20: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
22: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
23: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Is het echt waar, ja?
8: Nou kijk, ik weet dat ik dramatisch ben.
9: Ja.
8: Maar ik vind dit wel een dingetje.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
24: Rondé.
0: 3FM.
24: Caro en CRV.
0: Wijnand en Jamie.
8: Ja, ik kan hiervan wakker liggen. Ja. Als dit een groter ding gaat worden, dan ga ik hier echt nachtmerries door krijgen.
9: Ik wil het ook niet bagatelliseren. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar...
8: Maar...
9: Er zitten ook wat positieve kanten aan. Die wil ik ook wel even belichten. We gaan het er zo meteen duidelijk over hebben. Roosje eerst.

0: Lekker dat je er weer bij bent op deze vroege ochtend. Het is inmiddels 6:55. Je luistert naar de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Met kledingadvies van La Reuter. Wat trek je vandaag aan als man?
1: Nou, lange broek, kort, weet ik veel, en een shirt met korte mouwen.
0: En als dame?
1: Hetzelfde. Ik wist namelijk niet, moet ik heerlijk zeggen, kijk, het wordt vandaag heerlijk. Het wordt 28 graden, dat is ontzettend warm.
0: In het zuiden wordt het 28 graden, aan de kust 23.
1: Nou, in ieder geval lekker weer en veel zon wat je voorbij gaat zien komen. Maar dan denk ik toch, ja, het wordt warm. Maar het voelt nu nog niet warm. Dus ik wist niet wat ik aan moest trekken deze ochtend. Dus ik heb toch gewoon een lange broek en een jasje en dan een t-shirtje eronder met korte mouwen. Maar ja, ik ga het sowieso warm krijgen vandaag.
0: T-shirtje vandaag is wel belangrijk.
1: Ja, en misschien dat je een extra korte broek mee kan nemen of zo. Voor als het warm wordt. Dat je dat dan aan kan trekken.
0: Al dus niemand. Ik ken niemand die ooit een extra korte broek meeneemt.
1: Nou, dat bedenk ik nu. Dat is misschien wel een hartstikke goede tip om te doen.
0: Je bedenkt sowieso veel. Vanmorgen kwam je hier een beetje zorgwekkend. Toen je nu.nl opende, omdat je weer iets zag. Wat jou alleen maar dichter bij de dood.
1: Nou, kijk, ik vind gewoon jij en hoe jij dit dan alweer brengt naar mij. Jij vindt gewoon dat ik me ontzettend hiermee aanstel. Maar als er iemand intern van een AI-bedrijf zelf deze mededeling maakt, dan gaan er bij mij toch wel wat alarmbellen af. Er is namelijk het AI-bedrijf Anthropic, die onder andere cloud heeft gemaakt. Ik ken heel veel mensen die cloud gebruiken voor hun werk en zo. Zij waarschuwen mensen voor bedreigende situaties. Ja. Dat AI daarvoor kan zorgen. Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld. Ze kunnen zichzelf beschermen, de AI-modellen, waardoor het niet meer mogelijk is om ze uit te schakelen. Of ze houden informatie achter, wat zelfs voor chantage kan zorgen. En dan denk je nog, nou, hoe erg kan dit allemaal zijn? Ondanks dat ik niet echt per se graag gechanteerd wil worden. Maar toen kwam eventjes het opvallende ding. De veiligheidsonderzoeker van dat bedrijf zegt zelf dat de kans meer dan 10% is dat AI binnen 10 jaar mensen zou kunnen doden.
0: En ik wil graag kijken.
1: Nou, koekoek.
0: Ik snap je zorg, maar ik zou het graag willen omdraaien. Kijk, als ik nou zeg, hè, James, als jij blijft roken, dan is de kans meer dan 10% dat je de komende 10 jaar doodgaat.
1: Ja.
0: Nou, sowieso dat mensen dan denken, oh, nou, iets meer dan 10%, oké. Dan heb ik dus nog 80% dat het niet is, weet je wel. Dat is op zich nog een goede kans. Maar dan weet je dus ook, als je dat veel vindt, dat je moet stoppen met roken.
1: Maar ik vind dit dus geen vergelijking. Want kijk, dit is iets wat het is niet goed, roken, maar het is iets wat je en zelf bepaalt.
0: Ja.
1: En wat ook lusten met zich meebrengt. Mm-hmm. Maar als iemand tegen mij zegt, hey, het is meer dan 10% kans als jij nu naar buiten loopt dat je door iemand vermoord wordt, ga ik toch even iets meer nadenken of dat ik naar buiten toe ga.
0: Fair enough, maar aan de andere kant, het is 10% en we weten dat het zo is.
1: Nee, het is meer dan 10%.
0: Laat het 12-13% zijn. Laat het 15% zijn.
1: Ja.
0: We weten het nu. En dit wordt van meerdere kanten geroepen. Dus deze alarmbellen die rinkelen nu, toch?
1: Nee, zeker. Nou ja, dat hoop ik oprecht. Daarom vind ik ook dat we het erover moeten hebben. En dan hoop ik dat er nog even een extra alarmbelletje ergens gaat rinkelen. Want ik vind het best wel een ding, namelijk, dat dit kan. Dat we zijn dingen aan het creëren die dit potentieel zouden kunnen. Dat vind ik heel bizar.
0: Maar hoe zie jij dat voor je dan? Dat dan AI ervoor zorgt dat we dan geen stroom, geen drinken
1: laten hebben? Weet jij het? Ja. Ik weet het niet. Misschien kan dat kreng uiteindelijk een mes pakken en mee in mijn slaap. Weet ik veel. Ik heb geen idee. Ik had überhaupt nooit gedacht dat ik dit zou zeggen op nationale radio, dat dit zou kunnen. Dus ik weet niet wat zij gaan doen. Dat is het enge. Ja, ik heb geen idee.
0: Job die zit ook, heeft de film Terminator toch gelijk.
1: Ja, precies.
0: Dat soort doemscenario's, ja. Ja, ik ben dan meer de struisvogel die zijn kop in het zand steekt met AI. Gaat
1: en misschien moet ik dat ook wel doen, want we kunnen er waarschijnlijk geen reet aan veranderen. Maar goed, ja, blij word ik niet van het nieuws.
0: Ja. Pluk de dag!
1: Carpe diem.
0: Namaste.

0: Meja Leza leidde dat op 3FM. Kijk, Stefan had een broer van mij kunnen zijn.
1: Ja. Hey, en die hebben we ook nodig in de wereld. Zeker. Want als je alleen maar mensen zoals mij hebt rondlopen, dan gaat iedereen een soort van kip zonder kop rondrennen. En dan weten we helemaal niet meer waar we heen moeten.
0: Ah, ik snap wel waar het vandaan komt. Er is een bericht naar buiten gebracht. Een veiligheidsonderzoeker van het bedrijf Anthropic. Dat zit natuurlijk in de AI met cloud. Die zegt dat de kans meer dan 10% is dat AI binnen 10 jaar mensen zou kunnen doden.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel een luguber en gek idee. Heel veel luisteraars die er al in klimmen, die allemaal dingen al gevraagd hebben aan AI en allemaal ideeën daarbij hebben. Maar Stefan, die komt met het tegenovergestelde.
1: Stefan die zegt, en wat nu als we eens niet doen denken en AI ons in plaats van tegenwerkers straks kan helpen bij het genezen van ziekte en werken aan wereldvrede.
0: Dat zou toch mooi zijn, AI aan de macht?
1: AI aan de macht?
0: Ja.
1: Nee, ik zou het wel een mooi idee vinden inderdaad dat dit... Hey, als dit de uitkomst is, dan ben ik ontzettend blij. Dan hoor je me nooit meer.
0: Dat is van vrouwelijke AI.
1: Nou, een beetje op een tedere manier met de wereld.
0: Een beetje liefde,
1: gaan.
0: Prachtig.
1: Dat zou ik leuk vinden.
0: Zometeen Daft Punk Around the World is de nieuwste van Bente. Dit is Parachute op 3FM. 8 voor.

0: Daft Punk, Around the World op 3FM. Het is 29 september, de verjaardag van mijn moeder. Het is volledig herfst. En net als bij veel mensen al de kerstverlichting. Ook de dikkere jassen, de winterjassen soms nog. Van zolder komen. Halen wij vandaag ook iets van onze, ja, noem het radiozolder.
1: Ja, iets waar we vorig jaar elke dag eigenlijk wel echt hard om hebben gelachen. En waar wij eigenlijk nu ook weer ontzettend om kunnen gaan lachen als we jouw hulp daarvoor krijgen.
0: Ja, jij bent daar wel echt essentieel in. Dus blijf vooral nog even hangen. Zometeen hebben we je nodig. Als we die spullen weer van zolder gaan halen.
2: NOS op 3.
0: Binnen nu in 10 minuten hoor je er meer over. Eerst het laatste nieuws. Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens. De chatfunctie van Veilig Thuis is sinds een maand 24/7 bereikbaar. Je kon al de hele dag en nacht bellen met Veilig Thuis, maar nu kan je dus ook altijd digitaal contact met ze opnemen. En dat is belangrijk omdat mensen die in een gevaarlijke situatie zitten niet altijd kunnen bellen. Deze man werkt voor Veilig Thuis in de chat en vertelt dat die chat echt voor allerlei situaties uitkomst kan bieden.
4: Het kan zijn dat de buren om 11 uur 's avonds een berichtje sturen. Hey, ik hoor iemand huilen bij mijn naaste buren. Maar het kan ook hele heftige dingen zijn. Iemand die jarenlang mishandeld wordt en die op dit moment vraagt van hey, hoe moet ik hieruit? Of ik sta nu buiten met mijn twee kinderen. Waar kan ik me melden? Dus het is heel gevarieerd. En we zeggen ook, we zijn er voor iedereen. Dus als je hele heftige zorgen hebt, kunnen we je via chat adviseren. Maar ook als je twijfelt of het überhaupt iets is voor Veilig Thuis, kunnen we je adviseren. Want we zijn volledig anoniem. En jij bepaalt altijd zelf of je het wilt doorzetten of niet.
3: In de eerste maand dat je dus 24 uur per dag kan chatten met Veilig Thuis, is het aantal chatgesprekken dik verdubbeld.
0: Shout-out naar de mensen die daar werken. Dat is echt, vind ik echt zeker fantastisch. Ja. Ook als je hoort hoe deze man het zo uitlegt, zo duidelijk. Echt heel erg goed.
3: Op de UvA mogen sommige studenten geen telefoon, laptop of tablet meer meenemen naar colleges. Bij de studie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap is het gebruiken van die dingen nu verboden. De Universiteit van Amsterdam doet dat omdat

0: Ze merken dat studenten heel vaak worden afgeleid door meldingen op hun telefoon of bijvoorbeeld gewoon zitten te shoppen tijdens een hoorcollege. Als studenten aantekeningen willen maken, dan moeten ze dat dus echt oldschool met pen en papier doen. En opnieuw een vol Nations League-programma gisteravond. Op papier was België-Frankrijk de leukste wedstrijd, met twee nieuwe bondscoaches aan het roer. Mark van Bommel bij de Belgen en Zinedine Zidane bij de Fransen. Aan voetballiefhebbers moesten toch lang wachten op vuurwerk, want de eerste en enige goal viel bij die wedstrijd pas in de 88ste minuut, was te zien bij Ziggo.
1: Molissé neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Olise, en daar is de treffer. Jongen, jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Olise, de ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
0: Ja, België moet dus een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week juist nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Ik heb het weer, bijna oktober, maar het zal vandaag echt voelen als zomer. De zon laat zich veel zien. 23 graden langs de kust. In het zuiden 28 graden maximaal.
2: Jasper, dankjewel.
0: Yo.
2: Verkeersinfo, 256 kilometer. De A15 Rotterdam richting Europoort staat ertussen. Voor de Zuurhofbrug al bijna anderhalve week daar weg in slechte toestand. Een kwartier vertraging op dit moment. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor de afrit Ierseke nu een half uur. N34, dat is Emmen richting Zuid-Laren. Voor de aansluiting met de N33 een kwartiertje. En de N11 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor Wateringen nu 25 minuten na een ongeluk.

0: de ochtendshow van 3FM.
1: Het is 8:09. En ik zei het net al, dit is de tijd van het jaar dat de winterjassen weer van zolder gaan. Sommige mensen die zijn al begonnen met de kerstverlichting. De pepernoten liggen alweer in het supermarktje. Het is echt weer een seizoen. En daarom ook voor ons tijd om weer wat uit de mottenballen te halen. Van zolder naar beneden. Iets waar we vorig jaar zoveel plezier aan beleefd hebben.
2: De Peter en Petra Cup.
1: Ja.
0: Ja, hier ben wij natuurlijk, Jamie. In de ochtend zijn we op zoek dus gegaan naar welke stelnamen zijn de meest bizarre combinaties die je maar kan bedenken. Dat hebben we de Peter en Petra Cup genoemd. Waar we echt om hebben gelachen. Eerlijk is eerlijk. En we vonden het even leuk om even een kleine blik naar vorig jaar te helpen. Want toen belden we bijvoorbeeld met Floor. En dan is natuurlijk de vraag, maar hoe heet dan de partner van Floor?
3: Floor.
0: Heten jullie Floor en Floor?
3: Wij heten Floor en Floor, ja. Met Pieter.
1: Wat zou dan de andere kant zijn?
4: Hallo, met Dieter.
1: Pieter en Dieter.
5: Goedemorgen, met Hans.
6: En Grietje.
1: Hans en Grietje, overigens de winnaars van vorig jaar, de Peter en Petra Cup. Want het gebeurt toch dat je stelletjes ontmoet die namen hebben die zo bizar goed bij elkaar passen.
0: Ik denk, hoe kan dit?
1: De een vult de ander aan en dat maakt een woord bijvoorbeeld. Of je hebt Pieter en Dieter. Of je hebt
0: Hans en Grietje.
1: Hans en Grietje, Floor en Floor. We hebben vorig jaar zoveel goede namen binnengekregen. Ook via social media. Dat we dachten, we gaan dit gewoon nog een keertje doen. Want Hans en Grietje zijn de winnaars van vorig jaar. Editie 2025. Maar nu starten we de editie 2026.
0: Ja, en daar hebben we dus jouw hulp bij nodig. Dus ken jij bijvoorbeeld een stel? Of ben jij een stel met een hele aparte naamcombinatie? Meld je dan vooral even. Dat kan je doen door ons even een DM'tje te sturen. Op Instagram van Wijnand en Jamie, of TikTok van Wijnand en Jamie. Maar je kan ons natuurlijk ook altijd even appen via de NPO Luister-app.
1: Ja, gewoon twee mannen die dan een stelletje zijn die dan Ed en Eddie heten bijvoorbeeld, weet je wel.
0: Vind ik ook leuk.
1: Of een man en een vrouw die Ali en Ali, of ja, iets wat als je het achter elkaar zet, één woord vormt, weet je wel. Dat vind ik ook leuk. Je weet vast wel wat. Je kan bellen 0909-1336. Je kan een DM'tje sturen of gebruik de NPO Luister-app. Die kun je gratis downloaden. Dan kun je het doorsturen.

0: get out of it.
1: De nieuwste van Malcolm Todd en die heet Earrings.
2: I hope you like my mixtape.
1: Oh, hij moet echt ophouden
3: gaan
1: met het gelul.
3: Afhalen. We gaan het help me herinneren.
1: Elke keer weer. Dan zit ik er weer doorheen te lullen. Ja.
3: Waarom zou je praten na een liedje? Als je al klaar bent met zingen.
1: Ja, omdat hij wil zijn boodschap natuurlijk duidelijk maken. Alleen, goed, hij heeft even niet bedacht dat wij ook heel graag altijd willen praten.
3: 7:46 is het. Het is de dinsdag van 3FM. We hebben net bekendgemaakt dat de Peter en Petra Cup terugkomt. En dat is mooi nieuws.
4: De Peter en Petra Cup.
3: Ja, dat is een prijs voor de allermooiste naamcombinatie bij stelletjes.
1: Ja, en vorig jaar hebben daar Hans en Grietje bij gewonnen. Dat waren de grote winnaars van 2025. Maar wie gaan de winnaars worden van 2026? Hebben dus jouw hulp bij nodig, vroegen we je net naar. Je kan ons altijd even een DM sturen op Instagram, op TikTok met Wijnand en Jamie. Of ons even een appie te sturen in de NPO Luisterapp. Nou, heeft onder andere Loes gedaan en die stuurde je een audio-appje.
5: Hey, goedemorgen. Wij kennen mensen en die heten Dikke Trudy. Nou, ze heten eigenlijk Dik en Trudy. Maar als je het heel snel zegt, dan...
6: Dikke Trudy.
3: Dikke Trudy.
1: Ook jullie kinderen die dat even mogen zeggen.
3: Typisch iets wat kinderen echt heel grappig vinden, ja.
1: Dikke Trudy.
3: Auk van Dijk die ziet ook nog Gerdy en Gertie. Er komen allemaal opties al binnen. Heel erg leuk om te zien.
1: Ja, wat twee buurvrouwen van haar zijn. Ja, Gerdy en Gertie. Ja,
3: Gerdy en Gertie. We hebben vorig jaar, dat was ook echt fantastisch, mensen gehad die heten Bert en Erna, weet je dat nog?
1: Oh ja!
3: Bert en Erna.
1: Ja.
3: Ook zo'n heerlijke naamcombinatie tussen stelletjes. Als je er eentje kent, het gaat er niet om dat je het zelf bent, maar ken je ze? Heb je er ooit van gehoord? Wij gaan er wel achteraan.
1: Stuur het door.
3: Stuur het alsjeblieft door via de NPO Luisteren. Bel even 0909-1336. Of check even bij ons in op de social media. Het is Noah Kahan en Stick Season. Goedemorgen.

0: Ellie Goulding en Burn.
1: Wat wil je vragen?
0: Ja, maar
1: waar je op moest zoeken als je hem in je...
0: Ja.
1: Maar dat is wel de meest gestelde vraag op dit moment. Tenminste, gisteren heeft mijn telefoon roodgloeiend gestaan met vrienden van mij die dus wel naar de ochtendshow geluisterd hebben, net niet goed hebben opgelet en willen weten hoe dat bestandje heet.
0: Hoe die app eigenlijk heet?
1: Nee, hoe het bestandje heet. Want als je weet hoe de app heet M-Spy.
0: Oh, maar je,
1: zo staat hij niet in je telefoon
0: kan vinden.
1: Het is de meest zieke app die er op dit moment in de wereld is. Die hebben we gisteren uitgebreid besproken. Mocht je het gemist hebben, zometeen.
2: Hoor
1: je
2: gewoon weer. Backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend. Maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: in de textielbak.
1: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
9: Allsafe geeft ruimte.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Een hele goede morgen. Het is 8 uur bij Dante Jamie in de ochtend.
11: Met het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: In Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.
12: Ja, maar ook dan is het lekker om een dak boven je hoofd te hebben. Straks meer erover.
14: NOS op 3.
12: Eerst iets anders. Mensen kunnen nu ook via de chat dag en nacht advies vragen aan Veilig Thuis. Bijvoorbeeld over huiselijk geweld of kindermishandeling. Het meldpunt kon je altijd al 24/7 bellen. Nu geldt het dus ook voor die chat. Eerst kon chatten alleen op kantoortijden. Maar dat was helemaal niet handig, zegt Veilig Thuis.
15: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten. Waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je dan niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
12: Sinds vorige maand kan er al de hele dag en nacht gechat worden, maar vandaag is die uitbreiding pas bekendgemaakt. Het zorgde tot nu toe al voor een verdubbeling van het aantal chatgesprekken. In een wooncomplex in Apeldoorn was vannacht een grote brand. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Het waren vooral oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. De bewoners van 24 andere appartementen moesten uiteindelijk ergens anders slapen vannacht. In Amsterdam zijn ruim 300 asielzoekers aan een baan geholpen. Ze zijn vooral gaan werken in de horeca- en transportsector. Nog eens 300 anderen hebben een sollicitatiegesprek gehad. De gemeente doet een proef met 1000 asielzoekers om ze aan werk te helpen en noemt het een succes. En goed nieuws voor de vrouw van 87 die vorige week in Madrid uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mag terug, dat is afgesproken met de verhuurder. De vrouw moest na dik 70 jaar haar huis uit omdat de huur 5 keer zo hoog was geworden. Nou, als ze nu akkoord gaat, mag ze voor een lagere huur nog zeker 8 jaar in haar appartement blijven. De vrouw groeide uit tot het symbool van de Spaanse woningcrisis, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
16: Iets waar Spanjaarden wel vaker over klagen, maar dat nu zeker het gesprek van de dag is.
9: Het heeft zich de afgelopen jaren dan ook echt enorm opgebouwd. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden. En de huur, die is maar liefst met 45% gestegen. Nou ja, er zijn niet genoeg huizen in Spanje. Er worden niet genoeg huizen gebouwd. En ja, de huizen die er zijn, die komen niet echt in de handen van de mensen die ze nodig hebben.
12: Door heel Spanje wordt sinds vorige week geprotesteerd. De demonstranten eisen dat de overheid meer doet tegen de stijgende huurprijzen. Vandaag komt de Spaanse regering met een plan om de woningnood op te lossen. Heb ik het weer nog voor je? Het belooft vandaag de meest zomerse 29 september ooit te worden. De zon laat zich veel zien. Het wordt 23 graden langs de kust. In het zuiden kan het zelfs 29 graden worden.
11: Jasper, dankjewel.
12: Yo.
11: Verkeersinformatie nog 441 kilometer. Meldingen van de A7, Duitse grens richting Groningen. Voor Westerbroek nu een kwartiertje. Net als op de A58, Breda richting Eindhoven. Die file van een kwartier staat voor Oorschot. Dan de A58, langere file Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor de afrit Eerseke 40 minuten. En de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Wateringseveld, Den Haag-Wateringseveld. Nu 35 minuten.
16: 3FM.
17: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: Op Gamma Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Rondé.
11: 3FM.
12: Hallo NCRV.
11: Wijnand en Jamie.
13: Hey, en het is weer kans om, of tijd om kans te maken op een airfryer.
14: Heel simpel, wil je er eentje hebben, stuur even airfryer via de NPO Luister app. Goedemorgen.

0: ontbijtend ready.
1: Er zijn veel mensen die een airfryer winnen, hè? Met het gezin komen allemaal airfryer-appjes binnen.
0: Ja, goed. Fijn.
1: En 10 minuten.
2: FM. Wijnald en Jamie. In de ochtend.
0: Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent op deze, wat is het, dinsdagochtend, de 29e.
1: Ja, en we gaan even terug naar maandag, de 28e. En dat doen we eigenlijk nooit. Heel vaak hebben over de dag van gisteren, maar het moet nu eventjes. Want gisteren hebben we het over een bepaald onderwerp gehad. En dat zorgde bij mij in ieder geval voor heel veel appjes van vrienden, van kennissen en collega's die zeiden, oh, wat is dit dan precies? En moet ik me zorgen maken? We leggen het nog eventjes uit. Gisteren hadden we het over de app M-Spy. Dit is een app die bedoeld is voor ouders om hun kinderen die een mobiele telefoon hebben een beetje in de gaten te houden. Maar in de praktijk wordt die gebruikt, en heel makkelijk gebruikt, om je partner of je ex te bespioneren. Dat klinkt echt bizar. Gisteren hadden we techjournalist Niels Koloos hierover aan de telefoon. Er kwamen veel reacties op, maar ook veel vragen hoe deze app dan precies werkt.
3: M-Spy kan zo een beetje alles wat de wet verboden heeft als je aan het stalken bent, om het zo maar te zeggen. De app kan je volgen, hij kan toegang krijgen tot je camera van je telefoon. Hij kan al je toetsaanslagen ook meekrijgen. Dus als jij bijvoorbeeld je wachtwoord intikt, kan de eigenaar of de persoon die de app op jouw telefoon gedownload heeft ook gewoon kijken wat jouw wachtwoorden zijn.
0: En weet je wat ik er dus ook bizar vind? Het kan dus ook je camera openen zonder dat je het door hebt.
1: Dus je ziet het niet?
0: Ik kan nu mijn telefoon in mijn handen hebben en ik kan nu hier iemand gewoon volledig meekijken.
1: Echt
0: in
1: bizar.
0: Mijn voor- en mijn achtercamera. Ja, nou, en nog veel meer dingen kan die app.
1: Freaky was het. Ja. Die app die heet dus M-Spy, maar voor je op M-Spy gaat zoeken op je telefoon, dat is ook het bizarre van dit hele programmaatje, dat ga je niet onder die naam vinden.
3: Hij staat niet op je thuisscherm, dus daar hoef je niet te zoeken. Wat je moet doen, maakt niet uit of je een iPhone of een Android hebt, je moet allereerst naar je instellingen gaan. Mm-hmm. En bij iPhone zal je dan naar opslag moeten, want daar staan al je apps als het goed is. Zelf ben ik Android-gebruiker en dan kan je vanaf instellingen gelijk naar apps. En daar moet M-Spy dan tussen staan. Alleen, je moet niet zoeken naar M-Spy als naam, maar naar een andere naam, namelijk Update Service. En dat is expres zo genoemd door de makers om de app niet op te laten vallen.
1: Update Service.
0: Maar dat is toch ook, hoe erg ze hierover na hebben gedacht, laten we het een andere naam maken, want anders dan valt het op, want M-Spy, ik bedoel, als er M-Spy op je telefoon zit, dan ga je toch denken, wat is dit? Want ik heb dit er niet opgezet. Dat daar zo erg over nagedacht wordt, dat vind ik bizar. Maar goed.
1: Het schijnt zelfs dat je daar de klantenservice van kan bellen als je het op je telefoon wil zetten bij je partner. En dat zie je nog helpen.
0: Erbij helpen om dat stiekem te doen.
1: Meer informatie, het hele filmpje vind je op onze socials. Wijnand en Jamie op zowel TikTok als Instagram.
0: Hey, en dan ook even leuk nieuws, positief nieuws en ook nieuws wat juist over morgen gaat. Want morgen in de ochtendshow een groot talent waar wij een enorm fan van zijn. Isabel Ascher. Oh,

0: liedje dit, zeg. Staat bij mij thuis nog steeds op repeat, hoor.
1: Ja, ik vind het ook een heerlijk nummer. Dus ik ben heel erg benieuwd ook. Morgen gaat ze het dus live bij ons doen in de livebox. Dus ja, ben erbij. Tussen 8:30 en 8:30, dan is ze er.
0: Niemand wil een popster. Isabel Usher is onderweg. Hou rekening met hoge temperaturen vandaag. In het zuiden zelfs 28 graden. Je kan gewoon weer de korte broek aan vandaag, hè?
1: Oh, lekker hoor.

0: Friend. Alle nieuws van Direct hoor je in de ochtendshow op 3FM.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Tijd voor een airfryer, een airfryer, een airfryer. Moet je alleen even de hoogste score weten te halen in de laatste letter. En wie weet is die dan de vrijdag van jou. Meespelen met laatste letter gaat als volgt. Jij kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie. En dan om die categorie, daar moet je een woord mee gaan verzinnen waar die letter dan mee begint. Heb je het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen dan weer de beginletter voor je volgende antwoord. En zo maak je een ketting aan woorden aan elkaar. 30 seconden de tijd en de bedoeling is dat je zoveel als mogelijk goede antwoorden gaat geven natuurlijk.
0: Ja, we spelen met Mario. Mario, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is je beginletter? Waar ga je zo meteen mee starten?
3: De letter A.
0: De letter A. De A van autoschade herstellen, want dat ben jij ook.
3: Ja, dat klopt.
0: Kijk, en de zaak is nog niet open?
3: Nee, de mijne niet.
0: Oh, en je moet zo meteen beginnen met wat voor auto? Ben ik wel benieuwd naar even.
3: Met een Ford. Ford Transit ben ik bezig. Nieuw deurtje erin hangen.
2: Wat is er dan gebeurd? Is er iemand in die deur gereden?
3: Ja, die hebben je opengewaaid en...
0: De deur door midden. Ja, dan moet er een nieuwe in. Ah, top. Zeg, nou, voordat je gaat starten vandaag nog even met beginletter A. 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En kans te maken op de airfryer. Dan moet je de hoogste score overtreffen. Die is in handen van Fabienne. 3 punten.
2: Ben je er klaar voor, ja, Mario?
3: We gaan ervoor.
2: Oké, daar komt hij. Een vakantieland.
3: Aruba.
2: T-soort.
3: Sorry?
2: T-soort.
3: Een T-soort.
0: Een T-soort met de A.
2: Het is gewoon een vrucht.
3: Aardbeidthee.
2: Ja, meisjesnaam.
0: Met de I.
3: Elisa.
2: Met de I.
3: I. Ingrid.
2: Toetje.
3: Dennootje.
2: Festival.
3: Defcon.
2: Nee.
0: Dennootje was de E. Een festival. Defcon begint met de D. Maar, het duurde even, die aardbei. Je hebt het fantastisch gespeeld, jongen.
2: 4 punten, dus oftewel, jij hebt de hoogste score.
3: Nou, top.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? En dan nu...
3: Defcon.
2: Nee.
0: Danoontje, was de E, een festival, Defcon begint met de D. Maar, het duurde even, die aardbei. Je hebt het fantastisch gespeeld, jongen.
2: 4 punten, dus oftewel, jij hebt de hoogste score.
3: Nou, top.
1: Wil

0: Wat gebeurt de jeugd van tegenwoordig? Het is 8:45. Vorige week heb je kennis gemaakt met onze Kiek.
1: Kiekie,
0: dat is onze nieuwe stagiair. Onder de rook van Nijmegen komt ze vandaan.
1: Die is meteen gewoon even volledig gewoon zo hops aan naar voren geduwd door ons. Want ja, die heeft gewoon verhalen.
0: Ja, Kiek die woont in een studentenhuis. En door de week is ze in alle vroegte hier in de studio. Maar s'avonds, zodra de luiken dichtgaan, dan loopt het helemaal uit
1: naar
0: de hand.
1: S'nacht.
0: Ja. Verandert ze in een transseksueel. Nee, dat niet. Maar wel echt.
1: Wat zeg jij nou weer?
0: Dat niet, Jambes?
1: Ja, dat ken ik wel. Maar goed, laten we dat nou even gewoon. Nou goed, whatever. Ja.
0: Tot zover Jambes. Maar Kiki die maakt zoveel dingen mee dat we gewoon elke week wel een nieuw verhaal hebben. Kiki,
1: nou, die
0: heeft
1: dingen die wij niet kennen.
0: Ik heb er nooit van gehoord.
1: Nog nooit in mijn leven. Dus zo meteen weer eventjes.
0: Vorige week hebben we de blote tettenborrel gehad.
1: Ja.
0: Dat is precies wat je denkt dat het is. En nu heeft ze weer iets nieuws. Je hoort het zo meteen. Binnen nu 10 minuten. Os Kiek. Eerst het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
0: Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat schrijft RTL Nieuws. De universiteiten van Amsterdam en Tilburg keken naar een internationaal onderzoek. Daar deden in Nederland 2500 volwassenen aan mee. Bijna 16% van hen vindt het in sommige gevallen te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw of vriendin slaat. Zo'n 15 jaar geleden was dat volgens RTL nog 12%. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. De onderzoekers denken dat de manosfeer een van de oorzaken is voor die verandering. Oogartsen slaan alarm omdat steeds meer mensen een oogblessure oplopen bij het padellen. Die sport is echt helemaal door het dak gegaan natuurlijk. En vooral de laatste maanden gebeuren meer ongelukken op de padelbaan, schrijft het AD. Ongeveer 3 keer per week moeten ogen worden behandeld.

0: gelot nadat iemand is geraakt met een padelbal. Dat ding gaat soms met 100 km per uur en kan oogbloedingen en beschadigde hoornvliezen veroorzaken. Sommige mensen houden zelfs oogschade over aan een padelongeluk. Artsen zien het daarom wel zitten als padellers een veiligheidsbril gaan dragen.
1: Ja, gewoon een skibrilletje. Lekker.
0: Ik denk wel dat het dan iets minder populair gaat worden in Amsterdam.
1: We gaan het meemaken.
0: Niet meer zo fashionable met zo'n bril op. Dan nog dit. Bodana Siva Nadan is pas 11 en is nu al vrouwelijk grootmeester in het schaken. Ze verdiende die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. En als ze nog een keer zo goed presteert op een internationaal toernooi, dan kan ze ook de titel internationaal meester in de wacht slepen. En ja, daar gaat ze natuurlijk voor.
2: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
0: Nou, dat is allemaal extra
3: wat
0: bijzonder.
3: Klinkt zij ook goed in Engels?
1: Ja, maar zij is Engels.
3: Oh.
1: Zij komt uit Groot-Brittannië.
3: En... Oh, oké. Okay.
0: Ja, je dacht dat zij Oezbeeks was.
3: Ja, dat zij het Oezbeeks was. Nee, dat was dat toernooi. Slim, natuurlijk.
1: Ja.
3: Verbaasde me dan niks, maar dit klinkt logischer.
0: Ze kan pas een jaar schaken en haar vader die heeft geen idee waar dat talent vandaan komt, want het zit niet in de familie of zo. Dus,
1: heb je die film op Netflix, The Queen's Gambit, gezien?
0: Nee.
1: Het gaat ook over een dame die heel goed kan schaken. Dat is echt fantastisch. Mooi.
0: Ik heb het weer nog met gelijk een hard feit. Het wordt de warmste 29 september ooit gemeten. De zon laat zich veel zien vandaag. 23 graden langs de kust. In het zuiden 29 graden.
1: Lekker zeg. Dankjewel Jasper.
0: Yo.
1: Caseinfo 390 kilometer. Meest opvallende files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 20 minuten. A7 Duitse grens richting Groningen. Voor de afrit Westerbroek nu een kwartier. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag. Voor Den Haag Wateringseveld. Een half uur vertraging. Sterkte daar.
4: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker. En bad

0: Ik hoop dat dit een wekelijks iets gaat gebeuren. Of gaat zijn. Of in ieder geval een eens in de zoveel tijd iets. Want we hebben een nieuwe stagiair hier bij de ochtendshow. Onze stagiair, die heet Kiki.
1: Kiki, goedemorgen. Oh, sorry.
0: Kiki, hoor je niet.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Kiki. En Kiki die heeft eigenlijk een leven. Ja, Kiki, jij hebt een leven wat Wijnand en ik niet kennen. Want wij hebben beide niet bij een studentenvereniging of een studenten... Hoe noem jij het nou? Een
2: studenten...
0: studievereniging. Ja, ja. Hebben wij allebei niet meegemaakt, toch Wijnand?
1: Nee.
0: Nee, wij hebben wel gestudeerd, maar we hebben niet... Dat leven erbij gehad.
1: Nee.
0: En laatst hoorden wij al iets uit jouw leven, Kiek, waarvan wij dachten, wat is dit en hoezo bestaat dit? En dat is de tettenborrel.
3: Ja, ik woon dus in een studentenhuis al 2,5 jaar. Wij borrelen hier en daar dan wel eens wat. Maar wij hebben inderdaad al gewoond en we doen het niet heel vaak. Maar het komt wel eens voor dat wij een blote tettenborrel hebben. Dus dan gaan de kleren uit, wijn op tafel en dan...
1: Lekker. Heerlijk. En het studentenleven van Kiek, dat brengt ons zoveel dingen. Die komt elk weekend, komt ze terug. En dan heeft ze wel iets gedaan waarvan onze mond weer openvalt. Kiek, wat heb je afgelopen weekend gedaan? Hoe werkt het en hoe heet het?
3: Ik ben weer op pad geweest. Ja. We hebben weer wat sappies gedronken dit weekend. En ik heb Mario Bak gespeeld.
1: Mario Bak?
3: Ja.
0: Ja, ik had hier nog nooit van gehoord.
1: Mario, ik denk dat als je zegt Mario, dan snapt iedereen...
0: Mario Kart.
1: Mario Kart.
0: Ja.
1: Maar wat is Mario Bak?
3: Ja, Mario Bak, dat is inderdaad Mario Kart op de Wii. Kan je met z'n vieren tegen elkaar spelen. Maar het doel is een bak trekken. En dat doe je dus in die 3 rondes die je rijdt met je kart op die baan. En je moet je kart stilzetten. Dan moet je een bak trekken en daarna pas mag je doorrijden.
1: En voor de mensen, wat is een bak?
3: Een bak is een atje, dus in één keer je biertje opdrinken.
0: Oh, en het is met bier dan?
3: Ja.
1: Okay. Maar we hebben het dus over een flesje bier.
3: Ja.
0: Ja, dus het idee is, je speelt Mario Kart... en dan heb je 3 rondes dat je met Mario Kart rijdt. En dan moet je ergens in die 3 rondes... moet je bedenken, en nu is het een goed tijd. Ik moet hem stilzetten, want ik moet ook nog winnen.
1: Oh,
3: ja, je moet er tactisch over nadenken.
0: En dan snel het atje doen.
1: Maar iedereen moet dat dus. En hoe lang duurt zo'n wedstrijdje?
3: Ja, zo'n rondje doe je denk ik 2 minuutjes over. Drie minuutjes zoiets.
1: Maar hoeveel potjes speel je dan? Want je bent dus, dan ben je feitelijk... ben je gewoon, als je een beetje doorwisselt... ben je elke 5 minuten wel een atje aan het trekken.
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja,
0: en hier begonnen dus mijn vragen. Want ik dacht, nou ja, oké, whatever, weet je wel. Zo'n drankspelletje, we kennen allemaal wel een drankspelletje. Ja,
1: Kietje
0: maar
1: Atten.
0: Dit gaat ver, hè? Want hier is echt strategisch over nagedacht. Want vertel even, Kiek, wat staat er standaard daarbij?
3: Kotsemmer, ja. Die staat er wel bij.
0: Ja, sorry, maar dat vind ik niet normaal. Nee, maar wacht even, het wordt nog erger. Want jij zei laatst, of afgelopen weekend...
3: Ja, niet afgelopen weekend, maar het ergste wat we een keer hebben meegemaakt... is toch wel dat iemand gewoon een atje trok... en daarna meteen alles weer uitkotste. En dan komt de discussie, ga je er nog geen nemen of was dit goed?
1: Ja, want je moet door. Je moet naar die finish.
0: Ja, we hoorden jullie wat je zegt. Besef dus even, er zit daar iemand... die heeft een atje getrokken, want die is Mario Kart aan het spelen. Die heeft overgegeven. Dat braaksel is tussen de benen op de schoot terechtgekomen. Dan wordt er niet gedacht, jongens, heel even pauze. Laten we dit even opruimen. Anja, ben je oké? Okay? Dan is de discussie, jongens. Ja. Gaat ze nog een atje nemen? Want eigenlijk heeft ze uitgespuugd.
1: Ja.
0: Of gunnen we er even deze ronde? Ja, ik vind dat echt koekoek.
1: Ik heb echt een missie gemist, hoor.
0: Ja, maar wat denk je hoe het ruikt bij haar thuis?

0: Ed Sheeran, repeat.
1: Sorry, sorry. Door je heen.
0: Maakt niet uit, maakt niet uit.
1: Dat er een belangrijke vraag binnenkomt.
0: Ja, we hebben het net over Mariel Bak, dat hebben we geleerd. Onze Kiki zit midden in haar studentenleven, die doet allemaal leuke dingen en die deelt ze dan hier in de ochtendshow van 3FM. Nieuw spel, Mariel Bak, je speelt Mario Kart, je speelt 3 rondes, rij je tegen elkaar en ergens in die 3 rondes moet je stoppen en moet je een biertje helemaal wegtrekken. Nou goed, verschillende meningen erover. Mensen vinden het bierverspilling, maar die zegt treurig interview. Ik weet niet of Mar ooit jong geweest is, maar wij deden ook allemaal van dit soort dingen.
1: Zegt iemand alleen, dat terug?
0: Ja, alleen heette het niet Mario Bak. Maar Roderick komt met een heel belangrijke vraag, Kiki. Belangrijke vraag. Als je Mario Bak speelt, moet je je kar ook stilzetten als je gaat overgeven?
2: Nou, heerlijk gezegd. We hebben daar geen regel voor. Maar
1: nee, want het overkomt je.
0: Het overkomt
2: ik denk niet dat het heel handig is als je gaat rijden en kotsen tegelijk.
0: Ja, maar goed. Ja. Je wil, je wil ook niet verliezen.
1: Het is, nee, maar jongens, kom op even. Kijk, nu vind ik het wel een treurig interview worden wat hier gaande is. Zullen we hier even over opbouwen?
0: Ik zie het gewoon voor
1: ja,
0: me.
1: Het overkomt je toch gewoon als je aan het overgeven bent. Dan ga je toch niet van tevoren denken, ik zet die kart even stil. Als in die zijn als je overgeeft met zoveel asjes hebt getrokken, kan je sowieso niet meer nadenken, denk ik.
0: Maar blijkbaar nog wel rijden.
1: Dat wel.
0: Dat heel gek.
1: Ja. Ja, God stuurt ze dan, hè?
0: Hate that I made you love you. Ariana

0: Heerlijk zeg, de Summer of 69. Brian Adams hoorde je op 3FM. Met morgen hoog bezoek.
1: Ja, oh, en daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Want Isabel Asscher komt bij ons live spelen.

0: gast. Zometeen tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. Onder andere Ella Langley, Choose in Texas staat voor je klaar. Maar
1: ook Rihanna. Leuk.
0: En Prince, When Doves Cry. Krijg je ook nog het nieuws. Jasper Leegwater met een update van NOS op 3 zometeen. 3FM.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Chris?
18: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: 3FM.
20: Zometeen in tijdloze tracks. Onder andere Snoop Dogg en ook Nirvana komt eraan. En eerst het nieuws van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
21: Goedemorgen. 4 keer bukken voor €50.
22: NOS op 3.
21: Dat zijn echt niet mijn woorden trouwens. Dat zeggen ze in een wijk in Limburg. Hoe het zit, dat vertel ik je zo. Eerst iets anders. De chatfunctie van Veilig Thuis is sinds een maand 24/7 bereikbaar. Je kon al de hele dag en nacht bellen met Veilig Thuis, maar nu kan je dus ook altijd digitaal contact met ze opnemen. En dat is belangrijk omdat mensen die in een gevaarlijke situatie zitten niet altijd kunnen bellen. Deze man werkt voor Veilig Thuis in de chat en vertelt dat die chat echt in allerlei situaties kan helpen.
23: Het kan zijn dat de buren om 11 uur 's avonds een berichtje sturen. Hey, ik hoor iemand huilen bij mijn naaste buren. Maar het kan ook hele heftige dingen zijn. Iemand die jarenlang mishandeld wordt en die op dit moment vraagt van, hey, hoe moet ik hieruit? Of ik sta nu buiten met mijn 2 kinderen. Naar waar kan ik me melden? Dus het is heel gevarieerd. En we zeggen ook, we zijn er voor iedereen. Dus als je hele heftige zorgen hebt, kunnen we je via chat adviseren. Maar ook als je twijfelt of het überhaupt iets is voor Veilig Thuis, kunnen we je adviseren. Want we zijn volledig anoniem. En jij bepaalt altijd zelf of je het wilt doorzetten of niet.
21: In de eerste maand dat je 24 uur per dag kan chatten met Veilig Thuis, is het aantal chatgesprekken dik verdubbeld. Vorig jaar zijn flink meer mensen in Nederland omgekomen nadat ze waren gevallen, gestruikeld of uitgegleden dan een jaar eerder. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. In 2024 waren dat er nog ongeveer 480 minder. De meeste slachtoffers zijn 80 plus. De grote natuurbrand in Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, is na 2 maanden helemaal geblust. De brand brak op 22 juli uit en legde in totaal 42.000 hectare land in as. Dat is bijna 2 keer Amsterdam. In totaal moesten 220.000 mensen toen tijdelijk hun huis uit. De brand was in augustus al wel onder controle, maar dus nog niet helemaal uit. En blijkbaar moeten sommige mensen betaald worden om de poep van hun hond op te rapen. In een wijk in Limburg proberen ze het met het motto 4 keer bukken voor €50. En zo de hondenpoepoverlast te stoppen. De inwoners waren het zat en brachten spaarkaarten rond in de wijk. Nou, ieder baasje die een drol opraapt, krijgt een sticker. En 4 stickers zijn dan dus €50 waard.
24: We hebben gemerkt dat als ze de mensen aanspreekt van, hey, ruim dat eens op, dan werden ze wat boos, vinden ze niet leuk. Dus we hebben nu gekozen, laten we dus positief insteken.
25: Ik heb al een sticker, heb ik al.
24: Super fijn. Die plak je op de kade en als je er 4 hebt, dan verdien je een cadeaukaart van de supermarkt van €50.
26: Einde sticker, nog 3 te gewoon.
21: Lekker stickers sparen, goed bezig daar. Ik heb het weer nog voor je. Het belooft vandaag de meest zomerse 29 september ooit te worden. Met veel zon en 23 graden langs de kust. Maximaal 29 graden in Limburg. Hey,

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

is bijna ten einde. De 3FM ticket maand, maar nog niet helemaal. En ik kan vertellen, nog voor 10 uur vanochtend gaan er nog 2 tickets uit voor Rondé in het Tivoli, in het hartje van het land, in Utrecht. Hou het ticketalarm in de gaten en laat zo snel mogelijk weten, zodra je dat hoort, waarom jij 2 tickets voor Rondé in de Tivoli

0: Oasis in Tijdloze Tracks bij 3FM.
1: 3FM. Tijdloze Tracks. Ja. Ivo van Breukelen.
0: Goedemorgen en hartelijk welkom bij een nieuwe Tijdloze Tracks voor deze
1: 29. Tijdloze Tracks.
0: September. Och, de laatste dagen inderdaad van de maand september. Dat betekent dat oktober voor de deur staat. De laatste paar dagen dus ook van de ticketmaand. Ja, ja, ja, ja, ja. De 3FM ticketmaand. Elke dag kans op tickets voor een andere band of artiest. Vandaag rondé in Tivoli, Vredenburg. In het hartje van het land. Ik ga het nog maar een keer uitleggen. Hoor je het ticketalarm voorbij komen? En dat is voor 10 uur vanochtend. Laat dan via een appje in de NPO Luisterapp zo snel mogelijk weten waarom jij die 2 tickets voor Rondé zou moeten winnen. Ja, en dan zou ik zeggen, dan kun je vervolgens achterover leunen. En wachten tot je teruggebeld wordt. Zo simpel is het dan. Een plaats die afgelopen zaterdag in Beste Zangers werd gecoverd door Zoe Levi. Was namelijk de avond van Desiree, die ook meedoet aan de editie van dit jaar. En

Alex Warren en Jelly Roll samen. Je hoort de Bloodline in tijdloze tracks bij 3FM. Komt een kale veganistische man hier in de studio in. Die stelt een vraag. Ja, zegt u het maar. Oh, 9:35 is het. Dat betekent nog 25 minuten. Binnen nu en 25 minuten gaat hij vallen. Het ticketalarm. Hoor je het voorbij komen? Laat zo snel mogelijk weten waarom jij 2 tickets voor Rondé in de Tivoli Vredenburg in Utrecht zou moeten winnen. Laat maar weten dus, zodra je dat ticketalarm voorbij hoort komen. Zometeen de mega-hit van Nothing But Thieves. En eerst is dit...

En klappen. Hartstikke idee. Klapfeest. Ronde. En heette niet klep, maar run.

0: Met
1: Marjan.
0: Hallo Marjan met Ivo van 3FM. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hoe is het met jou?
1: Nou, naar omstandigheden redelijk.
0: Wat dan? Wat zijn de omstandigheden dan?
1: Nou ja, dochter lief ziek, grote paniek, 15 jaar, HAVO4.
0: Oh nee.
1: Toetsweek voor de deur.
0: Oh!
1: Ja.
0: En wat heb je?
1: Griep.
0: Och.
1: Ja.
0: Kommer en dus kwel. Dus, en die toetsweek begint volgende week of zo?
1: Nee, die begint donderdag.
0: Oh god. Als dat maar goed komt dan.
1: Ja.
0: Heeft ze er hard voor geleerd? Hangt er veel van af al?
1: Nee, maar ze is erg gedreven zelf.
0: Oh ja, oh, dus het is voornamelijk voor zichzelf dat ze dat dan... Misschien dan... Nou ja, goed. Ik zou zeggen, ren zometeen naar de supermarkt. Fruitschaal halen, citroensand, de hele mikmak.
1: Nee, maar dat hebben we in huis,
0: hoor. Oh, dat heb je al. Nou, daar komt
1: dat
0: het toch
1: helemaal... Dat hebben we in huis.
0: Dan gaat het helemaal goed komen voor donderdag. Ja. Ik voel het aan mijn water.
1: Ja.
0: Weet je wat trouwens ook goed gaat komen?
1: Nou...
0: Jouw wens om naar Rondé te gaan, want jij wint 2 tickets voor Rondé. 29 oktober, Tivoli Vredenburg, Utrecht! Yeah! Dat is helemaal geregeld. 2 tickets win je. Ga je met dochter Lief ook?
1: Oh, wat leuk. Ja, zeker weten.
0: Fantastisch. Ik wens je vast veel plezier. Breng haar de blijde boodschap. Een beetje voorzichtig die kamer op stiefelen zo.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, okay, dag Marianne, fijne dag.
1: Moet ik aan de lijn blijven? Wat krijg ik ze toegestuurd?
0: Ja, dat is het hele proces. Dat wordt je zo meteen nog even duidelijk uitgelegd door Jan-Willem van de productie. Maar ik zou vooralsnog inderdaad even aan de lijn blijven hangen, ja.
1: Ja, dat is goed. Okay. Dankjewel.
0: Hoi. Maar het zal ook wel rustig worden straks, hoor. Als die dikke maand erop zit. Alle consternatie. Goed. 3FM luistert hier. Met nu, uit de handen van Hathaway, antwoord op de vraag.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
3: Welkoop!
7: Weet wat te doen.
8: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: in de textielbak.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: 3FM.
13: Goedemorgen. Je luistert Tijdloze Tracks van 3FM. Met zometeen Bastille. Loonis komt er ook aan. Nieuws van 10 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Spanje zijn ze boos.
15: As you can see, the elderly are getting fucked. Everyone's getting fucked.
14: Nou, op wie ze zo boos zijn, vertel ik je zo.
16: NOS op 3.
14: Eerst dit. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als ze klachten hebben. Blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag verschijnt. Ook hebben 2 op de 3 mensen het nog nooit met hun huisarts gehad over het risico, bijvoorbeeld een hartinfarct. Maar hoe eerder je weet of je risico loopt, hoe beter, vertelt deze cardioloog.
17: Het is ook belangrijk dat je je cholesterolgehalte weet. Zeker weet dat je geen suikerziekte hebt en dat je weet hoe hoog je bloeddruk is. Want de momenten waarop hoge bloeddruk of überhaupt bloeddruk wordt gemeten, die zijn op de vingers van een hand te tellen.
14: Je kan je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker bijvoorbeeld laten meten bij gratis hartcheckpunten van de Nederlandse Hartstichting. In Eindhoven is de politie vanochtend vroeg op meerdere plekken huizen binnengevallen. Zeker 2 mensen zijn opgepakt. Er werden arrestatieteams, drones en speurhonden ingezet. Om wat voor onderzoek het gaat, weten we niet. In België is er kritiek op vergaderen tot diep in de nacht van de regering. Gisteren werden tijdens de begrotingsonderhandelingen, die al 24 uur duurden, 2 mensen onwel. De Belgische premier De Wever vindt het niet gezond. Ook zegt hij dat er dan niet altijd de beste akkoorden worden gesloten.
18: Meestal in de laatste eindjes in die laatste nacht knoop je akkoorden aan elkaar, maar dat is meestal met losse draadjes. En in de weken daarna vallen daar meestal een paar draadjes af. Of heb je een kameel op het veld gezet die te hard stinkt en dan dood neervalt. En dat is elke keer zo.
14: Ja, maar zegt de premier van België, 's nachts onderhandelen hoort daar toch ook een beetje bij. En Marie Carmen van 87, die vorige week na dik 70 jaar uit haar huis in Madrid werd gezet, mag toch terug naar haar appartement. Met de verhuurder is afgesproken dat ze voor een lagere huur nog zeker 8 jaar mag blijven. Marie Carmen werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Sinds vorige week wordt op verschillende plekken gedemonstreerd. Het centrale plein van Madrid is bijvoorbeeld bezet met honderden tenten als protest tegen de woningmarkt en om Marie Carmen te steunen.
19: Het probleem rond het tekort aan betaalbare woningen, dat speelt al langer. Maar werd dus politiek gezien vooruitgeschoven, omdat de partijen het maar niet eens konden worden over een oplossing. Tot Marie Carmen, de bejaarde vrouw die haar huis vorige week werd uitgezet.
15: As you can see, the elderly are getting fucked. Everyone's getting fucked.
14: Nou, dat zijn harde woorden van een Spanjaard. Die hoorde ook onze correspondent Miral de Bruyne. De huurprijzen in Madrid stegen in 5 jaar tijd met 45%. Premier Sanchez zegt dat hij vandaag met een oplossing komt voor de woningnood. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt echt een warme zomerse dag. Het is ongelooflijk zo aan het einde van september. De zon laat zich veel zien. Het wordt 23 graden langs de kust. In het zuiden kan het zelfs 29 graden worden.
20: En zo meteen hoor je Ivo.
21: 3FM.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
25: Echt lekker.
24: Met een mooie seizoensfavoriet.
25: Gaat hard.
24: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
23: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Ter Stal. Maak elk moment mooi.
26: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
27: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
28: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
30: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
31: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Score nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
32: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
31: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Score nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
33: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
34: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
35: Let's go for more, for Max, from Max.
34: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
36: September is iedere dag jouw
0: jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Rondé.
0: 3FM. Ivo van Breukelen.
2: Een hele goede morgen, tijdloos tracks bij 3FM. Met zometeen weer koffie te winnen in Breukies Blend. Lunis komt eraan, I Got Five On It. Hoor je zometeen hier.

Loonies, I got 500 hoorde je in tijdloze tracks. Een liedje over The Devil's Letters. Jazeker. 9:15, goedemorgen. Je luistert tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen win je hier koffie. Hoe? Dat hoor je zo. Naar Bastille en Good Grief.

vertellen. Lefty Boston, hoorde je een tijdloze tracks. Het is, het is waar. Het is waar. 6 en 27 oktober, dat is over iets minder dan een maandje. Dan staat de beste dame in Grun, in, dat is in ons eigen land, in Groningen. In de Oosterpoort. Potverdikkie jij. 2 avonden. Maandag om 8 uur, dinsdag om 6 uur, spot de Oosterpoort. Het staat er echt. Nena komt naar Nederland. Dat is toch ongelooflijk? En als je nu denkt, wie is Nena? Dan heb je even een lesje nodig. Want dit is deze tijdloze track is haar grootste knaller. 99 Luftballons hoor je nu. In tijdloze tracks over Radio 3 FM.

0: Goeie.
1: Ze zijn zo tijdloos.
0: Ja, wat raar is dat, hè? Het is tijdloos. Ja, dat besef ik ook steeds.
2: 3FM. Tijdloze tracks.

Hij was kort. Maar moet er doen zijn, dus kom maar door via de gratis NPO Live-app. Welke twee tracks zit in deze mashup? Drop het in de app en maak kans op een bakkie breuk. One more time. Drop het in de app en

met het goede antwoord. En dat is Alain, maar die zit op werk, dus kan helaas niet bellen, stuurt hij. Maar volgens hem was het Left Outside Alone van Anastasia. En Nothing On You van B.O.B. en Bruno Mars. Alain, dat is hartstikke goed. Laat als je dit hoort even weten of je koffiebonen, gemalen koffie of thee wil hebben. Want dan gaan we dat naar je opsturen. Dus laat het vooral even weten. Via de NPO Luisterapp wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee? Laat het weten via de NPO Luisterapp. En win een bakkie breuk. En dan heb je een bakkie breuk gewonnen. Ja, ja, ik was even afgeleid omdat de nu volgende dame jarig is. Vandaag, die is 58 lentes jong. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, sorry. Nou ben ik echt... God jongens, dat muziek is uit. Ze was 17 september jarig. Dat is recent. 12 dagen geleden is ze 58 geworden. En vanavond staat ze in de AFAS Live. Dat was hem in Amsterdam. Hier is Anastasia met Left Outside.

Inside Alone. Ik hoop dat je niet zal overkomen. Ik hoop dat je gewoon naar binnenkant vanavond in de Avond Live in Amsterdam. Daar staat ze namelijk vanavond. Tijdloze tracks bij 3FM met zometeen hier Kensington Street. Ah, wel. Ja, dat lukt nog wel. En eerst Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Een werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
19: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
20: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Ilse de Lange. En Linkin Park en Jay-Z komen er ook aan met Namancore. Het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een hete dag voor de bewoners van dit verzorgingstehuis.
2: Dat is geweldig van zo.
1: Ja, wat er dan zo geweldig en heet was, vertel ik je zo.
3: NOS op 3.
1: Eerst iets anders. De meeste Nederlanders zijn helemaal voor de emancipatie van vrouwen. Maar tegelijk is een deel ook traditioneler gaan denken, blijkt uit onderzoek door onder andere de Universiteit van Amsterdam. Zo steeg het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat. Daar hoort wel een kleine nuance bij, vertelt deze onderzoeker.
4: Die bevinding wordt een beetje uit zijn context gehaald. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw slaat. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10. Dat percentage is met 2 of 3% gedaald. Maar we zien nog steeds dat het overgrote deel, of eigenlijk de helft van de mensen die dan van 2 tot en met 10 klikt, nog steeds op de 2-optie klikt. Dus dat eigenlijk bijna nooit gerechtvaardigd is. Maar we zien wel dat inderdaad die nooit-optie ietsje minder wordt gekozen door mensen.
1: Bijna 16% van de 2500 deelnemers vindt het nu in sommige gevallen te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw of vriendin slaat. OpenAI stelt de lancering van zijn nieuwste AI-model uit. OpenAI zou eigenlijk volgende maand met de nieuwste versie van ChatGPT komen, maar volgens een verklaring houdt het model zich niet genoeg aan de grenzen die OpenAI heeft gesteld. De afgelopen maanden ging het al vaker mis. Zo hackte een model de systemen van andere bedrijven en braken ze in op de websites van de Australische en Amerikaanse overheid. Daarvoor heeft OpenAI nu sorry gezegd. De campagne van de overheid, waarbij mensen vuurwerk naar ophaalpunten kunnen brengen, heeft volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd. RTV Oost schrijft dat er in Enschede het meeste vuurwerk werd ingeleverd. Tot nu toe bijna 700 kilo. En even voor één keertje dan geen advocaatje met tergend trage bingo of meezingen met smartlappen. In een verzorgingstehuis in Belgisch Limburg gooien ze het over een hele andere pikante boeg. Een mannelijke stripper in politiepak en een vrouwelijke stripper in felroze spicy jurk kwamen daar de boel even flink opschudden. Nou, TV Limburg was er gelukkig bij. De ouderen die wisten echt niet wat ze zagen.
5: Met een bodybuilder heb ik gezien. Want overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen. En aan mij kwam dus een speciale crème geven voor op zijn lichaam te smeren.
2: Dat is geweldig voor zo. Voor de oudere mensen.
6: Ja, mooi.
5: Weet je, het is niet anders als altijd die zangers.
1: Ja, het was een idee van de bewoners zelf. En als ik het zo hoor, heb ik toch wel het vermoeden dat er snel weer strippers langs gaan komen daar. Ik heb het weer nog voor je. Het belooft vandaag de meest zomerse 29 september ooit te worden. De zon laat zich veel zien. Het wordt 23 graden langs de kust. En in het zuiden kan het zelfs 29 graden worden.
7: En zo meteen hoor je Ivo.
8: 3FM.
9: Ster. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewiz corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewiz Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
24: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is... 3FM Ticketmaand.
25: Vandaag jouw kans op tickets voor
26: Rondé.
25: 3FM.
26: Caro en CRV.
25: Ivo van Breukelen.
0: Een hele goede morgen, je bent bij Tijdloze Tracks. 3FM met zometeen hier Ilse de Lange, So Incredible, Linkin Park, Jay-Z hoor je zo. En eerst Last Friday.

0: Stelling. Hey, ring my bel, hoor je een tijdloos straks bij 3FM. Voor half 12. Er gaat zo een bal opgegooid worden op het roulettewiel. Is dat allemaal klaar, zag ik?
1: Zeker.
0: Als je bij tijd bij. Hartstikke goed. Wij gooien zo'n balletje op. Daar komt een muzikale categorie uit. En in die muzikale categorie kun je dan zo meteen jouw ultieme tijdloze track aanvragen. Ik heb er zin aan. Hartstikke leuk. Gisteren was het tijdloze in je moerstaal. Ja, ja. Oh, je hebt zitten luisteren.

0: je op onze letter wil te gooien om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen.
1: Spannend moment.
0: Spannend moment. De reguliere groepier is weer hier. Goedemorgen, groepier.
2: Goedemorgen.
0: Terug van een week. Oeh, even het zuur.
2: Oei. Gaat het goed?
0: Gaat goed. Terug van een weekendje Londen ben je?
2: Ja. Eventjes de laatste croupierstrends onderzocht.
0: En?
2: Ja, schijnt dat ze dus in Londen dus wel echt het wiel de andere kant ook opdraaien.
0: Ja, maar ze gooien het balletje ook de andere kant op. Dus gaat het allebei dezelfde kant op daar dan?
2: Nee, dus het is net andersom. Kijk, hier zwieren we naar rechts, gaat het balletje over links. En daar zwieren ze over links, gaat het balletje naar rechts.
0: Hou op, ik krijg buikpijn van het lachen.
2: Ja. Goed. Ik ga toch wel, ik ben de conclusie getrokken. Ik doe het gewoon op de Hollandse manier.
0: Ik was er alweer bang voor. Robert Jansma, dankjewel voor het lenen van de pauken. Take it away, croupier. I can go. Spamma presi.
2: Rien van pret.
0: Oké. Okay.
2: En is witte rook.
0: Nou, dat is betrekkelijk snel.
2: En het is gewoon, ja, en dat is natuurlijk wel hartstikke leuk vandaag. Het is gewoon een nummer 5, een tijdloze zomerhit.
0: Hey, wat leuk.
2: Nou,
0: dat is best wel leuk eigenlijk op zo'n stuiptrekking van de zomer waar we momenteel in zitten. Dus kom maar door met een lekker zomerhitje. Bijvoorbeeld een Moët dat nou.
2: Ja, iets van Louis Fonsi.
0: Een Despacito.
2: Despacito.
0: Ondeugend Despacito, zeg je. Nou ja, een zomerplaat.

0: Bekenning doen.
1: Verdrietig verhaal vertellen.
0: Oh jee. Oh jee.
1: Ik zorg niet goed genoeg voor mezelf. Dat is inmiddels duidelijk, want ik heb de helft van de tijd geen lunch mee. Zo ook vandaag. Er is zo'n mooie supermarkt hier om de hoek. Papa dacht, die gaat even een vegetarisch frikandelbroodje halen.
0: Ja, ja.
1: Ja, die nam ik een hap van, die was niet vegetarisch.
0: Oeh.
1: Dat was heel spijtig.
0: En nu is het verdrietig omdat...
1: Omdat ik geen vlees eet.
0: Je wil het niet eten, hè?
1: Ik wil het liever niet eten. Dus één hapje en het spijt me zeer, maar ik heb hem dus ook weggemieterd daarna.
0: Dat vind ik dan wel zonde.
1: Oh, dat vind je erg aan dit verhaal?
0: Ja.
1: Oké, nee, hartstikke goed.
0: Ja, had maar hier gegeven, hoor. Dat was nog wel heel goed terechtgekomen. Ja, dat is prima lunch.
1: Ja, dat is waar. Ik zal het volgende keer het frikandelbroodje met een hap eruit aan je geven. Eerlijk zullen we alles weten.
0: Zometeen de lunch met de drie belangrijkste tracks van vandaag.
1: Ja, met jouw goedkeuring zit er in de 3 over 12 zometeen een tijdloze track die een nieuw leven krijgt.
0: Is goed, mijn zegen heb je.
1: Mooi, dankjewel. In ruil voor frikandelbroodje.

0: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Met deze week in de bonus... Ah,

0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis van premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Nu,

0: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.

0: hoort ze zo in de 3 over 12. Maar we gaan eerst naar het nieuws met Stef Banstra.
1: Ja, goedemiddag inmiddels. Het treinstation van Haarlem is ontruimd vanwege 2 verdachte koffers. NOS op 3. Niemand mag het station van Haarlem op dit moment in en er rijden ook geen treinen van en naar Haarlem. Volgens de NS ligt het treinverkeer nog zeker een half uur stil. Ook in Rotterdam werden vanochtend 2 onbeheerde koffers gevonden. Die zijn door de politie inmiddels onderzocht op explosieven, maar uiteindelijk kwam de eigenaresse zich melden. Medereizigers zeggen dat de vrouw die koffers achterliet omdat ze nog even de stad in wilde. En ook op Utrecht Centraal werden vanochtend 2 tassen achtergelaten. Daar zijn 2 mensen opgepakt vanwege verstoring van de openbare orde. En ook in die tassen zaten geen gevaarlijke stoffen. Ander nieuws dan. 300 jongeren die uit huis zijn geplaatst willen dat er een stevig onderzoek komt. De jongeren kwamen in de jeugdzorg terecht omdat hun ouders vanwege de toeslagenaffaire de rekeningen niet meer konden betalen. En ze willen nu weten wat de rol van die toeslagenaffaire precies is geweest bij die keuze om ze uit huis te plaatsen. Jaila overkwam het ook en vertelt waarom ze die antwoorden wil.
2: Ik vind gewoon dat het recht eigen is aan alle jongeren en ook alle ouders om precies te zien welke instanties welke beslissingen hebben gemaakt, waar het mis is gegaan en wat voor invloed dat heeft gespeeld en welke rol dat heeft gespeeld binnen ons gezin. Zodat we ook gewoon begrijpen wat ons is overkomen, waarom onze ouders de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Want heel veel families die worden uit elkaar getrokken.
1: Vanmiddag overhandigen de toeslagenjongeren een brief aan de Tweede Kamervoorzitter. En in Den Bosch werd volop gespeeddate door mensen met een beperking.
3: Heb je al een oogje op iemand?
4: Ja. Op mezelf.
1: Simon heeft ook een beperking zelf en merkt dat het lastig is om dan op iemand af te stappen en op die manier de liefde te vinden. Daarom organiseert hij Love at First Bite en dat viel bij deelnemers in de smaak.
5: Omdat ik overdag nog een beetje eenzaam ben en daar hoop ik mee meer contacten te krijgen.
6: Iemand afstappen vind ik best wel lastig, omdat toch best wel in deze maatschappij mensen veel oordelend zijn.
4: Het is gewoon een makkelijke stap en je hoeft niet zo onzeker te zijn van. Ja, iedereen is eigenlijk hetzelfde en dat is gewoon heel fijn.
1: Nou, lekker weer voor een date in het park vanmiddag in elk geval. Zon overgoten en droog en ook warm hoor voor de tijd van het jaar. Met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En ook vanavond blijft het nog lekker droog.
0: Dan 3 van verkeer van de ANWB. 2 files. Eerst op de A15 tussen Rotterdam en Europoort bij de Zuurhofbrug. Vanwege problemen met het wegdek daar. 5 minuten en 2 rijstroken dicht. En op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen bij Linnen heb je op dit moment een kwartier vertraging. 3FM.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
16: Doei doei!
15: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Rondé.
5: 3FM.
6: Avotros.
5: Mart Meijer.
7: Een heel goedemiddag. Het is 12 uur geweest en dus trappen we de dinsdagmiddag af met de 3 over 12. De lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. En die we beginnen vandaag met een jarige. 26 kaarsjes mag ze uitblazen. Op nummer 3 hoor je Bente met

0: weg geweest eigenlijk.
1: 3 over 12.
0: In het vierde seizoen van de true crime serie The Monster op Netflix zit Small Town Boy van Bronski Beat. En Gen Z is daardoor dat liedje nu aan het ontdekken. Het is een van de meest geshazamde tunes wereldwijd van dit moment. Een geweldige tijdloze track hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Bronski Beat was het dus met Small Town Boy. Je luistert naar de 3 over 12 van 3FM. Iedere werkdag na 12 uur hoor je wat er gaande is in de muziekwereld aan de hand van de 3 belangrijkste tracks van de dag. En die lijst die wordt vandaag aangevoerd door de winnaar van de Lennart Nijprijs. Is een prijs voor de beste tekstdichter van het land. Die is gisteravond onder andere uitgereikt tijdens de jaarlijkse Buma Awards. Dat zijn de muziekprijzen voor Nederlandse artiesten. Grote winnaar daar was Samuel Welten. Die ging met meerdere prijzen naar huis. Direct kreeg de Lifetime Achievement Award. En die Lennart Nijprijs waar ik over vertel, die ging naar Sef. Staat vandaag bovenaan de 3 over 12 van 3FM met Voor Alles

Standaard Hypres uitgereikt aan Sef voor Alles Bang. Hoorde je daarom bovenaan in de 3/12 van 3FM. Het is dinsdagmiddag, je hebt het halverwege de werkdagpunt al bereikt. We gaan nu door. Mijn hardop app zegt altijd, we zijn al over de heuvel heen. We hoeven alleen nog maar naar beneden. Met de meeste muziek van 3FM. Onder andere Coldplay nu.

City, je wordt self-aware. Het is dinsdagmiddag, het is 12:30 geweest. Tijdens je lunchbreak of tijdens het keihard doorwerken terwijl andere mensen lunchbreak hebben, heb je 3FM aanstaan. Dat doe je goed, want dat betekent dat je Olivia Dean en het nieuwste liedje van Kingfisher zometeen hoort. Net als Gwen Stefani. Eerst wil ik even iets laten horen. Kijk, ik werk bij de radio. Mijn naam is Mart trouwens, hallo. Dus dat betekent sowieso dat je iets hebt met geluidjes, toch? Dat je houdt van muziek, houdt van met mensen kletsen, mensen met mooie stemmen. Maar ook, ik vind specifiek sound design heel leuk. Gewoon geluidjes die bij dingen horen. Je denkt er vaak helemaal niet over na. Maar er zijn bepaalde geluidjes die perfect zijn. Die zijn zo goed en die passen goed bij de handeling die je doet. Ik ga je een voorbeeld laten horen. Heb je wel eens gezelfscand bij de Albert Heijn? Dan krijg je op een gegeven moment een melding of je een bonnetje wil. En daar zit een geluidje bij en dat geluidje dat voelt niet lekker in je hoofd. Dat geluidje is niet af. Pas als je drukt op de knop voor ja, ik wil een bon, dan maakt hij dat geluidje af. Dat klinkt zo. Dat heeft iets met akkoorden te maken, dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar ook een goed voorbeeld van een geluidje dat ik heel lekker vind, als je wel eens in Frankrijk met de trein geweest bent, dan weet je hoe de omroep op de stations in Frankrijk klinkt. Die is ook heel lekker, die klinkt zo. Heel raar, maar ik zit dan gewoon de hele dag in mijn hoofd. Tum, turum, turum. En dat brengt mij tot wat ik net verteld heb. Namelijk dat ik bereid ben om mijn nieuw gekochte wasmachine terug te sturen naar de winkel. Want ik ben net verhuisd, ik ben met mijn vriendin gaan samenwonen. We hebben een nieuwe wasmachine gekocht, die is dit weekend geïnstalleerd. Dus we gingen hem voor het eerst aanzetten. En het geluidje dat mijn wasmachine maakt, als je hem aanzet, is afschuwelijk. Dat zijn namelijk een paar tonen en de laatste is vals. Even kijken of jij dit ook hoort. Luister even hiernaar. Dit is afschuwelijk. Ik ga hem je nog een keer laten horen. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou €400 voor een wasmachine betalen en dat ze niet eens een normaal geluidje in die wasmachine hebben gestopt dat gewoon lekker klinkt in je oorschelpen? Even nog één keer. Dat is zo afschuwelijk. En toen dacht ik, dit zou voor mij echt in de reviews moeten staan. Mocht je ooit nog eens een keertje een wasmachine of een vaatwasser of een oven of wat dan ook kopen, installeer hem even, luister even naar het geluidje, zet dat erbij. Dan weet ik namelijk of ik hem in mijn eerstvolgende hypothetische nieuwe huis zou moeten installeren.

Olivia Dean, So Easy To Fall In Love, hoorde je bij 3FM. Even een kleine waarschuwing vooraf. Mocht je een gebroken hart hebben op dit moment, wees voorzichtig. Soms is het, als je even in liefdesverdriet zit of wat dan ook, heel fijn om alles er even uit te laten bij een liedje dat precies verwoordt hoe jij je voelt, alsof het geschreven was voor jouw heartbreak situatie. Je kent het misschien wel. Nou, dan is dit dat perfecte liedje voor je. Maar mocht je nu bijvoorbeeld aan het werk zijn, dan wil je misschien die emoties even niet toelaten, moet je even de radio een stukje zachter zetten. Korte samenvatting van dit liedje door de band gegeven is dat het gaat over een onbeantwoorde liefde. Maar de manier waarop deze mannen dat verwoorden, die kan even een flinke scheur in je hart trekken. Hadden we niet iets waar zoveel mensen van dromen? Was het niet puur en volmaakt? Moet ik sterven van eenzaamheid voordat mijn liefde je raakt? Is even mijn vrije vertaling van wat ze ongeveer zingen in dit liedje. Over zo hard je best gedaan hebben voor iemand en denken, er was toch helemaal niks mis met ons. En nu laat je me toch helemaal hier alleen in de put achter. Het is echt een prachtig mooi nieuw liedje van Kingfisher. Sterkte ermee. Hij heet How Lonely. Hij is hier bij 3FM.

0: Wrecking Ball hoorde je bij 3FM. Nog helemaal niet gezegd, maar vandaag op de ene laatste dag van de 3FM ticketmaand kaarten te winnen voor Rondé. Hoor je het 3FM ticketalarm? Dan gebruik je de NPO Luister-app om een berichtje te sturen naar de studio. En in dat berichtje laat je dan weten waarom jij graag naar Rondé wil. En je maakt gewoon kans op gratis kaarten.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met

0: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: of Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Goedemiddag, de dinsdag van 3FM met Floris and the Machine. You've got the love. Zometeen naar het nieuwste liedje van Miley, Bass Persuade. Nieuws van 1 over 1 met Stef Banstra.
8: Hey Mart, goedemiddag. Op meerdere stations in Nederland zijn verdachte koffers en tassen gevonden.
9: NOS op 3.
8: In Haarlem was het station om die reden een paar uur afgesloten. Daar werden 2 verdachte koffers achtergelaten. Er rijden voorlopig ook geen treinen van en naar Haarlem. 2 mensen zijn inmiddels opgepakt. En ook in Rotterdam, Dordrecht en Utrecht werden vanochtend onbeheerde koffers en tassen gevonden. Daar bleek uiteindelijk niks verdachts in te zitten. De politie onderzoekt nog wel of er verband is tussen de zaken. Bewoners van de Waddeneilanden willen meer te zeggen krijgen over de natuur op die eilanden. Want het gaat niet goed met sommige natuurgebieden. En Rijkswaterstaat heeft plannen om delen van het natuur het hele jaar af te sluiten. Eilanders zijn daar niet blij mee en zijn inmiddels een petitie gestart. Die is al 50.000 keer ondertekend. Maar op Schiermonnikoog zouden delen van het natuur het hele jaar dicht gaan voor bezoekers.
10: Het RIF, dat wil men afsluiten.
11: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
8: De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. En in Schiedam zijn 4 honden kort na elkaar overleden nadat ze zijn uitgelaten in hetzelfde park. De politie denkt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Ja, wat precies is nog onduidelijk. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. En deze vrouw vermijdt dat park nu.
12: Ik had donderdag ook een oppashond. Dus ik was heel erg geschrokken. En ik dacht van, oh mijn god, ik zag al die berichtgeving in alle groepsapps. Het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapps. Ook hier de plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het leeft enorm. En ook gewoon voor al die andere hondenbaasjes. Verschrikkelijk.
8: Ja, het advies aan baasjes is om hun honden voorlopig niet in dat park in Schiedam uit te laten. Het weer, ja, toch wel volop Indian summer, zullen we maar zeggen. Veel zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En vanavond blijft het ook overal droog.
13: 3FM.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
14: Domino's.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
18: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten.
15: Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is 3FM ticketmaand.
20: Vandaag jouw kans op tickets voor
21: Rondé.
20: 3FM.
21: Avotros.
20: Mart Meijer.
7: Het is 5 minuten na 1 uur. Je bent aan de bak of een heerlijk dagje vrij met 3FM op de radio. Dat doe je met de allerlekkerste muziek van Nederland. Onder andere Miley, Florence and the Machine en nu Ella Langley.

Het is 3 uur met Florence and the Machine en You've Got the Love. Het is dinsdag. Je bent over de helft van de werkdag. Met een beetje positivisme mag je al bijna naar huis. En dat geldt helemaal als je Tijn bent. Want Tijn die stuurt lekker Mart. 5 over 1. Dat stuurde hij 7 minuten geleden, zal je begrijpen. En dan weer onderweg terug naar huis. 3FM, ticketmaand. Heerlijk Tijn, geniet ervan. Dan zou je misschien ook wel vroeg begonnen zijn vandaag. En zo niet, geniet er extra hard van. Het is je gegund. Hey, even the elephant in the room. Ik ben niet zo goed in afscheid nemen, dus ik vind het heel moeilijk dat het de ene laatste dag is van de 3FM ticketmaand. De 29e dag op rij dat we hele dagen lang tickets weggeven voor de vetste live shows hier op 3FM. En vandaag dus de voorlaatste kans op tickets. Op het menu moet ik even zeggen, morgen Teddy Swims live in Londen, inclusief reis en verblijf. Echt waard om daar morgen de hele dag super diehard voor achter de radio te zitten. Weet je, als je muisvinger krijgt, als dat bestaat aan je duim van het de hele tijd refreshen en de hele tijd berichtjes tikken, dan is dat maar zo. Je wint wel een reis naar Londen, verblijf daar en kaarten voor Teddy Swims. Maar vandaag ook een grote favoriet van veel mensen in de NPO-luister-app, namelijk tickets voor een uitverkochte show van Rondé over precies een maand in Tivoli-Vredenburg. Ik leg het nog maar een keertje uit, mocht dit je eerste dag op aarde of je eerste dag als 3FM-luisteraar zijn, in dat geval welkom. In dat eerste geval trouwens ook welkom. Hoor je het 3FM-ticketalarm, toeters en bellen, alles erop en eraan, dan app je met de NPO-luister-app waarom jij kaarten voor dat concert van Rondé wil worden.

0: everybody at the bar getting tipsy. What a shaboozy.
1: Ik weet niet of jij ook groot fan bent van levensvragen. Afgelopen zomervakantie waren Wijnand en Jamie een paar weken op vakantie van de ochtendshow van 3FM. Toen heb ik hen vervangen. Toen heb ik brandende vragen geïntroduceerd. Eigenlijk een momentje waarop je dingen die je al heel lang bezighouden, geen levensveranderende vragen, maar wel dingen waarvan je denkt, hoe zit dat eigenlijk? Waarin we die beantwoord hebben. Ik heb een hele notitie ook op mijn telefoon met allemaal dat soort vragen. Je zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen, hebben pinguïns eigenlijk knieën? Of hoe werken rooksignalen? Vroeg me laatst ook ineens af, hoe werkt dat eigenlijk? Of waarom raken scheidsrechters nooit geblesseerd, terwijl die het meeste lopen van iedereen op het voetbalveld? Nou, dat soort vragen vind ik heel interessant. En gisteren had ik ook zo'n vraag waar ik het antwoord even voor op je heb uitgezocht. Ik zag gisteren de Instagram-stories van Snoop Dogg. En dan overdrijf ik niet, die had misschien wel 80 stories binnen een dag geplaatst. En toen dacht ik, is er eigenlijk een limiet aan hoeveel Instagram-stories je op een dag kan plaatsen? En het antwoord is ja, maximaal 100 stories. Nou weten we dat die regelmatig onder invloed is en dat mensen onder invloed vaak de neiging krijgen om dingen te delen of om zich ineens online te gaan uiten. Ik bedoel, iedere zaterdagochtend als je vroeg wakker wordt, zie je weer allemaal stories van mensen van vrijdagavond dat je denkt, goh, daar zal misschien een klein drankje in. Maar maximaal 100 stories dus op een dag, dan weet je dat. Ik hoop dat deze boodschap Snoop Dogg ook bereikt, anders is hij komend weekend helemaal verdrietig dat zijn 100 eerste story er net niet op had.

3FM. Met de mega-hit van deze week. Die is van Nothing But Thieves en die heet Number 5. Dat kan eigenlijk niet anders ontstaan zijn dan dat ze de albumliedjes in volgorde aan het zetten waren. En dachten, god, voor die nummer 5 hebben we nog geen titel. Want hij staat ook echt op nummer 5 op het album. En dat ze dachten, nou, dan noemen we gewoon nummer 5, want dat is hij ook. Ze hebben niet allemaal een nummer als titel. Maar er is nog wel een andere. Heel bijzonder liedje, of sowieso een geweldig album trouwens. Wat 2 weken geleden is uitgekomen van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Een ander liedje heet Archive 76. Dat duurt 30 seconden. Dat is nul zang. En je hebt het zojuist gehoord. Je hebt het de hele tijd op de achtergrond gehoord. Het is het soort heel raar. Je hoort het publiek juichen. Een soort ja, gedempt geluid. Het klinkt bijna een beetje alsof je bij een concert bent, maar buiten een bad trip staat te hebben. En dat moet functioneren als een soort opzweper tussen de muziek door. Heel wonderbaarlijk, maar wel van een geweldig goed album. Stray Dogs van Nothing But Thieves. En zij zijn niet de enige, want ook onze Roxy Dekker heeft een superstar album afgeleverd. Daar staan ontzettend veel goede liedjes op. Dus het is gewoon wederom voor de 100ste keer in 3 jaar tijd Roxy

Ik liet van de week nog een geweldige orkestrale versie van een liedje van hem horen. Dat hij, ja, dat zou je begrijpen, met een orkest maakte. Was echt heel, heel erg goed gedaan. En afgelopen zondag stond hij op het podium van de MTV VMA's voor als een zeer ervaren, muzikaal zeer getalenteerde collega's. En toen dacht hij, even denken, als ik echt, zeg maar, bijvoorbeeld een Madonna en zo stond voor hem in de zaal. Wat kan ik nou doen? Dat ik zeker weet dat het goed gaat. Niet te risicovol. Dat het, weet je wel, ik ga niet te moeilijk doen. Weet je wat ik doe? George Michael ga ik coveren.

Basket Case 3FM. Nieuwe liedje van Taylor Swift hoor je binnen een paar tellen. Dat heet Patient Zero. En ik moest zo, ja, eigenlijk is het volgens bladzijde 6 van het radiohandboek. Mag ik dit eigenlijk niet doen. Maar wil ik iets vertellen wat ik op TikTok heb gezien. Wat ik zo grappig vind. Mensen op TikTok vergelijken het nieuwe liedje van Taylor Swift met een ding dat een half jaar geleden of zo een trend was op TikTok. Dat waren dan zeg maar een soort van AI gemaakte liedjes die uitlegden hoe bepaalde heel complexe dingen werken. Bijvoorbeeld hoe wordt asfalt gelegd? Of in dit voorbeeld, hoe werken watertorens eigenlijk? Help.

bepaalde dingen werken, maar dan in een liedje, zodat Gen Z het nog leuk vindt om naar te luisteren. Helemaal met AI gemaakt. En het is eigenlijk heel lullig dat mensen dat zeggen over het nieuwe liedje van Taylor Swift, maar ik snap het wel een beetje als je naar die coupletjes luistert. Refrein vind ik ijzersterk. Coupletjes hebben een beetje iets monotonigs, maar uiteindelijk trekken die refreintjes hem wel voor me weg. Patient Zero.

0: Dames worden hier bij de RIFM. Ja, ik kan het even proberen, maar vooralsnog heeft niks gewerkt.
1: Nee.
0: Dit is hem niet. Dit is hem niet.
1: Bijna weekend vrijdag!
0: Dit is hem ook niet. Nee. Nee, mijn knoppenmachine heeft het ticketalarm niet ingezeten vandaag. Maar dat betekent dat de kans alleen maar groter is dat je zometeen kaarten voor Rondé kan winnen in de ticketmaand bij Sophie. Ik heb op alle knopjes van mijn knoppenmachine gedrukt. Die doet niks. Maar misschien zometeen bij Sophie hoor je het 3FM ticketalarm. App dan naar de studio met de NPO luisterapp waarop je kaarten voor Rondé wil. En je maakt kans op 2 gratis tickets.
2: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere...

0: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu, later en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
6: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
17: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Volido.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
20: Domino's.
22: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Ontdek de kracht van de krant op je werk.
0: Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: 3FM. Kijk, dit is Lekker Gaan op je dinsdag met zometeen Eric Prydz en ook Fontaine's DC. Ga je horen. En nu het laatste nieuws van exact 2 uur 's middags. Dat krijg je van Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
25: Prachtig, Sofie. Goedemiddag. 11 jaar oud en nu al grootmeester.
26: NOS op 3.
25: Ja, over welk wonderkind ik het heb, vertel ik je zometeen. Eerst dit. 4 grote treinstations zijn vandaag deels of helemaal ontruimd geweest. En dat komt doordat er verdachte koffers en tassen waren achtergelaten. Het gaat om de stations Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. En de politie weet nog niet of er een verband is.
27: Er is ongeveer tegelijkertijd zijn er meer meldingen geweest van achtergebleven stukken. Wij zien alles als afzonderlijke incidenten, maar we gaan tijdens onderzoek verbanden natuurlijk nooit uit de weg.
28: Het onderzoek loopt daarnaar?
27: Ja, zeker.
25: In Haarlem zijn 3 mensen opgepakt. En op al die stations bleek er niks gevaarlijks in die koffers te zitten. Nederland en nog 5 andere EU-landen willen dat er minder geld naar de Europese Unie gaat. Daar zijn ze nu bezig met het maken van de begroting voor de komende 7 jaar. De EU zegt dat er geld nodig is voor defensie, boeren en armere regio's. Maar onder meer Nederland zegt dus dat het niet is uit te leggen dat er meer geld naar Europa gaat, terwijl er in eigen land bezuinigd moet worden. BOA's in het openbaar vervoer kunnen vanaf overmorgen in het rijbewijsregister kijken. Met pasfoto's uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van zwartrijders of mensen die zorgen voor overlast. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie als iemand geen idee bij zich heeft. Anders kunnen ze geen boete opleggen. En Borna Sivanandan is pas 11 jaar oud en nu al vrouwelijks grootmeester in het schaken. Ja, ze verdiende die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ja, als Borna nog een keer zo goed presteert op een internationaal schaaktoernooi, dan kan ze ook de titel internationaal meester in de wacht slepen. Ja, en daar gaat ze voor.
29: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
25: Ja, en bijzonder is dat Sivanandan pas een jaar kan schaken. En haar vader heeft geen enkel idee van wie ze dat talent heeft. We gaan naar het weer toe. De rest van de dag lekker droog. Met veel zon en temperaturen tot 28 graden in het zuiden. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 tot 27 graden.
26: 3FM.
30: Ster.
31: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
32: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
33: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Rondé.
6: 3FM.
7: Albatros.
6: Sophie Hielkema.
10: Het zal je maar gebeuren dat Bono van U2 tegen je zegt: je hebt best wel een lekkere stem, daar zou je iets mee moeten doen. Nou, wie dat compliment ontvangen heeft, hoor je zo. Eerst nog Imagine Dragons.

Martin Garrix op 3FM. Nu nog met de vocalen van Ed Sheeran. Maar als niet je eigen moeder, maar de zanger van U2 tegen je zegt... moet jij eens even iets met die stem van jou gaan doen? Dan mag je dat heel serieus nemen, toch? Het zal je maar gebeuren. Joh, dat leven van Martijn, oftewel Martin Garrix. Ik vind het ongelooflijk. Iedere keer als ik denk, het kan niet meer glamorous of bijzonder of speciaal... dan komt er weer zo'n situatie bij waarvan ik denk... ach, het zal je maar overkomen. Nou, hij heeft het advies braaf opgevolgd. He better. Er zijn al twee liedjes uit met zijn eigen stem, dus dat hij zelf heeft gezongen. En komende vrijdag, op New Music Friday, bijna weekend vrijdag, komt de volgende. Ik heb alvast een klein stukje voor je.

hartstikke goed, toch? Hij heeft denk ik genoeg stemmen opgepoetst met autotune in een van zijn studio's. Maar zelf heeft hij het echt niet nodig. Wat wel nodig is, is een geïnstalleerde NPO luisterapp op je telefoon. Vandaag is hij bij Mart niet afgegaan, dat 3FM Ticket Alarm. Dus grotere kans dat dat heel vlotjes gaat gebeuren.

0: dat ging vlot. 3FM Ticketmaand. Ronde. Ja, in deze 3FM Ticketmaand heeft het echt tickets geregend. Voor Roxy Dekker, Chef, Nothing But Thieves, Cloud, Noah Kahan, Gracie Abrams, Vrouwtjes voorbijgekomen, de Pussycat Dolls, Opposites, Bente, Fontaine's DC en nog veel en veel meer. Nou, we naderen dus de laatste 2 dagen van de ticketmaand. Ik kan echt niet geloven dat het gewoon daarna klaar is. Morgen de hele dag jouw kans op kaarten voor Teddy Swims. En vandaag voor Nederlands trots Rondé. De hele maand maakt hij iedere dag kans op kaarten voor een andere artiest of band. Iedere dag heeft hier op de radio zo'n ticketalarm geklonken. Die gaan we echt nog in november in onze slaap horen, denk ik. Maar wie heeft er dan vandaag die 2 kaarten te pakken voor deze ronde? De ronde van Rondé. Ik ga nu iemand terugbellen die heel vlug was in de NPO Luister-app.
1: Hallo, met Sonja.
0: Hallo, met Sophie.
1: Hi.
0: Dag, Sonja. Gaat het?
1: Ja.
0: waar ben je op dit moment, Sonja?
1: Thuis, achter mijn laptop.
0: Oké, okay. Gewoon een basic dinsdag zou je zeggen, toch? Niks aan het handje.
1: Ja.
0: Is er nog iets bijzonders gebeurd vandaag waarvan je zegt, nou, vind ik wel het vermelden waard op de radio?
1: Nou ja, dat ik een appje heb gestuurd naar jullie, omdat je zo graag een Rondé wil.
0: En waarom wil je dat zo graag?
1: Omdat ik mijn hele scheiding met haar heb meegemaakt, eigenlijk.
0: Dus je bent onlangs gescheiden, wanneer is dat gebeurd?
1: In 2023 ben ik uiteindelijk definitief gescheiden.
0: Ja, en dan kan muziek dus echt een soort support zijn.
1: Ja.
0: Hoe ging het dan, Sonja? Kan je daar iets meer op inzoomen? Wat moet ik dan voor me zien? Heb je het heel veel geluisterd? Ben je veel naar andere concerten geweest van Rondé?
1: Ik heb nog concerten gezien, alleen maar gewoon in de auto en thuis. En dan gewoon kerstje met de muziek, met de nummers. Die gewoon perfect bij hoe ik me op dat moment voelde.
0: Ja, soms,
1: dus ik zou haar heel graag een keer live willen zien.
0: Ja, dat snap ik. Soms lijken liedjes voor jou gemaakt te zijn. Heb je dat gevoel?
1: Ja, ja, zeker.
0: Nou, dan is deze actie eigenlijk ook voor jou
1: dat
0: gemaakt.
1: Dat zou mijn leven zijn.
0: Want ja. Sonja, je verbinding valt half weg, maar ik heb goed nieuws, want jij gaat daar rond heen! De verbinding heeft enorme vertraging. Dus het leek echt alsof je er volledig van stilgevallen was. Nou, misschien was dat.

0: en Take Me Back bij 3FM. FM.
1: Mega hit memories.
0: Nou, bij deze en of het je mee terugneemt. Terug in de tijd in Mega Hit Memories om precies te zijn. Een nieuwe editie is onderweg. En zoals iedere dag mag jij alvast raden welke ex-Mega Hit ik vandaag heb meegenomen. Persoonlijke hint wil ik alvast toevoegen. Eén van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Ja, echt waar. Geen twijfel over mogelijk. Het is echt een kunstwerkje. Ik heb er 1 seconde uitgeknipt. En ik ben heel erg benieuwd of jouw brein al meteen weet te zeggen: dit is hem. Ja, heb je enig idee? De artiest en de titel zoek ik. De NPO Luister app is van jou. Weet je het te raden, dan krijg je een dikke vette shout-out op de radio. En heb je geen idee? Hoor je hem sowieso straks, hè? Eerst nog de laatste van Sienna Spyro. Great Expectation. Mm-hmm.

0: and greedy.
1: FM.
2: Mega hit memories.
0: Oh, vandaag op het muzikale menu. Een liedje dat al 17 jaar oud is. Nou echt, tot op de dag van vandaag nog steeds een van de meest gedraaide platen. Ook op de grootste dancefestivals. Gemaakt door de heren van The Temper Trap. Nou, dat weet je misschien al genoeg.

omdat er iedere keer weer een andere DJ mee aan de haal gaat. Fun fact, mijn favoriete liedje van deze week komt dus van John Summit. Is een DJ uit Amerika. En hij heeft deze Sweet Disposition ook onder handen genomen.

lekker veel pit in. Niet al te erg omgebouwd, maar gewoon ietsje opgefrist. En ook Lost Frequencies heeft hem onder handen genomen. En Axwell, een van de heren van de Swedish House Mafia. Allemaal leuk geprobeerd, maar ik ga toch echt voor het origineel. De Megahit Memory van vandaag. Dit intro alleen al zo lekker. The Temper Trap en Sweet Disposition is dit bij 3.

0: velvet.
1: Ik twijfel of hij nog iets... Ja, iedere keer trap ik er weer in. Het is ook niet te geloven. Ik dacht, het gaat me nu niet gebeuren. En toch, in die laatste seconde. Malcolm Todd met earrings, die zich rot lacht om iedere DJ die denkt... en nu ga ik er smooth even iets achteraan zeggen. Nee hoor. Nou goed, het is tijd om de reclame in te gaan en het nieuws in te gaan met Stef Banstra zo meteen. Maar eerst wil ik je nog even lekker maken met de Hocus Focus Mix. Om 4:10 krijg je weer een nieuwe. Ja, en die is weer om door een ringetje te halen.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer Sophie.
2: Met onder andere...

0: pizzabureaus. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: είναι τεξτιούμπακ.
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Focus Focus Mix, een spiksplinternieuwe. Met daarin Christina Milian en de Opposite. En nu snel naar het nieuws van 1 voor 3. Dat krijg je van Stef Banstra. Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Misschien eventjes je bloeddruk checken. NOS op 3. Ja, maak je geen zorgen. Misschien goed om het wel even te doen. Waarom, vertel ik je zo meteen. Eerst dit. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar uit huis geplaatste jongeren. Zo'n 300 jongeren zeggen dat ze bij hun familie zijn weggehaald als gevolg van de toeslagenaffaire. En dat leidde er later weer toe dat jongeren in de criminaliteit terechtkwamen, zegt een van de gedupeerden.
2: Om bijvoorbeeld de huur te kunnen betalen voor hun ouders of rond te komen met eten, wordt je toch wel die kant op geduwd. En dan kan je gewoon een strafblad krijgen. Maar niet alleen VOG, ook BKR-registraties, opname van jongeren waar ze niet eens van af wisten, omdat de ouders dat hebben gedaan, gewoon heel veel gevolgen die toch wel heel veel impact hebben op je toekomst.
1: De 300 jongeren hebben net een brief overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het kabinet komt mensen opnieuw tegemoet die hun energierekening niet kunnen betalen. Er komt namelijk een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Minister Welbrief legt uit hoe dat fonds werkt.
3: Als je een laag inkomen hebt en je geeft relatief veel van dat inkomen uit aan energie, dan krijg je geld van de overheid.
1: Deze keer maakt het kabinet 193 miljoen euro vrij. Ruim 3 keer zoveel als vorig jaar. Daarmee moeten 500.000 huishoudens worden geholpen. En het is vandaag Wereldhartdag. De dag waarop wordt stilgestaan bij hart- en vaatziekten en vooral hoe je die kunt voorkomen. Nou, volgens deze onderzoeker kun je vaak niet echt merken dat je bloeddruk te hoog is en kom je daar dan ook vaak te laat achter.
4: Op een gegeven moment merk je wel dat je of moe wordt of druk ervaart of dat soort zaken of pijn in je hoofd. Maar dan ben je eigenlijk al veel te laat. Dan heb je al heel lang een hoge bloeddruk wat al schade kan geven aan je hart.
1: En de Hartstichting heeft vandaag extra aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, want die zijn soms moeilijk te herkennen en ook te behandelen. Daarom wil die stichting dat er meer onderzoek wordt gedaan. Het weer, de rest van de dag blijft het droog. Is er nog veel zon en zijn er temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24.
0: Merci.

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
5: Domino's.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
8: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Terstal, maak elk moment mooi.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Rondé.
16: 3FM.
17: Avotros.
16: Sophie Hielkema.
18: Ja, welkom bij de show en welkom bij NPO 3FM met de meeste muziek voor op je werkdag. Zometeen de grote superster Adela

gewoon niet meer te houden met deze vrouw. Nummer 1 in de albumcharts in Amerika. De foto's worden miljoenen keer geliked online. De aanvragen voor optredens zijn niet meer te overzien. Ja, ik hoop dat ze een goede meditatie-app heeft geïnstalleerd.

nummer 1 in de charts in Amerika. Met de titel Prima. Ik weet niet wat er op nummer 2 staat. Wel aardig waarschijnlijk. Voldoende. Nou, voor mij krijgt het in ieder geval een dikke vette 10. Enorm fan. Misschien jij ook wel. Zometeen een nieuwe vrouwelijke popster op de lijst. Sabrina, maar eerst nog John Mayer.

0: Zo, even lekker in die dinsdagdip hangen. Weet je, dat mag ook af en toe. Radiohead en Creep.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, even real talk op de radio. Real talk. We duiken erin. Ik ben, denk ik, een maandje geleden teruggekomen voor vakantie. Echt mijn droomvakantie naar Italië. Ik was daar. Ik was helemaal high on life. En toen kwam ik terug. En toen beland ik echt even in een zwart gat. In de week dat ik terugkwam ook meteen regenstormen, grijze luchten, kommer en kwel. Nou goed, september, dat ken je wel, dat is altijd een beetje een grijs gebied, toch? Want je bent half van het nazomeren en een halve herfst die je ook al voelt aankomen. Het is verwarrend. Nou, ik heb er zelf wel eens lekker in gezeten qua humeur, laat ik het zo zeggen. Maar wat ga je doen als je je zo voelt? Je gaat dopaminegevers zoeken. Nou, daar is muziek natuurlijk een super tool voor. Ik ga dan van die hele oppeppende, van die vrolijke muziek luisteren om mezelf een beetje op te vrolijken. En hierbij heb ik daar de ideale plaat voor gevonden. Het heeft even geduurd, maar dit voldoet wat mij betreft echt aan alle eisen. Hartstikke nieuw is net uit van John Summit. Is een DJ uit Amerika die ook alleen maar positiviteit uitstraalt. En ik heb geen idee hoe jij in je vel zit of je het goed kan gebruiken. Maar zo ja, bij deze hartstikke graag gedaan. John Summit, Absolutely.

Ik weet het niet. Maar daar moet je wel iets voor willen doen. Namelijk een klusje afstrepen van je to-do-lijst. We hebben allemaal zo'n to-do-lijstje. Misschien op je telefoon, misschien op zo'n notitieblokje op je computerscherm. Dat kan ook nog als je echt heel modern bent. Bedenk even wat voor kleine taken jij nog moet uitvoeren. Voordat je op het fietsje of in de auto stapt naar huis straks. En ga het dan vooral uitvoeren tijdens de Hocus Focus Mix. Die heb ik zo meteen voor je. Speciaal gemaakt voor iedereen met een korte spanningsboog. En ik weet dat zijn heel veel mensen. Als je nu alvast even laat weten welk klusje jij gaat afvinken tijdens die mix zo meteen. Zou het zomaar kunnen dat jij die trotse eigenaar wordt van een snoepbol.

0: Talking. Harry Styles en Late Night Talking bij de Rieven.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ach, het is weer zo'n heerlijk mixje vandaag. Mocht je denken, ik kan wel wat meer mixen gebruiken, behalve deze ene per dag op de radio. Check dan even de NPO Luister app. Dan kan je sowieso alle radioprogramma's in terugluisteren. Leuke podcasts. Maar dus ook alle Hocus Focus mixen. Moet je gewoon even Hocus Focus mixen in toetsen in het zoekbalkje. En dan zie je ze allemaal op een rijtje staan. Vandaag een klusje van Pim bijvoorbeeld in de app. Die zegt, ik ga dingen natellen voor een voorraadtelling. Nou, dan hoop ik dat de mix juist niet te veel afleidt vandaag. Pim, we gaan het allemaal meemaken. Mocht je ook kans willen maken op een snoeppot als beloning, meld je klusje dan nu aan in de NPO Luister app. En voor nu, aan de bak, zet hem op.
1: De Hocus Focus Mix.

0: Ja, zeker. Vandaag al wat monsters gemaakt en die ben ik nu aan het analyseren inderdaad.
1: Kijk eens even, want jij gaat een eigen parfum uitbrengen, toch?
0: Nee, geen parfum. Totaal iets anders.
1: Nee, absoluut geen parfum. Nee, iets heel anders wat ik niet zomaar had verwacht als klusje. Het is sowieso een heel origineel taakje om uit te voeren tijdens de mix. Als je het kort kan samenvatten, wat is er gebeurd tijdens die mix? Vertel, Lieke.
0: Nou, ik heb vandaag een aantal monsters gemaakt. En dat zijn eigenlijk kitmonsters. Wat je wel kent bij badkamertegels bijvoorbeeld.
1: Ja, lekker kitten. Ja, precies.
0: Ja, zeker. Vies werkje, maar is wel belangrijk. En wat ik eigenlijk nu aan het doen ben, is eigenlijk gewoon aan het testen hoe dik het product eigenlijk is. En hoe die goed uit de kitspuit komt.
1: En hoe weet je dan of het goede kit is? Dus los van de dikte, hoe moet die machine waar je dat op gaat testen jou vertellen dat dit goede kwaliteit kit is?
0: Nou, deze machine die laat maar eigenlijk een grafiek zien. Draait heel langzaam rond over de kit heen. En laat zien hoe dik het eigenlijk is. Maar dat is niet de enige analyse die wij doen op de kit. We doen nog wel, ze doen het ook kapot trekken bijvoorbeeld. Of kijken hoe goed iets doorhardt. Dus we eigenlijk doen wel meer dingen dan alleen deze analyse. Maar dit is wel een beetje het begin.
1: Ja, en zou het dan kunnen dat de kit die jij getest hebt, dat die dan binnenkort bij de bouwmarkt ligt?
0: Nou, dat kan nog wel even duren. Onderzoek duurt helaas altijd wel heel lang. En ik ben nu vooral aan het kijken naar welke grondstoffen het beste met elkaar samenwerken.
1: Oké. En ik wil nog zoveel vragen, maar zoveel tijd heb ik ook niet op de radio. Nee, ik ga hier stoppen, want ik wilde vragen hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, dan zijn we ook weer 20 minuten verder waarschijnlijk. Lieke, ik weet genoeg. Jij hebt je flink uitgesloofd tijdens de Hocus Focus Mix. Dat is de essentie. Yes. Lekker gewerkt en van mij krijg je die snoepel dik verdiend.
0: Heerlijk, dank je.
1: Gefeliciteerd.

Zometeen die bijna nummer 1 middagshow, Barend en Benner. En die hebben een nieuw liedje van Mo P meegenomen. Is een artiest uit Nederland. Die is echt bizar lekker. Die en onder andere heel veel fijne andere liedjes hoor je zo.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
15: Echt lekker.
14: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: stoppen in de textielbak.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Timo Wijnendal, Stef Walter. Stef, goedemiddag.
1: Ja, hey Barend, goedemiddag. Nieuws uit de Politiek Den Haag dat net binnenkomt. Het kabinet veegt de bezuinigingen op sociale zekerheid definitief van tafel. NOS op 3. Dat blijkt allemaal uit de plannen die zijn uitgelekt. Ook gaat een grotere groep beleggers en spaarders belasting betalen. Volgens onze politiek duider Roel Bolsius wil het minderheidskabinet op die manier linkse en rechtse partijen tegemoetkomen.
2: Links wordt verleid met dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid, het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de werkloosheidsuitkeringen uit de boeken wordt gehaald. Het midden wordt verleid met een kleine koopkrachtverbetering voor werkenden. Dat vindt links en rechts trouwens ook fijn. Ja, en bij rechts komen ze tegemoet aan de wensen voor de vermogensbelasting. Dat zou dan al in 2028 volledig overgaan voor aandelen op vermogenswinstbelasting. Dus zo proberen ze steun te bemachtigen.
1: De grootste oppositiepartij, Pro, zegt dat ze wel positief zijn over die plannen. Als het kabinet die steun krijgt, is er een meerderheid. Bijna driekwart van alle Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. Het RIVM heeft dat samen met bloedbank Sanquin onderzocht. PFAS zijn giftige chemicaliën die niet afbreekbaar zijn. Als je er te lang aan wordt blootgesteld, dan zijn ze kankerverwekkend. En ook kan je immuunsysteem ervan achteruit gaan. Toch is er volgens het RIVM ook voorzichtig goed nieuws, want vergeleken met vorige onderzoeken zit er ook iets minder PFAS in ons bloed. De Amsterdammer van 24 jaar die gisteren is opgepakt in het onderzoek naar de datahack bij Odido door hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Op de laptop van Pepijn van der S is informatie gevonden over twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat S hiertoe opdracht heeft gegeven. En meerdere organisaties eisen dat techbedrijf Meta de verkoop van zijn slimme camerabril stopzet. En gebeurt dat niet binnen twee weken, dan starten ze een rechtszaak. Mijn techcollega Joost Schellevis vertelt waarom die organisaties willen dat die bril van de markt wordt gehaald.
3: Ja, dat heeft te maken met privacy. Het is best makkelijk om zonder dat mensen het echt merken, ze stiekem te filmen en dan die beelden bijvoorbeeld te verspreiden. En de populariteit van die brillen neemt ook echt toe. De afgelopen jaren is die verkoop echt flink gestegen. Dit jaar stijgt die door. En daarom willen ze er vanaf.
1: Een deel van de Tweede Kamer wil een compleet verbod op die bril van Meta, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Het weer, je hebt het gemerkt. Vanavond ook nog een Indiaans zonnetje, net als de hele dag. Overal blijft het vanavond droog.

0: voor Dordrecht 51. En daar zit hij Breda Rotterdam voor de Drecht in 60 minuten.
1: 3FM.
2: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Ter Stal. Maak elk moment mooi.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Rondé.
9: 3FM.
10: Want
9: Barend en Benner.
11: Het is de middagshow, ene laatste dag van de ticketmaand. En de geboorte van een nieuw fenomeen. De NPL-opvolger van Man bijt hond.

0: naar kunnen denken, Nel. En als je het Engels hoort, dan snap je het ook gelijk. Maar die Milky Chance die je net hoorde, Stolen Dance, komt uit...
1: Finland. Nee. Ierland. Nee. Afrika. Nee. Je doet iets met je handen dat ik denk, dit is Papua Nieuw-Guinea.
2: Ja,
1: nee.
2: Wat goed.
0: Niet. Maar dan een oude kolonie Duitsland.
1: Oh, oké. Okay.
0: Milky Chance hoorde hier, Stolen Dance. Welkom, 9 over 4 in je zomer. Heerlijke dag vandaag. Even een paar dingen met je doornemen. We hebben vandaag de geboorte van iets nieuws. Ik hoop dat de NPO-directie luistert. En dat ze in de gaten hebben dat radio nog steeds als een raket rampeneert. Nelly komt vandaag namelijk met de officiële opvolger. Jammer, we gaan het allebei verklappen. Van Man bij het Hond.
2: Yes!
0: Ja. Dat is tenminste in ieder geval het idee gaan we lanceren. En de eerste opnames zijn al geweest. Hoe en wat het zit, dat hoor je zo meteen. Ik heb even een paar vragen aan je. Kunnen we dit van tevoren al afschieten? André Hazes junior laat Balzac zien op televisie bij de opening van zijn nieuwe reality show. Met daarbij de tekst. Ik ben gewoon gek. Ik ben zo gek.
2: Ik doe wel goed na.
0: Ik laat mijn Balzac gewoon zien.
1: Ik vind hem dus heel leuk.
2: Ik ook.
1: Ik zie hem. Ik begrijp ook wel. Hij staat in zijn naki. Maar hij heeft wel zijn hand om zijn nieuw calores.
0: Ik zie daar vooral iemand die echt zo wanhopig is op zoek naar een succesvolle serie. Dat hij even moet laten zien. Kijk, mij is even gek zijn. Ik laat zelfs mijn Balzac zien. Maar, één ding ga ik er ook over zeggen. Ja. Ik ga er morgenavond gewoon voor zitten.
2: Nou ja, en ik moet je zeggen...
0: Ja, ik vind het leuk, André Hazes.
2: Afgezien van de tatoeage zou ik voor zo'n lichaam tekenen.
1: Ja, en nou ja, echt wel echt een hele mooie lichaam, Balzak.
2: Ja, ook dat.
0: Over mooie lichaamsdelen gesproken. Ik wil even aan Nel een precaire vraag stellen. Heb je al eens nagedacht over nieuwe billen?
1: Nee.
0: Dit is dan toch wel een aparte vrouw die ik best wel bewonder. En progressief. En mooie dingen gedaan in de leven. En ook wel een symbool voor, nou ja, vrouwelijke onafhankelijkheid. En is het, als ik echt zou moeten kiezen, zou ik graag mijn billen wat groter en steviger hebben.
1: Maar die kan je trainen.
0: Dan denk ik van, ja, wat is dit nou voor opmerking? Goede liekes, maar jij hebt dat niet.
1: Nou, ik moet wel zeggen, toen ik zwanger was, na mijn zwangerschap leek ik wel, had ik echt zo'n olifantenkontje. Ja. Weet je wel, ze zeggen altijd dat de olifanten een hele dikke kont. Ja. Nee, dat is helemaal niet waar. Die olifanten hebben echt zo'n plat... Zo'n plat reetje,
0: nee, dit is
1: toch?
0: Ongeveer wat jammer tegen en ik tegen elkaar zeiden. Wij zeiden dat een beetje over jou kont, alleen met andere woorden die we niet durven te herhalen.
2: Nee.
1: Ik dacht niet van jou, maar die van mij is echt rot.
0: Jouw kontje na de zwangerschap was...
1: Je luistert
0: naar Baren. Ik heb nog niks gezegd, hè? We hebben niet beledigend gezegd. Ik heb nog niks gezegd. Maar...
1: Ja?
0: Doen we naar de show.

0: mooi. Het is niet eens overdreven.
1: Nee.
0: Wat jij nu doet.
1: Oh, ik zou dat zo graag willen.
0: Ja, wat goed. Wat goed. Ja, wat goed.
1: Is er niet een mogelijkheid dat ik mee kan doen?
0: Er is altijd de mogelijkheid dat je mee kunt doen. Zo heb ik,
1: like Teddy Swims in Londen. Kom op dat woeste, ruige, getatoeëerde lichaam.
0: Is 15
1: met die
0: stem. Is 15 jaar geleden, is dat verjaard?
1: Wat?
0: Is 15 jaar geleden, is dat verjaard?
1: Ja.
0: Oké. Dan kan ik binnen 10 minuten wel vertellen hoe ik de boel een keer opgelicht heb via de radio. Namelijk mijn eigen carrière.
2: Wat heeft het nieuws?
3: Wat heeft het nieuws?
2: Net niet gehaald.
0: Net niet gehaald. Ik was net even een beetje ambivalent over de nieuwe reality-serie van André Hazes junior. Maar ik ga morgen toch kijken, want ik hou ervan. Ik vind het een leuk genre televisie. Of een serie, of hoe je het ook wil noemen. Ik heb afgelopen weekend zo ontzettend genoten. Dus mij net niet in het nieuwtje is een soort tip. En ik ga ook zorgen dat hij binnenkort langskomt in de show. Ik vind het heel knap. En het wordt nergens besproken dat naar 8, 9 of 10 seizoenen reality TV je weigert nep te worden. Dat vind ik heel knap. En dat lukt die familie van Andy van der Meijden. Dat is zo'n zootje. In de positieve zin van het woord. Dat is zo'n extreme chaos. Ja. Dat is zo leuk en liefdevol om naar te kijken. Aan de andere kant weer aandoenlijk. En af en toe dat je denkt, ik hoop dat het allemaal goed komt. Echt, tip van vandaag. Super gasten, echte mensen. En daar houden wij van. Volgende week in de show. Ik ga hem gelijk appen. Herinner mij even.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: In Californië is een man gearresteerd omdat hij op één dag 37 knotjes bij andere mannen heeft afgeknipt.
0: Heel goed.
1: En hij heeft gezegd, ja, sorry, het spijt me, maar dit is godswerk.
0: Levenslang vastzet.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
4: Ja, we zitten natuurlijk altijd te zeuren over de jeugd van tegenwoordig. En wat allemaal zijn luizen doen, helemaal niks
0: matige
4: meer.
0: Matige bent.
4: Ja, maar dan heb je dus Brent Mulder.
0: Oh.
4: 13 jaar, uit Schoonhoord, is... Ja, kijk, de hoop voor de toekomst. Moet je horen, dit was bij RTV Drenthe. Dat was wel een beetje het nieuws, maar niet het grote mensennieuws. Moet je horen.
5: Ik wou een motorbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen. Kan ik meer dingen kopen en kan ik mijn bedrijf bereiden.
4: Hij heeft een zitmaaier gekocht.
1: Nou, wat een gast.
4: En dan doet hij dus grasmaaien bij de buren.
0: Ah.
4: Voor een zakcentje. En dan kan hij meer mee kopen. Oh. En zo kan hij gewoon zijn eigen bedrijf starten.
0: Eigen bedrijf, ik heb hem starten. Hier met de grasmaaier. Ik ging bij de buren grasmaaien en mijn eigen centen verdienen. Nou, dat vind ik mooi. Brentje?
4: Goeie man.

0: Goedemiddag, Show 3FM, Direct, my friend. We hebben een populistisch polletje hebben we online staan in de NPO Luisterapp. En dat doen we niet om alleen maar te lachen, ook met een hele serieuze reden. Dat gaan we je zo meteen uitleggen. Maar er staat in de NPO Luisterapp op dit moment de volgende poll. Doodstraf, vraagteken, ja of nee? Laat even weten, ja of nee. Hoef je helemaal geen argumentatie bij te geven.
1: Nee, gewoon,
0: gewoon een ja of een nee. Zo simpel als het leven.
1: Je hoeft ook niet een persoon te geven.
0: Af en toe moet zijn. Ja. Kom maar door, ja of nee, laat het even weten. We leggen hier binnen nu in een paar tellen uit waarom. Over straffen gesproken. Ik zeg het net van, joh, is dit nog op verjaarbasis? 15 jaar geleden heb ik de boel voor de radio best wel een keertje opgelicht.
1: Oh.
0: Het ging om kaarten die Nelly heel graag zou willen winnen morgen bij 3FM. We hebben kaarten tijdens de dikke maand, de laatste dag voor Teddy Swims. Ik ben er heel goed. Ik zat 16 jaar geleden zat ik op een radiostation. En ik gaf daar rijbewijzen weg.
2: Nee joh!
0: En elke dag gaf ik daar rijbewijzen weg. Dat was bij Radio Decibel. En in de avond gaat de rijbewijzen weg. En 16 jaar geleden.
1: Toen was jij ongeveer in 22. De tijd van dat jij precies een rijbewijsje nodig moest hebben.
0: Ik was bezig met die rijschool. Ik was bezig. Ik was aan het lessen. Geheel te vergeefs, weet je wel. Ik bedoel, ik heb hem ooit andersom de A4 opgestuurd. Maar het is weer een ander verhaal. ik denk op een gegeven moment. Ik zeg, maat, laten we hem Hans noemen. Zo heette hij namelijk echt. Ik zeg, joh, jij hebt een rijbewijs nodig. Ik zorg dat jij morgenavond in de show bent. Die heb ik toen gewoon een rijbewijs gegeven. En ik voel me daar ook helemaal niet schuldig over. Ik dacht van ja, de actie is hetzelfde. We maken reclame voor het hele gebeuren. Ik heb er een vriend gelukkig mee gemaakt. Oké, al die andere mensen die meededen, heb ik het bordje gestuurd.
1: Oh, je hebt de Hans gelukkig ermee gemaakt.
0: Een maatje
1: een
0: van
1: vriend.
0: Mij, ja. Ja.
1: Oh, ik dacht jezelf.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, maar nee, dat kwam met die vakantie naar Ibiza die week erna.
1: Weet jij eigenlijk, Hans?
0: Nee. Ja. Nee, want ik had al...
2: Hij is tweedehands.
0: Nee. Ja. Nee, want ik leg net uit dat ik al, zeg maar, zelf aan het rijden was met die rijschool. Dat hoorde al bij het pakket.
1: Oké.
0: Dit zegt veel over jouzelf, hè, mevrouw Bernard, dat je nu aan het twijfelen bent.
2: Ja, maar Nelly, die zit een plannetje voor morgen te puzzelen.
1: Okay. Ja, volgens mij is het goed om te weten, Nelly.
2: Hé, maar ik zeg, als je zoiets doet, doodstraf.
0: Nee, heel goed. Laat het even weten in de NPO Luister-app wat jij vindt, doodstraf, ja of nee. Waarom? Daar komen we zo meteen op terug. Ondertussen aangeschoven.

0: Ja, maar cool. It's chemicals. Doodstraf, ja of nee? Gewoon hebben we een hele gekke vraag op dinsdagmiddag. Maar het is wel een poll die in de app staat, in online, in de NPO Luisterapp. En dan mag je even gewoon even op losgaan wat je daarvan vindt. Gewoon een ja of een nee. En het heeft te maken met degene die we binnen nu en een kwartier spreken in de show. Daar ben ik best wel heel erg in geïnteresseerd. En Jelma ook, want die is er al de hele dag mee bezig.
1: Nou ja, Jessica Villerius, die is documentairemaakster. En die vocht mensen die in death row zitten.
0: Ja.
1: En ook alles eromheen. En morgen wordt een vrouw ter dood veroordeeld.
0: Precies.
1: Dat is de eerste vrouw in 200 jaar in de staat Tennessee.
0: Ja.
1: En zij is daarbij. Althans, ze volgt de slachtoffers, tenminste de nabestaanden ervan. Ze is ook, ze zou zelfs, volgens mij heb ik begrepen, maar dat kunnen we haar straks zelf vragen, bij de executie aanwezig zijn.
0: Het verhaal is dat er iemand is die iemand heeft vermoord. 31 jaar geleden, 1995. Ja. Afschuwelijke wijze met allerlei details die je zo meteen wel gaat horen, denk ik. En vandaar de vraag, weet je wel, doodstraf ja of nee? Poll staat op dit moment op ja, 39%. Nee, 61%. Zometeen meer, ondertussen misschien Schiedam.
2: NOS op 3.
0: Ik kijk even een update van NOS op 3. Hier is Stef Walstra met het allerlaatste nieuws.
3: Goedemiddag. Vakbonden zeggen dat ze niet meer met acties gaan komen nu de plannen van het kabinet zijn uitgelekt. Daarin staat dat de bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals uitkeringen, definitief van tafel gaan. En daar zijn vooral linkse partijen in Den Haag nu blij mee. Maar het minderheidskabinet komt ook rechtse partijen tegemoet, zegt onze politiek verslaggever Marleen de Roy.
4: En dan gaat het over box 3. He, het belasting op vermogen in Nederland. Jarenlang een doorn in het oog. Hoe pak je dat aan? Het kabinet wil daar een knoop over doorhakken. Overgaan naar een andere manier van belastingheffen. Alleen als je winst uitkeert, en daar zijn dan weer de partijen op rechts wel tevreden mee, dat daar in ieder geval een knoop over wordt doorgehakt.
3: Ja, die plannen staat ook dat als je spaargeld of aandelen hebt, je straks al bij een lager bedrag belasting moet gaan betalen.
1: Ja, zelfs als je aandelen hebt die je niet uitkeert, moet jouw belasting gaan betalen.
3: Ja, inderdaad.
1: Dat staat helemaal nergens op.
0: Nou, en daarvoor spreken wij binnen nu in een uur met ons politiek en economisch verslaggever J. Gussinklo. Staat in Aalten vandaag.
3: Willem Engel moet echt zijn taakstraf gaan uitvoeren. Hij kreeg die taakstraf vanwege opruiing, maar stapte zelf naar de Hoge Raad toe. En die zegt nu dat een eerdere rechter gewoon goed heeft gehandeld. Willem Engel werd in coronatijd bekend als voorman van Viruswaarheid. Dat destijds vocht tegen veel coronamaatregelen van het kabinet, we weten het allemaal. Willem Engel woont in de tussentijd grotendeels in Paraguay. En dat land in Zuid-Amerika heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland.

0: ik vond het wel apart wat ze hem wilden laten doen. Hè. Dat is wel, die taakstraf was wel echt bizar.
1: Dan?
0: Ja, moet komend jaar in november bij de GGD moet hij de griepprikken moeten doen.
2: En in Schiedam zijn vier honden kort na elkaar overleden nadat ze zijn uitgelaten in hetzelfde park.
1: Nah.
2: Ja, de politie denkt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. En wat precies is nog onduidelijk, wordt nog onderzocht. Wel hadden al die honden dezelfde symptomen. Nou, deze vrouw vermijdt dat park in Schiedam nu.
3: Ik had donderdag ook een oppashond. Dus ik was heel erg geschrokken en ik dacht van, oh mijn god, ik zag al die berichtgeving in alle groepsapps. Het is het gesprek van de dag. Ik zit op drie groepsapps, ook hier de plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Leeft enorm. En ook gewoon voor al die andere hondenbaasjes. Verschrikkelijk.
2: Ja, het gaat helemaal los in de blafsnuiters-app. Je hoort het. Het advies aan baasjes is nu om voorlopig die honden niet in dat park in Schiedam uit te laten.
1: En welk park was het nou precies?
0: Het blafsnuiterspark.
1: Oh, blauw, ja. Nee, ik heb hier nog twee honden.
0: En we doen het weer nog even, Stef.
2: Ja, zeker. Dat komt eraan. Vanavond ook nog een Indiaans zonnetje overal. Blijft lekker droog. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 tot 27 graden.
0: Nee, waar staat het vast?
4: Dit zijn nou gewoon de doodstraf van ons.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Dat is niet normaal. Soms. Alleen tijdens de menstruatie. Even kijken. De A10, de Nieuwe Meer, Koenplein voor Zeeburg, 15 minuten. De A15, Gorkum, Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk, 36 minuten. De A16, Breda, Rotterdam voor knooppunt Klaverpolder, 31 minuten. De A16, Rotterdam-Breda voor de Rottemeren-tunnel. Daar is de weg dicht door een ongeluk. U wordt via de vluchtstrook geleid. Verkeer wordt over de... De A17, Roosendaal, Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 11 minuten.
0: Ja.
1: En de A73, lang hè, die files. De Maasbracht, Nijmegen voor Nijmegen, Dukenburg, 34 minuten.

0: kijk even naar de NPO Luister-app. Er staat een poll of 80 geopend. Ja. Met daarin de volgende vraag. Doodstraf ja of nee? Even kort even doornemen. Wat is de uitslag? Wat vindt Barend en Benner luisteren in Nederland?
1: Nou, de Barend en Benner luisteraar is over het algemeen toch nee tegen de doodstraf.
0: Morgen kan in de Amerikaanse staat Tennessee een vrouw worden geëxecuteerd die al 30 jaar op death row zit. Het gaat om Christina Pike. Christa Pike, ja. Die als 18-jarige werd veroordeeld voor een vreselijke moord. Jessica Villerius, die daar is. Ja, jij bent getuige van deze hele bijzondere zaak.
2: Ja, klopt. Het is om heel veel redenen een hele bijzondere zaak. Het gaat om de moord op Colleen Slammer. Zij was 19 jaar. Zij is vermoord door leeftijdsgenootjes die bij haar in de klas zaten. Van 17 en 18 jaar. En die moord die heeft hier in Knoxville, waar wij nu zijn, zoveel schok teweeg gebracht. Omdat het meisje met zoveel messteek om het leven is gebracht. Haar schedel was ingeslagen. Er was een pentagram in haar borst gekerfd. Dus dat ook nog iets satanisch. Mm-hmm. Een stukje van de schedel was meegenomen door Christa Pike, een van de daders.
1: Zo.
2: En vervolgens komt dat proces en dan wordt de dame van het stel, Christa Pike, op 18-jarige leeftijd veroordeeld tot de doodstraf. En dat is redelijk uniek, ook in Amerika, om zo'n jong iemand ter dood te veroordelen. En als zij straks nu morgen wordt geëxecuteerd, is ze ook nog eens de eerste vrouw in 200 jaar die door de staat Tennessee ter dood wordt gebracht. Dus de zaak kent heel veel bijzonderheden.
0: Ja.
2: En niet in de laatste plaats, omdat de afgelopen jaren ook is gebleken dat zij van alles mankeert en eigenlijk niet gediagnosticeerd en dus ook onbehandeld was.
0: Maar buiten dat, hij is wel gewoon een dochter van iemand dood. Dat is 31 jaar geleden.
2: Ja.
0: Ik kan heel erg meegaan in wat jij zegt, maar laten we eens omdraaien. Waarom verdient zij de doodstraf niet?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Dat is ook wat ik hier aan het onderzoeken ben. Ik denk dat een geschiktere straf in dit geval, wat wij TBS hebben natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Dat zou geschikt zijn, maar dat hebben ze hier niet. En ik denk dat zij uiteindelijk gewoon een levenslange gevangenisstraf zou moeten hebben zonder enige mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Want dat rechtvaardigt gewoon wel echt het delict wat zij heeft gepleegd. Ik maak me er ook helemaal geen illusies over.
0: Ja.
2: Ik denk dat die vrouw nooit meer naar buiten moet. Maar dood is iets heel onomkeerbaars. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde als waar jij haar voor straft. En dat vind ik zelf persoonlijk een moeilijke gedachte. Maar dat gezegd hebbende, ik heb ook veel tijd doorgebracht met de moeder van Colleen, het slachtoffer.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: En dan ga je toch met pijn in je buik en een broek in je keel ga je weer weg. En dan denk je, ja, ik snap die woede van die vrouw wel en het verdriet. En het is van haar gezicht af te lezen. Die vrouw, die is gebroken.
1: En wat voor vrouw zie je als je met Christa Pike spreekt?
2: Ik heb haar niet gesproken. Het is haar verboden om met de pers te praten. Dus ik kan alles wat ik van haar weet ik wel uit eerste hand, eigenlijk uit tweede hand, via haar advocaten. Mm. Die spreken haar iedere dag.
0: Ik vind voor iedereen die luistert en ook voor. Ik heb dit van jou ergens gelezen, weet niet meer waar het stond. Maar kijk, is het de vraag die ik net stelde van waarom verdient zo iemand de doodstraf niet, is het bijna dezelfde als die je andersom kunt stellen van
2: precies.
0: Hoe satanisch het ook is, hè? Het zijn ook kinderen van 17, 18 die door welke omstandigheden ook totaal mad worden en waarvan ik wel vind veroordeling en beoordeling van gedrag wat echt uitgevoerd is door kinderen die zichzelf wel heel wat vonden.
3: Ja.
0: Dat is wel uiteindelijk wat hier gebeurt, weet je wel.
2: Dat is nu ook de precaire discussie die hier in de Verenigde Staten gaande is. Moeten we iemand die nu 50 is, afrekenen op iets wat ze op haar 18e heeft gedaan, waarvan de wetenschap zegt, ze heeft een chemische disbalans in haar hersenen. Haar hersenen waren nog niet ontwikkeld. We kunnen haar niet 100% verantwoordelijk houden. Dat is nu ook de gevoeligheid die hier besproken wordt en waarvan tegenstanders van de doodstraf natuurlijk hoofd van de daken schreeuwen van dat kan niet. Dan staan de mensen die vinden, maar er is hier een meisje op gruwelijke wijze vermoord. Had geen schijn van kans. Hele familie overhoop. Dat komt ook nooit meer goed.
0: Nee. Waar ik wel heel gevoelig voor ben, wat Jessica zegt, daar ben ik eigenlijk het hele gesprek over aan het nadenken. Ik kan me heel goed voorstellen, ook in Zeeland vorige week, dat je als ouder zoiets hebt, weet je wel, met die veroordeling. Ik wil dat die gozer gewoon dood is. Die verkeersongeluk.
3: Ja, dat begrijp ik.
0: Maar in die end stel je voor, weet je, wat er ook gebeurt. En daar moet je heel groot voor zijn als mens. Maar de leegte is nog net zo groot morgen na het doodvonnis als dat het daarvoor was.
1: Ja, dat
2: weet ik inmiddels ook uit ervaring. Want ik heb meerdere mensen over de jaren heen gesproken na zo'n executie, die op het moment een prikkel van opluchting voelden. Zelfs blijdschap. Toen de executie was uitgevoerd. En twee jaar later later zeggen, ja, uiteindelijk heeft het me helemaal niks gebracht.
0: Jessica, dankjewel voor nu. Documentaire is te zien bij de KRO ergens einde dit jaar. Documentairemaakster over de doodstraf. Maakt een hopeloze app. Gaan we zo meteen op terugkomen. Eerst de laatste Taylor Swift.

0: show. Taylor Swift en Patient Zero bij Baart en Binnen. Maakt een hoop tongen los in de app over de doodstraf. Over dat hele gebeuren in Amerika. Van die ene dame die gevolgd wordt door de Nederlandse documentairemaakster Jessica Valerius. Gratie daarvoor is net weer afgewezen, by the way. Dat is weer een ander verhaal. Maar NPO-luister-app staat echt wel bol, weet je wel. Met jeetje, beneetje, doodstraf, ook in Nederland. Ook een hoop mensen die echt uitgesproken voor zijn.
1: Ja.
0: Meer bizar. Tegen, maar er is ook een hoop voor. Ja,
1: dat verbaast me ook
2: ja,
1: best wel.
2: Ja, maar hoor. Ik begrijp wel. Gabriella zegt ook, dat mag je van mij ook de doodstraf krijgen... als je dat op je kerfstok hebt. Ik dacht ook inderdaad gelijk zo. Als je dit met mijn kind zou flikken, zou ik ook gelijk denken van...
0: Een opengekerfde borst, de schedel ingeslagen.
2: Ja, nee, nou,
0: sorry, dat zijn de
2: ook,
0: details.
2: Dan denk je ook, de wereld is toch ook wel beter af zonder... iemand met zo'n ziek brein. Maar ja, het allerbeste, interessant hoor. Het is echt een...
0: Allerbeste gewoon qua ja, reactie, wat ik dan altijd mooi vind... en dat waardeer ik altijd aan de Baart en Binnenluisteraars. Dat is de app van Bradley. Kost alleen maar geld, die gevangenis.
2: Wel waar.
0: Helemaal mooi, weet je wel.
1: Helemaal ook gewoon economisch op de stoep.
0: Ja, tuurlijk. Nou, oké, jongens. Leuke zaken zometeen, want we gaan iemand feliciteren. Heel groot zelfs. Zo leuk. Ik ben echt vriend van de show. Ik ben echt trots op.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
3: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.

0: tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: 3FM. We zijn gisteren iets heel belangrijks vergeten in de show. Wat mij de hele dag dwars heeft gezeten. En Nel komt met het antwoord. Nou, dat is toch niet te geloven. Hoe zit hoor je zo meteen? We gaan iemand feliciteren waar we heel trots op zijn. Het toptalent van 23 jaar wat de wereld aan het veroveren is. Nou ja, in ieder geval Nederland. En we hebben ook nog Stef Banstra die even bijpraten over de zaken van moeder aarde als het gaat om het nieuws. En NOS 3, Stef, goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag. Wisselende reacties op de kabinetsplannen die zijn uitgelekt.
13: NOS op 3.
12: In die plannen staat dat de bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals uitkeringen, van tafel gaan. En ook gaat straks een grotere groep spaarders en beleggers meer belasting betalen. Dat blijkt uit allemaal dus die uitgelekte kabinetsplannen die zijn uitgelekt. Proleider Jesse Klaver is blij met die aangepaste begrotingsplannen.
14: Ontzettend mooi. Dat betekent dat we op SZW een stap verder zijn gekomen. Dat we die begroting zullen steunen. Op alle andere onderwerpen, op het belastingplan, op box 3, alle andere begrotingen, daar zijn geen afspraken over gemaakt.
15: Gaat u de begroting steunen?
16: Op dit moment niet. Er zit onvoldoende in voor jaar 21. Dat hebben we al eerder gezegd. Te weinig lastenverlichting. Hè, aan de streep 8 miljard komt erbij voor de mensen.
12: Ja, als laatste hoorde je jaar 21-leider Joost Eertmans. De vakbonden zeggen nu dat ze door die aangepaste plannen voorlopig geen acties meer gaan voeren. De Amsterdammer van 24, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Maar de politie wil er niet al te veel over kwijt, zegt mijn tech-collega Stan Hulsen.
17: Ze zeggen er eigenlijk vrij weinig over, omdat, zegt de politie, dat onderzoek nog loopt. Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Geen idee. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn en waar deze persoon van verdacht zou worden.
12: Nou, die hackersgroep Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. En in Amsterdam worden de komende 2 weken 200 prullenbakken vervangen. De nieuwe bak moet het werk van schoonmakers flink makkelijker maken. En ook voorkomen dat statiegeldverzamelaars die afvalbakken kunnen openbreken. Nou, deze schoonmaker legt uit hoe die bakken eruit zien.
6: Deuren gaan steviger open. Het rails is dikker geworden. Je kan met je benen naar buiten trekken. Er is een bak bijgekomen waar je blikjes kan zetten. Het is verstandiger. Dat iedereen kan zien dat hier statiegeld is.
12: Maar toch zijn de reacties niet alleen maar positief, want het aparte bakje voor die flesjes zou te klein zijn, waardoor ze alsnog in de vuilniszak belanden. En statiegeldrapers die bak ook nu nog zullen gaan openbreken. Het weer vanavond nog een lekkere nazomeravond. Het blijft overal droog. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 tot 27 graden.
11: Heerlijk zeg, de vooruitzichten zijn fantastisch. Ik ga morgen weer even lekker trappen, jongens, in de ochtend, denk ik. Gaan we even een goed rondje maken. Heerlijk. En dan nog fietsen?
18: Ja,
11: fietsen.
18: Ja, nee, ik zat op trappen.
11: Nee, jullie komen morgenmiddag aan de beurt. Ja. 3FM verkeer A4 Amsterdam Den Haag voor Leidschendam. 9 minuten A10 Koenplein, Koenplein voor Zeeburg. 24 de A15 Gorkum Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht. 38 de A27 Utrecht Almere voor Eemnes. 40 en de A28 Utrecht Zwolle voor Hoevelaken. 35 minuten, de sterkte allemaal. 3FM.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
0: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
25: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
24: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
27: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
30: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
31: September is iedere dag jouw kans op tickets.
32: September is 3FM ticketmaand.
31: Vandaag jouw kans op tickets voor
32: Rondé.
31: 3FM.
32: Want
31: Barend en Benner.
11: We hebben een vriend van de show die we in het zonnetje moeten zetten. En daar zijn we echt, ik vind het echt cool. 23 jaar, zo de wereld veroveren.
18: Echt tof.
11: Niet normaal, hè?
18: Ja.
11: En jammer, ja, die moet met de billen blijven.

0: dusver de meest kloppende plaat in mijn beleving.
1: Ja, zo.
0: Subjectief. En natuurlijk ben ik met je eens. En er zit heel veel platen.
2: Subjectief? Nee, dit is echt een bar goede plaat.
0: Ja, maar wij waren in het Amerika. En die hebben heel weinig radio geluisterd. Omdat die radio van die camper, die deed het niet. Dat was alleen maar...
2: Maar af en toe...
0: Af en toe wel. En
2: kwam er zo'n Texaanse rockplaat.
0: Everybody, good evening. 104.6. En dan hoorde je 180 van dit soort platen. En dat waren allemaal top.
2: Dat is wel lekker, ja.
0: Ik moest vanmorgen nog denken, man. Ik werd vanmorgen wakker. Ik werd een beetje slecht wakker. Toen dacht je weer aan die
2: camper in Amerika.
0: Nee, het was anders. Ik was mijn lens aan het zoeken. En toen dacht ik, oh ja, dat was wat Jelmer en Nelly iedere morgen zagen. Dat ik als Vincent Bijlo door die camper heen ging. Weet je wel.
2: Ja, maar Barend ziet echt niks. Echt
0: niet normaal. Ik heb -7.
2: Ja, nou ja, het is niet
0: Ik
2: normaal.
0: Kijk ook heel vaak gewoon met mijn lens uit het NOS-journaal. Dan valt het allemaal best wel mee.
3: Ja. Ja. Wat niet meeviel is dat jij ook...
0: Gaza.
3: Jij pieste ook zonder lenzen.
2: Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ik heb zo vaak met mijn... Dat ik ging zitten op die pot. En dat ik dacht, van zit ik nou in Barends pers? Ja.
0: Heerlijk. Nou, er zijn mensen die ervoor betalen. Maar in ieder geval, waar ik naartoe wilde, dacht ik van... Ah, jeetje, waar gaat de tijd hard, man. Het is alweer 3 maanden geleden dat we in het campertje zaten.
2: Drie? Het voelt als een jaar.
0: Die is ook zo. Oké, nou, met jullie valt geen gesprek te voeren. Daarom even met de billen bloot.
4: Barend en Benner. Ja. De 3 dingen van de dag die ertoe doen of...
0: Oké, even een felicitatierondje. Hebben we de poll online staan of niet? Nee, die heb je niet online staan. Laat maar zitten dan. Ik heb zometeen iets waarvan ik denk... Nou, ik
3: kan nog hoor. Ik kan hem niet maken hoor.
0: Wij gaan zometeen iemand feliciteren. Ja. Maar die wil ik dan ook kunnen confronteren of kunnen bemoedigen met de stem van de Barend en Benner luisteraar.
2: Ach.
0: Als je nou even realistisch bij jezelf nadenkt, hè, want we gaan diegene zo bellen. Wat vond jij nou de absolute Nederlandstalige zomerhit? Vond je dat Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld? Of vond je dat Oh Chiri, yo, van Justin de Wild? Welke vond jij nou echt het predicaat Nederlandstalige zomerhit?
2: Ja, ik weet het wel.
0: Ik weet het ook wel. Maar wat vond jij? Laat het even weten. Drop het in de NPO lijst.
3: De poll staat...
0: As we speak online.
2: Nu
3: online.
0: Wij noemen dit in vakje gewoon een populistisch polletje. Hartstikke leuk. Ja, maar jij mag een korting geven, want Nel wil even losgaan. Dus wat heb jij voor kort dingetje?
3: Nou, het is ook nog kort. Nog maar 2 dagen. Ticketmaand.
0: Hou op met mij.
3: Vandaag nog rondé. Als je ticketalarm hoort, moet je de wiederweer gaan een berichtje sturen naar de NPO Luister app. Dus download die app vast.
0: Ja, kom maar vast.
3: Kun je ook naar je polletje, wat is de zomer van 2026.
0: Ja.
3: En morgen de allerlaatste, dan gaan we eruit met een big bang. Namelijk Teddy Swims. En niet gewoon hier om de hoek, maar in Londen. Dan denk je, ja, hartstikke leuk in Londen. Hoe kom ik daar dan? Dat regelen voor je.
0: Ik zit vanmorgen de show terug te luisteren. Zo is dat wel vaker doen. En ik hoor ons helemaal enthousiast beginnen. Jelmer heeft een paard gekocht. En nou, paardje nummer 17.000. Ongelooflijk. Wat een wij heeft die man. We gaan zometeen onthullen hoeveel het paard van Jelmer heeft opgeleverd.
2: Ja, laat even weten hoeveel denk jij dat het kost? Nou, die hele app, gewoon mijn hele computer zag gewoon zwart. Zoveel appjes kwamen er binnen. Allerlei bedragen. Beginnend van een bedrag van 500. Eindigt het op een bedrag van ongeveer 100.000.
0: Nou, oké, uiteindelijk geen bedrag genoemd. Jammer, kom je niet meer weg. Zometeen meer.

middagshow bestaat volgende week 4 jaar. En al 4 jaar gebruik ik dit muziekje. En iedere keer als ik dit muziekje instart, is een beetje achtergrondgelul, krijg ik vragen per app. Hoe heet die plaat? Dat is niet normaal. Al 4 jaar. Dat is ook per DM en zo. Dat gaat maar door. Ja, als er iemand is die weet hoe die heet, dan krijg je van mij een baat in met een boombox. Vind ik leuk. Altijd lachen toch?

0: kom ik in.
1: Ja, hallo. Natuurlijk. Justin, echt vriend van de show. Eigenaar van een van onze allerbeste jingles. Jij krijgt een Buma-afrekening, jongens. Niet normaal, want wij draaien zo vaak die verbastering van Cheerio. We gaan zo naar jou toe, maar ik wil je ook een beetje bij dit gesprek betrekken. Wij hebben namelijk een soort...
2: Gek
1: dingetje. Wij hebben Jelmer, wij hebben Nelly en we hebben mij. Drie mensen. En er is één iemand die hier... Ja, uiteindelijk nou het minste verantwoordelijkheid draagt.
3: Ja.
1: Maar het meeste geld verdient. Hij heeft twee huizen in Amsterdam, in Nijmegen.
2: Nee, joh.
1: En hij heeft gisteren ook nog een 10e paard gekocht.
3: Ja. Het is... Oh. En we weten allemaal, bepaalde dingen moet je huren. Dat zijn boten.
1: Ja.
3: Paarden.
1: Ja.
3: En mannen.
2: If it flights, floats or fucks, rent
3: it. Ja, rent it. Jouw heeft zijn 10e paard gekocht. Wij maken ons een beetje zorgen. Wij denken, het is tijd voor een interventie.
1: Precies, hij dealt.
2: Allereerst is dit mijn vriendin. En die heeft inderdaad de interventie nodig. Want die laat zich steeds veel... die laat steeds zich ompraten om toch weer een paard te kopen.
1: Maar hoeveel kost dat apparaat? Even voor de beeld.
3: Normaal moet ik wel bekennen. Normaal kopen ze er een beetje paardjes met een krasje.
2: Wij hebben altijd paardjes met een krasje.
3: Maar nu hebben jullie echt een mooi beest gekocht.
2: Ja, en hij is nog jong. 5K.
1: Daar zit 5000 euro. Oh, lekker. Voor dat geld had je ook een half uurtje. Justin op een podium.
0: Ja, dat klopt. 5K, dat kan heel veel.

0: heel bijzonders hebt gewonnen. Neem ons eens even mee. Wat is er gebeurd?
1: Nou ja, gisteren waren de Buma NL dagen. Dat is eigenlijk voor Nederlandstalige circuit een hele happening. En vooral voor de industrie.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk als volkszangers en eigenlijk als Nederlandstalige zangers, ja, dan ben je daar uitgenodigd of ben je daar gewoon welkom om te netwerken. En dan heb je daarna heb je een awardshow. En dus dan heb je een top 10 van Nederland. Ja, en maar de telling van die topliedjes van die top 10 is van mei tot mei. Dus afgelopen vorig jaar mei tot dit jaar mei. Dus ja, ik zat daar net niet in. Want ik kwam in februari, maart kwam ik uit met Cheerio.
0: Ja,
1: dan heeft hij me anderhalve maand goed geteld. Maar ja, het duurde eigenlijk, die tijd duurde het voordat het pas ging lopen. Dus ja, ik zat net niet in de telling.
0: Ja, maar
1: dus ik zat niet in de top 10. Maar ja, toen zat ik gewoon in het publiek. En toen deed de zoon van René Kars van Liever de Dik in de Kist.
0: Ja, die afgelopen begin van het jaar is overleden.
1: Ja, die deed eigenlijk een ode aan zijn vader.
0: Ja.
1: En ik mocht, daarna uit het niets werd ik ineens geroepen van refrein 2026 gaat naar Justin de Hulp met Cheerio.
0: Nee!
2: Ja, geschiedenis geschreven.
0: En wat is het criterium? Waarom krijg jij die plaat?
1: Ja, ik weet het niet. Ik ben heel, ja, ze zeggen dat het het beste refrein is van 2026. Meest meezingbaar, omdat de liedjes van René ook altijd meezingbaar zijn.
3: Ja. Want het is dus voor het eerst is die René Karst Award uitgereikt. En dat is voor het beste refrein van het jaar.
1: Ja.
3: Wat goed.
1: Heel gaaf om mee te maken.
0: Maar ook even voor jou, hè. Want je bent gewoon, een mooie gozer. En wij zijn echt fan van jou. We vinden jou echt een fijne, echt een lieve gozer. Dus zo ben je ook hier in de studio. En we waarderen jou heel erg goed je bent. Maar ik kan me ook voorstellen, Just, dan moet je even eerlijk zijn. Je zit in die zaal. Je hebt gewoon je mooie pakje aan. En Jeroen van der Boom loopt en Gerrit Joling, Samuel Welten, Jan Paparazzi, de hele klerenzooi.
3: Ja.
0: En jij zit daar lekker. En in één keer moet je opstaan en moet je naar het podium. Hoe voel je dan?
1: Ja, eigenlijk niet te omschrijven. Het is natuurlijk een droom die uitkomt. Want je mag op het podium staan voor al die bekende gasten. Mag je komen. En dan mag je ook nog je Cheerio zingen. Ja, dat is gewoon heel geweldig. Maar het is wel, het is eigenlijk heel bijzonder. Want dat mag niet iedereen meemaken.
0: Heel goed. Nou ja, jongen, we gaan het allemaal meemaken. Vergeet niet, je bent binnenkort weer welkom. Ik zag veel video's voorbij komen. Nieuwe trip met Donnie gaat eraan komen.
2: Oh,
0: ja. Oké, kom je volgende week of die week daarna even langs?
1: Ja, zeg maar. Ja.

0: een nieuwe jingle meenemen volgende week, oké? Hé, het was geen grapje hoor van mij.
1: Ja, dan moeten we heel snel een video weer, maar dat komt vast goed.

0: Eens. Ontzettend slordig van mezelf. Gewoon niet chic ook. En niet aardig. Bali van, ik vind Justin echt een goede gozer. Maar ik had er even niet over nagedacht. Jack, die heeft het enige juiste wat we zijn vergeten. Net.
1: Draai die platen even.
0: Ja, dat gaat natuurlijk nergens over.
1: Ja, maar ja, wij zijn natuurlijk ook een beetje verknocht aan. Omdat dat ons jingletje is.
0: Precies, dat
1: dus
0: was
1: ja,
0: het.
1: Dus dat ik voelde is het een beetje.
0: Nou, right, we pakken volgende week wel voor support. Dat hij niet op met Donnie. Komt allemaal dik in orde, weet je. Lachen toch. Middagshow, 3FM, 1727. Barend en Benner. En natuurlijk Stef Bentswar. We gaan het erover hebben. We zijn nu in een paar tellen in NOS op 3.
2: Nou, zo meteen hoor je onder meer hoe mensen van het lekkere weer hebben genoten.

0: Club. En Barend en Benner die het even door je gehoor gaan gooien. Wat lekker, man. Even een cadeautje voor je. Eentje die je wel wil. Een Barend en Benner boombox. Een geluidsdrager.
1: Nou, waar je U met een grote U tegen zegt.
0: Hey, joh, dit hebben we dus buurten afgezet omdat iemand toevallig drama open had laten
1: staan. Ja, ik vind het ook echt zo'n dingetje dat je denkt, wauw, de VT-woner zou echt denken, nou, als wij dit in de huiskamer zouden hebben staan, zouden we echt de gradatie hoger zijn.
2: Nou, en sterker nog, we hebben André Rieu afgespeeld op de boombox. En dan klinkt hij zo. Ongelooflijk!
0: Maar waarom André Rieu?
1: Ja, en hij was ook een beetje kaal. Raar.
0: Jongens, als ik het programma ook maar een seconde uit handen geef, dan wordt het de pleurisooi die meer lijkt op de wachtkamer van een TBS-kliniek dan gewoon een radioprogramma. Maar goed, we doen ons best allemaal. Ik heb gewoon een vraag voor je om het even te centraliseren. Komt de volgende aan. Het is lang geleden, ben het met je eens, maar oké, dit weet jij, denk ik. Nee, je weet het niet. Je weet het echt niet. Maak de filmtitel van de film uit 2001, let wel, 2001 af, met daarin Reese Witherspoon in de hoofdrol. Ja, Reese Witherspoon klinkt inmiddels natuurlijk gewoon voor deze generatie als Mies Bouwman, hè?
1: Nou ja, Reese Witherspoon, jawel. Maar je mag ook nog bij zeggen, het begint met Legally.
2: Ja, nee, je moet hem afmaken, de titel. Legally. Legally.
1: Dit is de reden waarom ik ooit rechten ben gaan studeren.
0: Oh!
1: Ja, echt.
0: Echt?
1: Ja, ik meen het serieus. Omdat mijn vader zei van, nou, dan kan je een soort Legally worden.
0: Ah, oké, wat leuk zeg. Hebben ze dat ook op mbo-niveau? Generatie als Mies Bouwman, hè?
1: Nou ja, Reese Witherspoon, jawel. Maar je mag ook nog bij zeggen, het begint met Legally.
2: Ja, nee, je moet hem afmaken, de titel. Legally.
1: Dit is de reden waarom ik ooit rechten ben gaan studeren.
0: Oh!
1: Ja, echt.
0: Echt?
1: Ja, ik meen het serieus. Omdat mijn vader zei van, nou, dan kan je een soort Legally worden.
0: Ah, oké, wat leuk zeg. Hebben ze dat ook op mbo-niveau?
1: Nee.

0: Dr. Odido in de FBI. Een hoge chef van die opsporingsdienst, de FBI, zegt nu: we weten hoe we jullie moeten vinden. De FBI komt met die boodschap na de arrestatie van een van de vermoedelijke hackers hier in Nederland.
1: To the remaining members of Shiny Hunters, you've heard about the arrest of your colleague. You know how to find us and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
0: Ja, de FBI-baas zegt dit dus na de arrestatie van de Amsterdammer Pepijn van der S van 24 jaar. Volgens de Nederlandse politie had van der S ook plannen om twee mensen in het buitenland te laten vermoorden. Meerdere organisaties hier in Nederland willen dat Medda stopt met het verkopen van camerabrillen. Onder meer de Consumentenbond zegt dat er anders een rechtszaak volgt binnen twee weken. Ja, die brillen van Medda die zien eruit als normale brillen, waardoor mensen niet doorhebben dat ze gefilmd worden.
2: Ik ga er één bestellen. Ik vind het zo cool. Ik zie ook zo cool.
3: Ja, maar serieus. Ik denk dat voor jou, zodra het zeg maar een beetje...
2: Ja, maar het is gewoon echt cool. Ik vind het echt leuk. En ik
3: maar
2: heb
3: wat
2: ook...
3: ga je ermee filmen dan?
2: Weet ik niet, maar gewoon... Ja, maar
4: dan weet ik wel.
3: Maar dan? Nee, wat weet jij wel. Waarom ga je het toch kopen dan?
2: Nou, omdat ik deze week... Het is wel grappig om te vertellen. Ik zag deze week een hele vette serie.
3: Ja.
2: Op Insta.
3: Op Instagram, ja. Hele vette serie.
2: Nou ja, als jij niet wil luisteren. Een hele
3: met een loodgieter en een... Nee, oké, jij vertel.
2: Onze Legally Blond. MBO.
4: Maar vertel. Ja. Ik ben wel
0: benieuwd ook nu. Wat heb je gezien?
2: Ja, okay. Nee, maar ik krijg hier niet...
3: Nee, sorry,
2: ik
3: word hier de ruimte. Ja, ik krijg hier niet de ruimte. Excuses, vertel.
2: Ik zat naar Siri te kijken op Instagram. En dan denk ik, ja, wat tof dat iemand dat op deze manier maakt. Van een gast die wereldwijd door allerlei steden gaat... om naar dealers te ontmaskeren. En hoe dat dan in zijn werk gaat.
3: Oh ja, die ken ik, ja.
2: En die ging door Ibiza heen en door Ibiza stad heen. En ik ken al die gasten nog van vroeger natuurlijk. Dus dat was wel leuk. Het was een feest der herkenning. Maar ook door Amsterdam, door dat Wallen district en hoe die gasten dan samenwerken. Dacht ik, ja, super cool.
4: Maar dat ga je dat niet doen.
3: Maar schat, weet je niet dat als iemand gefilmd wordt, dat diegene moet weten dat jij hem filmt?
4: Ach, maar dat doet Alberto Stegeman ook niet. Alleen het probleem is natuurlijk,
2: de ringdeurbel ook niet. Ja, en dan gaan mekker al.
3: Ja, oké, maar dat is wel al ringdeurbel vind ik wel wat anders dan nog met een camera, met een bril op je hoofd filmen.
2: Ja, nou goed.
3: Dat is echt wel anders.
4: Ja. Jij gaat niet zo'n documentaire maken.
2: Ik ga echt, ik denk dat ik echt nog iets dieper ga.
4: Ja, inderdaad.
2: Dus echt een enorme documentaire. Ik ga een... jullie zijn niet serieus. Want jullie valt niet in het anusje. Ja, het is gewoon leuk om te hebben. Al doe ik het voor mijn eigen familiearchief. Al doe ik het omdat ik het een dag van het leven van de jongens wil volgen.
3: Ik zie jou wel, zeg maar, als je aan het gravelbiken bent... zie ik je wel met je bril, zeg maar, gewoon in een landschap area filmen.
2: Dat denk ik ook. En moet ik nog een vraag wat binnenkomt hier via de NPO Luister. Nel, ben je in je eigen programma ook zo grappig? Sterker, ik heb het gisteren niet gehoord. Niet te geloven, zeg. Ga maar door.
0: Ja, en het is officieel de warmste 29 september ooit gemeten. Dat meldt persbureau ANP op basis van cijfers van Weer Online. Ja, in Maastricht werd vandaag de 28,3 graden aangetikt. Je zal het vast gehoord hebben vandaag bij de koffieautomaat. Het is lekker weer. Nou, moet je deze mensen eens horen. Die zaten gewoon op een overvol terras terwijl wij hier aan het werken zijn in Den Bosch met een drankje of een bossenbol.
5: We zitten heel erg te genieten. Een mooie stad, Den Bosch. Ja? We gaan vandaag een stukje varen. En we zijn helemaal uit Wilde Westen gekomen om hier een mooi dagje te hebben.
6: Zalig, joh. Hartstikke zalig. Wat wil je nou nog meer, hè? Bossenbollen.
7: Heerlijk, genieten. Ongekend eind september. Ja. Indian Summer, ja, helemaal lekker.
2: Indian Summer.
7: Ja, vind ik wel, ja.
0: Yes. Ja, en niet veel later spotte de verslaggever van Omroep Brabant een vrouw met een hotpint.
8: Nou ja, die lag er nog gelukkig. Dus het was heerlijk weer, dus ik denk, hè? Dat moet even gevierd worden.
9: Ja, ik voel het inderdaad zo.
8: Ja, heerlijk man. Even terrasje pakken. Ja, lekker.
0: Ja, en ook was het dringend geblazen op het naaktstrand op deze warmste 29 september ooit gemeten.
10: Ja, het is hier eigenlijk altijd veel drukker dan op het geklede strand hiernaast. Ja, als, zo gauw het mooie weer is, de zon schijnt, dan liggen hier mensen. Al is het in april of tot half oktober, dan altijd zijn hier wat mensen.
3: Nou, wat had die man een mooie bril op.
2: Ja. Elkaar helemaal gevonden. Stefan, het is... Ja.
3: Nee, vond ik echt.
2: Ja. Ja. Ja, een hele mooie...
3: Een mooie bril.
2: Met zo'n rood lampje erop. Zijn we klaar, jongens? Hè?
3: Ja.
2: Lekker zeg. Mm-hmm. Hebben jullie wel eens nagedacht? Over een woensdagmiddagshow op NBO Campus? Hè? Hebben jullie er nooit over nagedacht? Onvoorstelbaar zeg. Wat moet ik hier met die amateurs doen?
0: Ik vind het wel een leuke dynamiek hier in de show. Ja, heerlijk. Ik geniet ervan.
2: Zou je die keer vast willen leggen met zijn brilletje? Nou. Oké, we doen het weer nog even, Stef.
0: Ja, geef ik de rest van het weer bloot. Vanavond nog een lekkere nazomeravond. Blijft overal droog. Morgen meer bewolking en vooral in het oosten van het land zon. Het wordt een graad of 24.
2: Dankjewel, jongen. Nel, doe eens even je bril op en vertel waar het vast staat.
3: Ja, het is echt heel druk. Ja. Kan niks anders voor maken, helaas. De A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 64 minuten. De A17 Roosendaal Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 12 minuten. De A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 41 minuten. En de A28 Utrecht-Amersfoort voor Amersfoort 25 minuten. En nog eentje een lange, de A9.

0: FM Oasis Wonderwall. 17:15, ook weer geniaal, hè. Geef het volk brood en spelen en ze raken helemaal in de war. Nou ja, en geef het volk de kans op een eventuele code om een kaart te bestellen en ze raken nog meer in de war. Iedereen was bezig met codes. Oh, en ik heb geen code en ik kan geen kaarten bestellen. Wat was dat weer geniaal. Wat was dat vet verzonnen van die lui, zeg. En ik zie ook een hoop mensen in de app.
1: Maar heb jij een code gehad?
0: Nee, maar ik hou niet van concerten.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ook niet van, oh, is hij Oasis al?
0: Nee, daar ga ik echt niet heen. Nee, ga ik niet heen.
1: Doe je dit al hier? Nou.
0: Nee, sorry. Het enige wat ik jaloersmakend vond was 2 jaar geleden of vorig jaar.
1: Toch in Liverpool?
0: Nee, in Manchester. Oh, sorry, dat gewoon Manchester. Die hele selectie van Manchester City daar was met Guardiola en Grealish. En dat vond ik heel cool om te zien. Dat vond ik leuk. Maar ik hou er niet van. Ik heb na een concert heb ik na een half uur altijd wel zoiets van. Nou, ik heb het wel gezien.
1: Het is een beetje te vergelijken met een groot stadion in een voetbalwedstrijd.
0: Nee, voetbal is echt anders. Kan ik uren kijken.
1: Geinig, grappig.
0: Betrapte mezelf er weer op toen ik zondagmiddag de entree van Mark Diemers bij de Graafschap zat te kijken. Dan denk ik, oeh, gaat wel ver dit eigenlijk. Maar ik vind het echt lekker. Oké, jongen, maakt geen reet uit. We gaan ervoor, Oasis. Ik zie heel veel apps binnenkomen van mensen die nog kaarten aanbieden in dat soort toestanden.
2: Oh, echt?
0: Ja, dat is wel leuk en grappig. En sommigen hebben er 2 en een nier te koop, want ze hebben geen geld meer. Dus dat is wel grappig. Maar wij gaan even naar Erwin. Ja, woonachtig in... Ja, dat is wel zo ongekend fijn dat je daar woont, man. In Noordwijk.
3: Ja, lekker, man. Goedemiddag.
0: Erwin is 32, woont in Noordwijk. Het strand in de buurt, goede strandtenten, leuke restaurants. Echt.
3: Altijd wat te doen, ja, mooie plek, zeker.
0: Lekker, man. Geboren in Getogen?
3: Geboren in Leiden, het ziekenhuis. Mijn moeder trok het niet thuis, maar voor de rest altijd in Noordwijk gewoon.
0: Lekker, man. Ik heb bij Noordwijk ook al het gevoel dat je daar met een gouden lepel in je waffel wordt geboren. Klopt dat?
3: Nou, wij niet hoor, wij niet. Wij zijn een beetje de normale kant van Noordwijk.
0: Ja, jullie verdienen 7,5 ton per jaar.
3: Nee, helaas niet.
0: Een beetje dat idee. We doen een beetje rustig aan, weet je.
1: Goud eetleven.
3: Ja, een beetje het normale kantje.
0: Ja, maar oké, maar geweldig, maar leuk. Geweest hier met je woonplaats, dat is sowieso mooi natuurlijk. Wij spelen met jou.
3: Nou, dankjewel.
0: Vandaag het allerbeste spel van de Nederlandse radio. Als ik het zelf moet zeggen, ik heb het zelf namelijk niet verzonnen, dus dan mag het. Het heet Volgende Vraag en we vragen aan jou of je er klaar voor bent. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja, ik ben er klaar voor.
4: Volgende vraag.
0: Mooi, ja, maar leg het even uit in een paar hele duidelijke volzinnen.
4: Bij de eerste vraag geeft Erwin als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Klaar voor?
3: Jazeker.
0: Daar gaan we, kampioen. Ik heb er zin in.
1: Maak de filmtitel van de film uit 2001 af met daarin Reese Witherspoon in de hoofdrol. Legally?
3: Volgende vraag.
1: Wat is de Engelse vertaling van dom?
3: Blond.
1: Wat is de achternaam van Thierry, de oprichter van FVD? Thierry?
3: Damp.
1: Hoe noem je het sanitair dat je gebruikt om je billen te wassen na een toiletbezoek?
3: Badet.
1: Hoe noem je de drinkfles waaruit wielrenners drinken tijdens het fietsen?
3: Bidet.
1: Welke Joe was van 2021 tot 2025 president van Amerika? Joe?
3: Bidon.
1: Welke insecten produceren honing?
3: Biden.
1: Van welke politieke partij was Sylvana Simons de partijleider?
3: Bijen.
1: Maak de stelling van Pythagoras af. A kwadraat plus B kwadraat is?
3: Bijeen.
1: Welk modemerk wordt afgekort met CK?
3: C kwadraat.
1: Welke Kelvin heeft hits met Summer, Blame en One Kiss?
3: Kelvin Klein.
1: Waar staat de letter CH voor die achter op een auto staan en als internet-extensie .ch?
3: Harris.
1: Van welk land is de hoofdstad Ankara?
3: China.
0: Nee! Maakt geen reet uit. Weet je, het is de tweede dag van de week. Dat heb je zelf in de gaten. Want je bent een hele slimme gozer. Wat nog meer heel frappant is dat we te maken hebben met een moker megascore van hoeveel goed?
4: 12!

van Eeuw Den Haag, Flenna. Populair bij Bart en Benner. Even een weetje van de dag. Het is in een normaal jaar dag 185. En in een schrikkeljaar dag 186. Deze dag. It's

0: Wanneer werd je nou voor het laatst echt een soort van geraakt door een Instagram-video? Dat je echt dacht van, ah jeetje, ik hoop zo dat dit goed afloopt. Wanneer had je dat voor het laatst? Ik afgelopen zondag.
1: Oh, ik vanmiddag nog.
0: Ja, maar ja, goed, jij zit er wel heel veel op Instagram.
2: Ja, inderdaad. En dan moet je zijn algoritme zien.
1: Ja, het ging over een poes, die was gevallen. Die had zijn been gebroken.
2: Ja.
1: Vond ik heel zielig en ik wilde het helemaal niet zien. Toen dacht ik nog, waarom krijg ik dit nou?
2: Oh.
0: Hetgene wat mij echt even heeft gepakt, is iets wat zometeen ook in de studio is. En dat iets is een persoon. En vond ik zo schattig. Ik wil zo ontzettend graag dat we dat op de juiste manier af gaan laten lopen. En hoe het zit, hoor je zo meteen. 3FM.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
18: Echt lekker.
17: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: 3FM.
0: 6 uur. We hebben een geweldige etenstijd binnen nu in een paar tellen. Ik word bijna boos als ik niet win. En Jelmer ook. Dus dat is 2 tegen 1. Dat weet je
1: zeker.
0: Maakt niet uit. Fijn dat je er bent. We gaan de avond beginnen met eerst een rondje nieuws. Hier is NOS 3, Stef Bandstra.
18: Ja, zeker. Goedenavond. Een belangrijke doorbraak voor het kabinet in de begrotingsonderhandelingen.
22: NOS op 3.
18: Want de bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals uitkeringen, gaan van tafel. En dus lijkt het erop dat Pro en Volt de begroting zullen steunen.
23: Dat is hartstikke goed nieuws. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En dat laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je dan allemaal kan bereiken.
24: Volgens mij is er nu weer lucht om daadwerkelijk snel verder te praten, om te zorgen dat we zo snel mogelijk een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben voor de totale begroting.
18: Ja, omdat het een minderheidskabinet is, moet er steeds steun worden gezocht bij de oppositie. Met Pro en Volt erbij is er een meerderheid voor de plannen. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. Het RIVM heeft dat samen met bloedbank Sanquin onderzocht. PFAS zijn giftige chemicaliën die niet afbreekbaar zijn. Als je er lang aan wordt blootgesteld, zijn ze kankerverwekkend. En ook kan je immuunsysteem ervan achteruit gaan. Het RIVM legt uit wat je zelf kunt doen.
25: Gevarieerd eten, verschillende producten en van verschillende locaties. En niet te veel of geen zelfgevangen vis. En de eieren van de kippen die in je achtertuin rondscharrelen ook liever niet eten, want die kunnen zeer hoge gehalte PFAS bevatten.
18: Ja, er is volgens de RIVM ook voorzichtig goed nieuws, want vergeleken met vorige onderzoeken ziet er iets minder PFAS in ons bloed. En het is vandaag ook Wereldhartdag. De dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor hart- en vaatziekten en hoe je die kunt voorkomen. Onze verslaggever Ismael de Bruin vroeg jongeren in Utrecht wat zij eigenlijk weten van hun bloeddruk.
26: Heb jij je bloeddruk wel eens laten meten?
27: Ja, dat heb ik gedaan, ja.
26: Viel het mee?
27: Ja, volgens mij was het gewoon een normale bloeddruk. Hij had er geen verdere opmerking over, dus ik gok dat het waarschijnlijk wel prima was.
26: Meet jij je bloeddruk wel eens?
28: Nee, eigenlijk niet. Ik weet dat ik of een hoge bloeddruk of een lage bloeddruk heb, want dat hebben mijn moeder en oma, alleen ik heb het zelf nooit gecheckt. Volgens mij heeft het wel invloed op je energie en zo, dus misschien is het slim om er naar te kijken, alleen ik ben er nooit mee bezig.
26: Charlotte Onland, je bent epidemioloog. Kun je herkennen dat je een te hoge bloeddruk hebt?
29: Nou, dat herken je eigenlijk moeilijk en vaak ook veel te laat. Dus je kan heel lang een hoge bloeddruk hebben zonder dat je dat zelf er iets van merkt. Op een gegeven moment merk je wel dat je of moe wordt of druk ervaart of dat soort zaken. Of pijn in je hoofd. Maar dan ben je eigenlijk al veel te laat.
26: En wat is dan je advies?
29: Het advies is eigenlijk om vanaf je 40ste ieder jaar je bloeddruk even te meten. Dus je bloeddruk te meten, je cholesterol te meten, je bloedsuikerspiegel te meten, om te weten of die al aan het verhogen zijn. Want je moet zorgen dat die niet te hoog worden. En dat zijn alle drie dingen waar je lang last van kan hebben zonder dat je klachten hebt. En al die tijd ontstaat er gewoon al schade aan de bloedvaten en aan het hart. En dat moet je voorkomen.
18: Het weer vanavond nog een lekkere zwoele nazomeravond. Het blijft overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij een graad of 24.
0: Middagshow 3FM, dit is Baren en Benner met het verkeer at the moment. De A2 was dicht Eindhoven voor Batadorp, 26 minuten. De A4 Amsterdam-Haag voor Leidschendam, 17. De A28 Utrecht Amersfoort voor Amersfoort, 60. En de A29 Berg op Zoom Rotterdam voor Barendrecht, 19 minuten. Rustig aan.
22: 3FM.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
32: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
33: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
32: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
16: Domino's.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Rondé.
3: 3FM.
4: Boat.
3: Barend en Benner.
0: Is de middagshow van 3FM. Je bent bij Barend en Benner. Ethisch tijd gaat er aankomen. Binnen nu in een paar tellen. Ik heb je heel hard nodig. Ook al ben ik overtuigd van de winst.

0: voten van deelname.
1: Maar jij mag stemmen.
0: Maar ik ga wel stemmen. Want...
1: Staat de poll al online?
0: Zeker.
1: Wij hebben twee platen. Uit de jaren 80.
0: Ja.
1: En ik zal gewoon even vertellen hoe dit terecht is. We hebben twee platen uit de jaren 80. We strijden tegen elkaar, weet je. Dus we hebben aan de ene kant mijn menu. Dat is menu A.
2: Ja.
1: Aan de andere kant Nel haar menu. Dat is menu B.
2: Ja. Ja.
1: Wij hebben gewoon dan op maandagmorgen moeten we de lijst inleveren. En het gaat allemaal prima, weet je wel. Niks aan de hand. Oké. Ik zit gewoon lekker... Ik zit echt met werk zitten te doen voor de komende week. En het is maandagochtend. Ik heb een nieuw koffiezetapparaat. Leven is goed, weet je wel.
2: Ja.
1: Ongelooflijk, fantastisch. En ik hoor daar in de ethisch mix deze klappen voorbij komen. En ik blijf iedere keer verbaasd. Iedere keer dat als ik het hoor, dan denk ik... Ja, maar ik moet het wel een keertje zat raken. Het is...
2: Weet je altijd hetzelfde hoe je naar mij kijkt, toch?
1: Dat is eigenlijk precies zo, ja.
2: Dat
1: zou ook wel...
2: Ja, dat hoor ik thuis ook wel eens.
1: Ik heb jou al langer gehoord dan dat ik naar deze plaat in mijn leven heb geluisterd. Ja. Dit is ook doodziek eigenlijk.
2: Ja, en maar, toch elke keer soort denk ik, ja, hey, wat goud.
1: Zullen we even met z'n allen afspreken dat we menu A met z'n allen nu gaan stemmen in de NPO Luisteren? Hey.
3: Menu A.
1: Jongens, wat
0: het is
1: dit?
0: Een van de beste platen uit de 80.
1: Het is ongekend.
2: Is dit uit Yacht Rock?
1: Het is ongekend.
0: Maar dit is ook gewoon, je zit gewoon...
2: krantenplaat.
0: GTA, Miami, Vice, ben je aan het spelen en dan komt hij op de radio langs.
1: Sorry. Ik hoor de woorden natte en krantenplaat. Ik heb het idee dat ik mijn contract wil inleveren. Maak snel je verhaal af. Dit doet gewoon pijn. Dit is persoonlijk kwetsen.
2: Sorry, nee, ik wilde je niet jouw persoontje kwetsen. Dat zou ik nooit willen doen.
0: Kom jij eventjes met je plaatje?
1: Ja, met je plaatje,
2: nou,
1: ja.
2: Jij bent ook fan van deze dame. Ik heb het over Sade.
0: Ja, maar niet deze plaat.
2: En ze heeft, ze heeft dus wereldhits met Your Love is King, Smooth Operator, The Sweetest Taboo. Maar dat is één hit. Dat is een nummer één hit geweest in Amerika. Nooit in Nederland een nummer één hit geweest. Maar eigenlijk wel één van de misschien wel betere platen. Paradise.
3: Menu B.
2: Gewoon een geil plaatje.
1: Hele goede plaat. Gewoon ook lekker voor in een wachtruimte. In een Thais hotel of zo. Dat je denkt, ja lekker man. Ik zit op mijn koffers te wachten.
3: Menu B.
1: Goede plaat. Nou, kan niet anders zeggen.
2: Heerlijk. Hall & Oates en Sade zouden samen een kindje kunnen krijgen.
1: Zo is het. Let's go vote for menu A. Doe het in

0: FM Opposites. Feestje op mijn graf. Er wordt van alles gedaan aan terugbellen en toestanden. Ik weet niet wie dit is.
1: Dit is Angel of Angel.
2: Wat een spannende street.
1: En die moet even opnemen.
0: Zo. Angel. Is helemaal niet spannend.
2: Nou, best wel heel spannend.
1: Ach, niet joh.
0: Helemaal niet.
2: Joh. Echt wel. Nou, 59.
1: Dit is showbiz.
2: 41%.
0: Nou, we hebben een battle. Eet ja,
3: dit is de Hollands Nieuwe voicemail.
2: Hollands Nieuwe.
3: 6-3-7.
2: Ja, jongens. Ik heb al zin in een haring.
1: Wil nog eentje, één iemand bellen? Ik wil ja, even. Monique.
2: Op.
1: Monique, neem even op.
0: Jongens, rustig aan. Anders staat er niet aan. Gewoon. Dames en heren.
4: Ja, Monique heeft even opgenomen.
0: Ja! Heel goed. Monique, luisteraar van de dag. Waar ben je maar naartoe? Limburg, hè, zo te horen.
4: Ja. Ja.
0: Uitstekend. Heb je een lekkere dag gehad?
4: Ja, best wel. Het is warm hier, hè.
1: Lekker,
0: het is,
1: hoor.
0: Oh, je doet net alsof het twee
2: ploegen
0: weer is.
2: Lig jij weer met je bikini op het balkon?
4: Nee.
1: Nee,
4: ik heb geen balkon, anders wel. Maar.
0: Hey, en even heel simpel. Op zo'n mooie dag, misschien een van de laatste mooie dagen van het jaar 2026. Wat eet jij vanavond?
4: Nou, ik heb al gegeten.
0: En wat was het? Pindakaas?
1: Nee.
4: Rappies. Sorry, broodje pindakaas.
0: Wat heb je gegeten?
4: Ja, zo heel burgerlijk. Vistik, spinazie met een eitje. Zoet aardappel.
1: Noem maar burgerlijk.
0: Ja, kom op, even uitgepakt daar. Niet te geloven.
2: Vind ik echt een lekker kindermaaltje, vind je?
4: Ja, dat dus. Ja.
1: Hoezo kindermaaltje?
2: Ja, vind ik gelijk.
4: Eigenlijk hadden we echt een wortelen bij gemoeten.
0: Eens. Maar we geven jou heel veel. En omdat je ook nog eens de beste muzieksmaak van de wereld hebt, want je gaat voor welk menu?
4: Jouw minuutje.
2: Ja, Monique. Ja.
0: Moet je alleen eens
2: kijken.
0: Oh, moet je dit horen, dit? Hey, moet je dit horen?
2: Gaat voor Yacht Rock.
1: Lekker, Monique.
0: Yacht Rock is gewoon gelul natuurlijk. Hoor mijn auto.
1: Lekker.
0: Vandaag Out of Touch is hier. Zo goed.
1: Je ziet het haar van Monique wapperen in de wind.
2: Ja.
1: Met die föhn voor haar.
2: Op het balkon.
1: Op het balkon in de bikini.
4: Ja, dat haar heb ik ook niet. Het is ook maar 3 millimeter.
2: En ze eet een
0: vistik. Dank u.
4: Doei.
0: You're out of touch. You're out of love.
2: Opvallend
0: hoe goed dit blijft.
1: Yeah. Niet normaal.
0: Altijd raak. Altijd drama. Dankjewel voor je stem. Daryl Hall en John Oates. Out of

0: Middagshow 3FM, Gracie Abrams. En That's So True. Nou, we gaan hopelijk zometeen een droom waarmaken van iemand die mij echt wel heeft geraakt op een positieve manier afgelopen zondag.
1: NOS op 3.
0: Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst gaan we naar Marokko. Het is toch niet te geloven. Want gisteren hadden we al Nouella te gast, ook zo'n koningin. En ze krijgen daar een koningin in de politieke premierstoel. Stef.
2: Zo is het inderdaad. Er wordt wel geschiedenis geschreven in Marokko inderdaad. Want voor het eerst krijgt het land een vrouwelijke premier. Het is Fatima Ezzara El Mansouri. Ja, haar partij werd bij de verkiezingen in Marokko afgelopen week de grootste. En nu is ze ook officieel benoemd door koning Mohammed als premier dus. In Dordrecht is vanmiddag een verkeersruzie volledig uit de hand gelopen. Een automobilist die tegen de zijkant van een andere auto inreed, is daarna uitgestapt en stak de bestuurder van de andere auto neer. De politie heeft daar in Dordrecht twee verdachten opgepakt. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
0: Je kunt maar beter gewoon in alles, en ik heb die neiging ook, maar ik zag het afgelopen week natuurlijk ook, weet je, met die doldwaze idioot die in Amsterdam gewoon die man doodschoot.
3: Ja, omdat de hond ergens...
0: Weet ik veel wat er dan. Maar je kunt maar beter gewoon je bek houden. Nee, maar het land ligt vol met gekken.
3: Geef maar iets, ook als ze je bestelen, geef maar af, loop maar door. In plaats van
4: ja, sorry, je moet, ja.
0: Nee, maar ja, kijk nou toch eens even. In Dordrecht wordt iemand gewoon neergestoken.
4: Ja.
0: Gaat nergens op.
2: De Universiteit van Amsterdam trekt aan de bel, want ze zien dat steeds minder studenten fysiek naar hoorcolleges komen. Ja, nu is dat op zich niks nieuws, want sinds corona kijken veel studenten die colleges gewoon lekker thuis, omdat de les toch wel wordt geüpload. Maar de UvA denkt ook dat er iets anders meespeelt.
5: Ook door AI ben je misschien minder geneigd om te komen. Als je denkt, ik kan dit verslag ook met AI doen. Of ik hoef het boek misschien niet meer te lezen. Maar ja, als je het boek niet leest, maar alleen de samenvatting, raak je weer minder geïnteresseerd in de stof. En zo zie je dat er een soort negatieve spiraal is.
0: Ja.
5: Waardoor sommige studenten wel, maar ook veel studenten niet echt op gang komen. En daar maak ik me zorgen over.
2: Ja, en ook bij andere Nederlandse universiteiten gaan studenten steeds minder fysiek naar college toe. Blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur.
4: Maar ik vind het sowieso is dat natuurlijk wel jammer. Je wilt toch gewoon... Je studeert toch omdat je iets wil?
0: Nee hoor, je studeert gewoon ook in heel veel gevallen omdat je van je vader hebt gehoord. Je moet wel wat doen, anders dan donder ik je het huis uit. Heel veel mensen boeit het ook geen moer.
4: Maar Stef, jij bent volgens mij de enige hier die zijn studie heeft afgemaakt.
2: Ik heb een HBO-diploma inderdaad.
3: Ja, een HBO-diploma.
0: Maar Stef, die was, wat deed jij? Accountancy of wat heb je gedaan?
2: Nee, ik heb internationale communicatie gestudeerd.
0: Oh, je bent wel enigszins in het werkveld terechtgekomen.
2: Ja, zeker.
0: Ah,
4: ja. Nelly, wat heb jij dan gestudeerd?
3: Creatieve therapie.
0: Ja, dat is precies wat je doet.
3: Ja.
0: Iedere middag. Nou, leg goed gedaan, Arnel.
2: En op het eiland Fiji is ineens 40 kilo cocaïne foetsie. Ja, die coke lag opgeslagen in de rechtbank daar als bewijsmateriaal in een supergrote drugszaak. Van de 39 blokken cocaïne werden er 32 vervangen door bloem. Ja, de overige 7 blokken die waren al foetsie daar op Fiji. De politie daar doet nu onderzoek naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het bewijsmateriaal. Fiji is populair bij drugsbendes, omdat de eilanden op een strategische plek liggen voor drugshandel. Zo'n beetje halverwege Australië in Zuid-Amerika.
6: Waarom zijn jouw neusgaten zo groot? Wel, om beter te kunnen snuiven.
3: Derde keer al.
0: Dames en heren, het weer doen wij eens even.
2: Zeker.
0: Want wat gebeurt allemaal? Ik weet niet wat hier gebeurt. Of hij aan de knoppen zat, maar...
2: Na zomeravond, het blijft overal droog. Morgen meer bewolking, vooral in het oosten. Kans op een zonnetje op je poren. Het wordt een graad of 24.
0: Oké, dames en heren, daar zijn we met het verkeer. Nellebouw, waar staat het vast?
3: Op de A4 Amsterdam-Rotterdam.
6: Kunnen snuiven.
3: Derde keer al.
0: Dames en heren, het weer doen wij eens even.
2: Zeker.
0: Want wat gebeurt allemaal? Ik weet niet wat hier gebeurt. Of hij aan de knoppen zat, maar...
2: Na zomeravond, het blijft overal droog. Morgen meer bewolking, vooral in het oosten. Kans op een zonnetje op je poren. Het wordt een graad of 24.
0: Oké, dames en heren, daar zijn we met het verkeer. Nellebouw, waar staat het vast?
3: Op de A4 Amsterdam-Rotterdam van Rijswijk. Plaspoelpolder, 19 minuten.

0: middagshow van 3FM. Dit is Barend en Benner. En mag ik een heel groot applaus voor Robine. Oké, luister. Wat gebeurt er? Het is zondagmiddag. Ik zit net voor Nederland-Servië. Ik was moe, ik had super lang gefietst. En ik ben aan het scrollen en ik zie een video voorbij komen. Achteraf bleek van Robine. Waar ik echt door geraakt werd. Waardoor ik echt dacht van oké, wij gaan sowieso hier meewerken. En onderbreek me als het niet klopt. Maar wat gebeurt er? Jij gaat een concert geven. Dat doe je in Arnhem. En hoe heet die venue ook alweer?
1: Luxor.
0: De Luxor. Ja, leuk. Ik ken hem vaak geweest. Super cool. Robine kreeg vorige week een mailtje of een berichtje van die gasten van de Luxor. Van joh, allemaal hartstikke leuk. Je hebt binnenkort je concert. Maar je hebt nog helemaal geen kaarten verkocht. Van het concert gaan we afzeggen.
2: Nee.
1: Ja, ik moet dat een beetje recht trekken.
0: Oké, gelukkig maar. Ja, daarom ben je ook. Daarom
1: ging eigenlijk meer om een team die dacht, hey, als we nou als basis hebben we Duitsland. Dus als we dan helemaal naar Nederland gaan en daar is niks verkocht, ja, dan kunnen we het beter afzeggen.
0: Maar je gaat heel snel. Want jij hebt als basis Duitsland, dat heb je net achter de schermen uitgelegd.
1: Ja.
0: Je hebt in corona gedacht van ik ga koffers opnemen. En in Duitsland is dat opgepikt. Daardoor werk je met Duitse mensen.
1: Ja.
0: Maar goed, eind goed, al goed naar het verhaal.
2: Ja, in Duitsers in Arnhem.
1: De Luxor.
2: Ligt altijd een beetje gevoelig.
0: Ja, een beetje gevoelig. Ja. Okay, de Luxor, 150 man moet er in die zaal. Maar er waren gewoon geen kaarten verkocht. En dat is best wel een harde boodschap, denk ik dan, toch?
1: Ja, ik vond het pijnlijk.
0: Was pijnlijk. En dan is de kracht van de mens van Robine weer zo groot dat ze die camera pakt en dat ze dit eerlijk vertelt. Want laten we eerlijk zijn, als je een theatershowtje verkoopt of weet ik veel wat en je denkt bij jezelf, kut, er komen geen mensen. Ja, dan hou je het liefst je bek, toch?
1: Dan wil je liever niet kwetsbaar opstellen.
2: Ik heb wel eens een keer, en dat is even om je gerust te stellen, ik heb een keer bij Danny Vera gestaan in de PC.

0: 60 in Amstelveen.
1: Ja.
0: Met 16 man.
1: Oh, dat was niet lekker.
0: Dat is niet leuk. En dat heeft hij natuurlijk niet van tevoren aangekondigd. Van, hey, ik heb maar 16 kaarten verkocht. Komt alle. Nee, hij stond daar met 16 man. En toen dacht ik wel bij mezelf. En dat was nog voordat hij helemaal groot en beroemd werd. Toen dacht ik wel bij mezelf. Wow, dit is een hard bestaan, zo'n artiest. En,
2: is
0: ja,
2: het ook. Hoe heb je het gedeeld?
3: Nou, ik had er eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Dus ik had gewoon echt helemaal lelijk zo mijn haar niet gedaan. En
1: viel mij ook op, Nee. Dacht van, waarom doe je nou niet gewoon je haar, weet je? Nee. Zag ik toch helemaal niet, joh.
2: Niet te verontschuldigen.
3: Ja, en ik dacht, ik doe gewoon even snel een video en ik speel gewoon een liedje. En dan zie ik het wel, zo.
1: Ja.
3: En toen ineens werd het dus, na een dag of zo pas, werd het ineens opgepikt. En dacht ik echt, wat is er aan de hand? En het werd steeds meer, de nummers werden steeds groter. En steeds meer mensen gingen het delen.
1: Ja.
3: En één daarvan, Kenny B, die ging dat ineens heel erg supporten.
2: Oh.
3: En ik denk dat daarom heel veel mensen met een groot bereik het hebben kunnen zien.
1: Ja, klopt.
3: En ja.
0: En nu zit je hier.
3: Nu zit ik hier.
0: Want Barend heeft je gelijk een appje gestuurd. Kom langs.
1: Ja, tuurlijk. Cool. Zo ging het inderdaad. Ja. Want ik vind het heel leuk als jij je zaal gewoon uitverkoopt. Je bent lekker onderweg. Ben je al uitverkocht?
3: Nog niet. Vanochtend hoorde ik dat er 130 tickets hebben verkocht.
1: Ah, nog 20.
3: Ja,
1: nog 20. Ja,
0: nog 20.
1: Dat maakt niet uit. Het gaat sowieso gebeuren. Het komt sowieso goed. En ik vind het heel cool dat je vanwege allerlei dingen die even niet zo leuk waren, toch ook weer gewoon wel weer hier komt. En dat is het leven, hè? Je gooit af en toe een deur open en er gebeurt weer van alles. En laten we ook niet vergeten dat je hele goede liedjes maakt, waarvan dit er eentje is.

0: Wat voor band?
1: Jongens, even context. We hebben Robine net gegooid met Burnt. Een gek einde van die plaat, maar het zit eraan.
2: Heel cool. Mooi.
1: Robine is hier omdat ze afgelopen week een video gooide op Instagram dat ze haar show niet uitverkocht kreeg voor de Luxor. En dat werd één keer gedeeld. En nu zijn er wel mensen die kaartjes kopen. En nou ja, ook omdat ze hier zit, probeert ze daar aandacht aan te geven. Je moet even googlen Luxor Robine. Dan is de eerste hit die je krijgt gelijk haar show van maandag 26 oktober. Aanstaande de Motivation Tour. Soul, R&B en zelfacceptatie. Het hele pakket krijg je erbij. We hebben net dat trek gedraaid.
0: Beste besteden €15 ooit.
1: Zo zit boys het. Heel goed, heel goed. 3FM. Mega hit. Nothing but thieves. Number 5.

0: Lorden en Royals bij Barend en Binnen. We hebben Robine in de studio, die echt lekker bezig is. Tenminste, ik weet niet of je haar voorbij hebt zien komen op je pagina de afgelopen week. Zangeres met supergoeie liedjes. We hebben er net eentje gedraaid. En vorige week een video in de lucht gegooid. Met van, joh, ik heb een tour uit te verkopen. Die is nog niet helemaal gaande als het gaat om de Luxor in Arnhem. Ze dreigen om de show te cancelen. Help mij, kaartverkoop gaat nu lekker. Check even Robine plus Luxor. Even googlen. Eén keer een kaartje kopen, doe jezelf en vooral Robine groot plezier. Waarom zou ik met alle keuzes die ik heb in het leven, en dat zijn er veel, hè, op maandag 26 oktober. Ik kan A, op de bank liggen. Ik kan B, ergens anders op gaan liggen waar het nog te vroeg voor is. Ik kan C, naar de bioscoop. Ik kan D, het voetballen terug gaan kijken. Ik kan E, ik kan alle kanten. Waarom moet ik naar jouw show? Waarom moet ik nu gewoon even die tickets kopen?
1: Jeetje, wat een vraag. Oké. Ik moet er heel even over nadenken, maar eigenlijk gaat het heel erg in mijn show om, nou, sowieso als je van soulmuziek houdt, van goede kwalitatieve muziek. Ja. Neem ook achtergrondzangeressen mee, dat is speciaal, ja, nowadays.
2: Ja. En geen bandje?
1: Geen bandje.
2: Boom.
1: En het gaat heel erg om even alles vergeten. Even je zorgen vergeten, even in het moment zijn, even dansen. Even gewoon alles loslaten om je heen.
0: Dames en heren, ik zeg het nogmaals. Robine, Luxor, Google nu. Koop die kaarten, 15 euro, is helemaal niks. Ik wil je ontzettend bedanken dat je er was. Heel leuk dat je zo snel kon komen.
1: Ja, jij ook.
0: Heel veel geluk met alles wat je gaat doen. En let's go, man. We zijn er voor je.
3: Yes.
0: Favorietje van Nellebel, Amanzi. I give you grace.

0: Amanzi, I Give You Grace. Keuze van Nelle Bel, samen in de Voice of the Generation. Andres komt er aan. 3FM.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Een hele goede avond. Zometeen de avondshow van 3FM. Die trap ik af met muziek van Temper City. Maar eerst... krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
24: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
7: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
25: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
7: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
26: 3FM.
27: Ster. Hey, lampje hangen? Doe het lekker.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Rondé.
11: 3FM.
12: BNN Vara.
11: Andres Oudijk.
13: Wat een heerlijke maand is het toch bij 3FM. Kaarten voor Rondé ga je in dit radioprogramma nog winnen. Zal ik je gewoon vertellen hoe laat? Oké, doe maar.

0: Het is echt live een sensatie. En als je de muziek niet leuk vindt, dan kijk je je ogen wel uit. Echt een tip, Jorda, Adela en Eend in L.A.
1: Het is eigenlijk een heel irritant mannetje. Maar op de een of andere manier blijf je toch luisteren.
0: 3FM. Wat heerlijk zeg dat je voor 3FM gekozen hebt vanavond. Het is de avondshow. Mijn naam is Andres en jij valt echt met je neus in een beuker van een radioprogramma. Vanavond namelijk het 3FM ticketalarm, waarmee jij dus kans maakt op kaarten voor Rondé. De ticketmaand is bijna voorbij, maar niet getreurd. We hebben vandaag nog kaarten en ik ga het niet te moeilijk maken. Oké, binnen nu en een uur. Dan gaat het ticketalarm af, dus zorg alvast dat je een goede reden hebt die je me dan doorstuurt via de app van NPO Luister, waarom jij naar Rondé toe moet. 3FM.

0: Show met Portugal the Man en Feel It Still. Oud en nieuw, ik weet niet of je het hebt gezien, maar oud en nieuw loopt steeds vaker door elkaar.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En dan doe ik niet op vuurwerkgeweld op 31 december. Nee, dan heb ik het over de oude generatie artiesten en de nieuwe generatie artiesten. En ik vind dat zo mooi dat het in de muziek kan. Weet je wel, ik bedoel, ik weet niet hoe het bij jou op je werk is, maar het zou bij mij heel gek zijn als Ruud de Wild hier bijvoorbeeld koffie zou halen. Maar Charlie XCX en Madonna bewijzen dat oud en nieuw steeds beter samengaat. Madonna, natuurlijk van de oude generatie, maar je hoort wel heel erg haar signature, een beetje het groovy-achtige, samen op een track met Charlie XCX, die dan weer heel erg populair is nu. Ik vind het totaal niet weird. Sterker nog, ik vind het heel erg cool. Dus eigenlijk zou ik willen zeggen, we moeten meer oud en nieuw door elkaar doen op de werkvloer. Dus Ruud, ik drink mijn koffie zwart. Even

Eien toch, dikke tune. Gemaakt door Madonna, een hele oude artiest. Met Charlie XCX, superartiest van nu. Het liedje heet Danceteria After Hours, hoor je natuurlijk in de avondshow van 3FM. De avondshow is sowieso de enige plek waar je na een lange werkdag nog heel even wil inklokken. Doe eventjes jezelf aanwezig zetten in de app van NPO Luister. Hoe vaker je namelijk naar dit programma luistert, hoe vaker je aanwezig bent, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal Odijk. Nergens te koop, niet bij andere radioprogramma's te winnen, alleen hier. En daarmee dus, ik zou eigenlijk willen zeggen, exclusiever dan een Gucci-pet. Je zet jezelf even op aanwezig door te sturen. Ja, het is dinsdag. Via de app van NPO Luister. Spreek ik jou, Nastella Lefty. 3FM. On its

0: avondshow van 3FM. Deze keer je sowieso toch lekker even meeschreeuwen. Al je agressie eruit van die vieze baas die weer in je nek heeft lopen hijgen de hele dag. Door de Blink 182 en all the small things.
1: Andres Oudijk.
0: Hier ben je veilig. Dit radioprogramma is een safe space. Sterker nog, het is de enige plek waar je na een lange werkdag nog even wil inklokken. Het heeft alles te maken met het feit dat ik je dan op aanwezig kan zetten in de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: Dat is een lijst die ik bijhoud met hoe vaak je luistert naar de avondshow. En ik vind het leuk, hoe meer je erbij bent, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal. Mocht je willen aanmelden, dan stuur je eventjes je naam en daarbij yes, het is alweer dinsdag. Mino, een hele goede avond.
2: Hey Andres.
0: Wij spreken elkaar best vaak in dit radioprogramma. Ik weet veel van je, Mino. Even kijken of het allemaal nog een beetje klopt. Jij bent vrachtwagenchauffeur.
2: Ja.
0: Jij rijdt elke dag dezelfde route.
2: Ja.
0: Met broodjes.
2: Ja.
0: Nou, kijk, tot zover zitten we goed, Mino. En jij bent iets aan het doen waar ik heel veel respect voor heb. Ik ben zo fucking trots op jou. Jij bent namelijk een voorbeeld voor zoveel Nederlanders die het niet lukt. Mino, jij bent aan het stoppen met roken. Hoe gaat het?
2: Nou, iets beter, maar nog niet genoeg.
0: Wanneer heb je voor het laatst gerookt?
2: Vanmiddag.
0: Mino, waarom?
2: Het lukt gewoon slecht.
0: Maar wanneer, in welke situaties ben je echt toe aan een peuk dan?
2: Ja, als je in zo'n cabine zit, dan wordt het toch lastig om niet te roken. Je moet echt anders geen check meenemen.
0: Maar kunnen we de uitdaging aangaan dat jij morgen een checkvrije route rijdt met de brooikjes achterin?
2: Nou, dat gaan we proberen.
0: Gaan we het proberen, Mino?
2: Ja.
0: Ik ben trots op je, jongen. Ik zet je ook weer eens even lekker op aanwezig voor vanavond.
2: Ja, lekker man. Ik heb wel zin in sambal.

Demons van Imagine Dragons. Elton John en ik, die staan hier echt lijnrecht tegenover elkaar. Hij aan de ene kant is ongelooflijk fan. Sterker nog, hij heeft met haar samen opgetreden. Ik ben weggelopen bij haar concert op Lowlands. En ja, ik vond het gewoon slecht. Ik vond het niet goed. En achteraf denk ik, ja, had ik het meer tijd moeten geven. Want als ik naar die muziek luister, dan denk ik wel, oh, daar zitten zoveel laagjes in. Het is toch best wel goed gemaakt. Maar het concert raakte me niet. Vanavond mag jij beslissen of je het hard vindt. Je hoort Chapel Roan.

0: alles achter me verdwijnt.
1: Het is een nieuw liedje van Higo, een Nederlandse band. Fucking mooi liedje, het heet Antwoord. Ik zie in de app van de NPO Luister een comment. Dankjewel voor het doorsturen. Higo, ja man, dat vind ik nou echt pis. Oké, okay, Patricia Pai. Avondshow van 3FM, mijn naam is Andres. En zo

0: het helemaal eens met Esmee. Zij stuurt een bericht in de app van NPO Luister. Ze zegt, oh my god, de 1975, dat is nog eens een band. Uitroepteken, uitroepteken en een uitroepteken. Dat ben ik helemaal eens, het is een van de beste bands ter wereld. Maar ik vraag mij af, wat zijn die gasten aan het doen, joh? Het laatste album kwam 2 jaar geleden pas alweer uit. Er is daarna niet heel veel meer rondom de band gebeurd. Geen optredens. Ik bedoel, op een gegeven moment ben je die Rukbunker toch een keer zat en wil je gewoon weer nieuwe muziek maken.
1: 3FM Ticketmaand. Blondé.
0: Hey, laten we even over mooie dingen praten. Want je luistert naar 3FM, je luistert naar de avondshow. Ik ga ervan uit dat je een muziekliefhebber bent. Dan zit je hier goed, want september is ticketmaand. Je maakt elke dag kans op concertkaarten voor de allervetste internationale, maar ook nationale artiesten. Vandaag moet je het ticketalarm in de gaten houden als je naar Rondé wil. Een van de grootste Nederlandse bands die het ook in Europa niet helemaal slecht doet. Als ik kijk naar die streams, het is echt miljoenen keer gestreamd. Je kunt waarschijnlijk al die liedjes meezingen. Vanavond gaat het ticketalarm nog af. 7:45 gaat het af. Bij deze zet in je agenda en stuur mij een goede reden waarom je wil.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
6: Nee, pleut op joh!
5: 650.000 dieren.
6: Dat is bizar.
5: Per dag.
6: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
5: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
6: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
5: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Als je nu nog een lasagne in de oven gaat doen, dan ben je te laat voor het ticketalarm. Dat vertel ik vast. Hoe laat die afgaat en waar je kans op maakt, hoor je na het nieuws. Het is 8 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
16: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
15: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Ster. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is 3FM Ticketmaand.
20: Vandaag jouw kans op tickets voor
21: Rondé.
20: 3FM.
21: BNN Vara.
20: Andres Oudijk.
14: Ah, je moet niet nu nog heel uitgebreid gaan koken, want dan ben je te laat voor het ticketalarm. Je kunt best nog even naar de wc of een klein rondje sporten, maar het gaat af binnen nu en een kwartier.

band maakte Parachute. Vond ik wel een mooi cadeau om haar even te draaien op haar verjaardag. Supergoed liedje. Mijn verjaardag is trouwens op 15 oktober. Ja, dan weet je dat vast. Zet het even in je agenda. Rood omcirkelen, dag net vrij nemen. Lekker de avondshow luisteren. Nee, ik ben er voor je tot aan 9 uur vanavond. En als ik nu aan jou vraag, wat is een essential dat je sowieso meeneemt op vriendenweekend? Denk even bij jezelf na. Ik laat even een klokje lopen. Wat zou je dan zeggen? Wil je dat even naar me laten sturen in de app van NPO Luister? Ik heb namelijk een essential waarvan ik denk en eigenlijk bijna zeker weet dat iedereen in Nederland dit meeneemt op vriendenweekend.

0: Ja, sorry Vos, maar deze blijft de hele avond in je hoofd hangen. Maar ja, beter toch dan Fliep Flap Fliep de Boedewap? Of het volkslied. Het kan altijd erger. Dominic Fike maakte Three Nights, hoorde je in de avondshow van 3FM. Ik vraag je net, wat is een essential die jij meeneemt op je vriendenweekend? Nou, ik zie Mario, en Mario zegt een tandenborstel en een goed humeur. Ik heb iets waardoor jouw vriendenweekend echt waterproof is en waanzinnig. Het ding is, bij ons gaat het als volgt in de vriendengroep. Elk jaar moet één iemand het vriendenweekend plannen. En dit jaar ben ik aan de beurt. Dus ik ben al een beetje aan het uitzoeken waar we dan naartoe willen. En wat we gaan doen. Nou, wat gaan we doen? Keihard drinken. Daar komt het eigenlijk elk jaar op neer. Alleen, om op die bestemming te komen, gaan we dit jaar, ja, ik moet het regelen, dus ook met mijn auto. En ik zat dus te denken bij mezelf, ja, hoe hou ik dat nou netjes? Hoe zorg ik er nou voor dat ik met een rustig gevoel op vakantie dan ga? Je herkent het waarschijnlijk wel, als het jouw spullen zijn, ben je toch altijd wat voorzichtiger. En toen kwam ik eigenlijk met hetgeen waarvan ik eigenlijk mijn hand in het vuur durf te steken dat jij dit al lang doet. Dat het voor jou de normaalste zaak is van de wereld. Maar ik bedenk het me nu pas. Maar ik ga dit jaar een contract opstellen. Voor mijn vrienden. Ja. En daarin staat dus precies uitgerekend hoeveel ze moeten bijdragen aan de afschrijving van de auto. Weet je wel, die banden die schrijven toch af. Maar ook, wat gaan we doen in het geval van een boete? Als iemand te hard rijdt, ik ga niet meebetalen aan jouw boetes. Amigo, bekijk het. Kijk, ik heb dan misschien min 6 schadevrije jaren. Maar ik heb ook twee vrienden die rijden als Max Verstappen. Ja, not in my fucking car, weet je wel. De verzekering, daar heb ik allemaal helemaal berekend en een percentage van gemaakt. Dat contract is bijna af en dat ga ik ze morgen opsturen. Dit zijn toch eigenlijk misschien wel de meest normale dingen die je met elkaar kan afspreken als je op zo'n reis gaat samen. Ik bedoel, jij doet dit toch sowieso ook? Ik kan me niet voorstellen dat ik hier nou de enige in ben. Ik zeg altijd zo, vriendschap is mooi, maar juridisch is bindend.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Roxy Dekker. Bare Minimum.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: ga je hart niet breken.
1: 3FM Ticketmaand. Blondé.
0: Hopelijk ga ik je hart vullen met liefde en ga ik je blij maken met kaartjes voor Rondé. Het is ticketmaand en dat betekent dat je elke dag kans maakt op de allervetste concerten. Bij 3FM weten we hoe belangrijk live muziek is in het leven. En ik vind het echt mooi dat je al die reacties hebt gestuurd in de app van NPO Luister. Dank je wel daarvoor. Ik ga iemand terugbellen en als het jouw telefoon is, dan ben jij er wellicht gewoon bij in Rondé's concert. Als je het natuurlijk wel opneemt. Oh, wat duurt dat lang.
2: Hey, hallo.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
2: Hi, je spreekt met Judith.
0: Judith, een hele goede avond. Judith.
2: Nou, goede avond. Oh.
0: Jij hebt een gebruikersnaam in de app en die heet Paul, dus ik ben een beetje perplex. Wie is Paul van jou? Ja.
2: Nou, Paul is mijn man. Alleen mijn man kan niet praten op het moment.
0: Oké, dus jij neemt het even over.
2: Ik neem het even over.
0: Weet jij dan ook wel waar je man voor heeft geappt?
2: Ja, zeker weet ik dat.
0: Gefeliciteerd met uw Easy Toys pakket.
2: Nee, zeker weet ik dat. Hij heeft geappt voor onze dochters. Voor Rondé.
0: Waarom zijn jouw dochters zo fan van Rondé? Wat vinden ze zo leuk aan de band?
2: Ja, ze hebben Rondé gezien op een festival. En ze vinden dat fantastisch. En bij ons gaat het op het moment niet per se heel erg goed. Maar onze dochters die hebben... Die zijn echt zo fantastisch voor ons gekomen dat ik heel erg graag die tickets voor ze wilde winnen.
0: Oké, ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt met het gaat niet helemaal goed. Wat bedoel je daarmee?
2: Als in dat bij Paul een... klinkt daar aardig op de radio? En wil ik dat zeggen? Dat weet ik niet. Maar er is een tumor gevonden.
0: Ach, jeetje.
2: Ja.
0: Nou, wat vervelend. Wat een klote nieuws.
2: Ja, maar in de basis gaat het met ons wel goed, hoor.
0: Okay.
2: Maar onze dochters die hebben zo onwijs geholpen met alles. En dus ik gun het ze zo fantastisch om daar naartoe te gaan. En dat is eigenlijk de reden waarom wij... geappt hebben.
0: Nou Judith, ik vind het een fantastische reden en ik hoop dat je dochters in de buurt zijn, want zij gaan naar Rondé!
2: Ja, echt serieus?
0: Ja!
2: Oh, wat vet zeg!
0: Oh, ik ben echt blij voor je en ik gun je dochters even een fijne ervaring in een periode die dan misschien heel lastig is en dat muziek daaraan kan bijdragen vind ik zo vet.
2: Oh, maar wij ook.
0: Waar zijn je dochters? Echt? Zijn ze in de buurt?
2: Nee. We hebben er eentje die woont in Tours en eentje in Brussel.
0: Okay.
2: Maar ik ga ze nu bellen.
0: FaceTime die handel. Jullie winnen 2 kaartjes voor Rondé.
2: Oké, hebben jullie nog gegevens van ons nodig?
0: Nee joh, vragen we wel aan AI. Komt goed.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the...

0: fucking bloody idiot, you suck my...
1: Dit is altijd gewoon wat je hoort in van die Ierse kroegen, van die Engelse kroegen toch? En het is heerlijk om op mee te zingen. Je hoorde The Killers en Human. Avondshow in volle vaart. Mijn naam is Andres en tot aan 9 uur besteden jij en ik samen onze avond. Waarin ik jou net vertel, ik heb een contract opgesteld. Voor mijn matties, want we gaan een weekend weg met vrienden. En ja, ik wil gewoon niet dat ik zometeen in problemen kom. Weet je wel, autopech, boetes. En daarom dacht ik, ik bouw een contract voor die boys, zodat ze weten hoe we dat financieel doen. Ik zie wat berichten die ik niet helemaal begrijp. Ga ik zometeen even over bellen met onder andere Jelle en

0: Hey, maar dit is even een tune waar je energie van krijgt, toch? Het is The Magician en Destination. Sjoerd, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: We hebben het over het contract. Ik vertel je net, ik heb met mijn vrienden een contract afgesproken. We gaan op vriendenweekend en ik wil gewoon... Bro, ik wil gewoon geen gezeik, weet je wel? Dus ja. Ik dacht, ik stel een contract op met de jongens. De ene rijdt als Max Verstappen, de andere rijdt als Max Verstappen zonder ogen. Ik wil niet dat mijn auto naar de haai gaat.
1: Nee.
0: Hoe doe jij dat?
1: Hoe doe ik dat? Nou ja, weet je, bij ons gaat het niet echt om een auto, maar dan gaat het meer om spullen. Anders is het dan van heel weinig waarde. En als het kapot is, dan moet diegene die het kapot heeft gemaakt gewoon op een krat bier plakkeren. En als het duur is, ook terugbetalen natuurlijk. Maar dat. Geen contract.
0: Sorry, maar als iemand mijn spiegel eraf rijdt, dan hoef ik geen krat pils. Maar dan wil ik wel gewoon...
1: Nee, oké. Ja, nee, maar dat gaat niet om iets van een auto. Dan gaat het echt allemaal, weet ik veel, om een paar campingstullen of zo. Een campingstoel, weet ik veel wat.
0: Is het wel eens gebeurd dan dat iemand wat sloopt? En zo ja, wat heeft u dan gesloopt bij jou in de vriendengroep?
1: Nou, gesloopt niet. Maar we waren wel met de vriendengroep een keer met school op excursie. En ik was met de auto en mijn hele auto zat letterlijk van binnen tot buiten, van top tot teen, helemaal onder de modder. Toen heb ik wel even een schoonmaakkoststikkie gestuurd. En toen heb ik ook al een krat bier teruggekregen, dat wel.
0: Helemaal dronken terug van je schooltrip. En zei, mama, het was echt heel educatief. Sanne, een hele goede avond.
2: Hi.
0: We hebben het over het feit dat ik een contract heb opgesteld om te sturen naar mijn goons, mijn vrienden. Zodat we weten waar we aan toe zijn. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik vind gewoon als je een boete rijdt, dan moet je het delen door iedereen.
0: Maar waarom?
2: Ja, je gaat met elkaar weg, dan moet je met elkaar de schade betalen.
0: Ja, maar Sanne, wie betaalt de schade als je hem niet zelf maakt?
2: Ja, als je het zelf niet maakt, maar je bent met elkaar weg en je hebt met elkaar lol, ja. Dan moet je het toch delen door elkaar.
0: Oké, dus jij gaat met je vrienden een weekend weg. Nou, vriendin X, die rijdt een boete, terwijl jij op de achterbank ligt te slapen. Dan betaal jij echt mee aan die boete.
2: Ja.
0: Wil jij toevallig mee met ons vriendenweekend? Er is nog plek.
2: Is goed hoor. Ik doe zo mee. Okay. Kom maar doen.
0: Ja, weet je wat ik ga doen, Sanne? Ik ga morgen even met Matties bellen om te kijken hoe ze zelf tegen dit contract kijken. En misschien moet ik dan toch jouw manier toepassen. Dat hoor je dan morgen.
2: Is goed.

0: Goeie tune van Dave. Hele sikke flow heeft hij. Dat is een hele rustige, low-key flow, weet je wel. Yo, mag ik alsjeblieft 1 zuurdesem brood en een kopje matcha? En dan dat je dan te horen krijgt. Ja, dat is goed, dat wordt 49,50. Ja, welkom in 2026. Raindance. Je hebt de afgelopen 1 uur en 50 minuten geluisterd naar muziek waarvan ik dacht, yo, dit heb je nodig. Maar als ik gewoon de vraag eens bij jou leg, van wat zit er nu in jouw hoofd? Wat leeft daar rent-free? En wat zou je graag aan anderen op de radio willen laten horen? Je kan me bellen 0909-1336. Hey, daar is de gong al. Betekent dat een minuut is ingegaan. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, doen we elke avond om even wat muziek te ontdekken. Wat wil je aan Nederland laten horen? Je weet me te vinden. 0909-1336. Dat is je enige kans, hè. Het genre maakt mij namelijk echt niet uit. Ik ben wat dit betreft echt Zwitserland. Ik ga met alles mee. Ik waai met alle winden mee. Goedenavond, 3FM, met wie spreek ik?
1: Yo,
0: Odek. Yo, met wie spreek ik?
1: Met Barry.
0: Yo, Barry, hoe is het?
1: Ja, helemaal goed.
0: Zo, je bent net iets eerder dan alle andere mensen. Wat kan ik voor je draaien, jongen?
1: Nou, ik had net iets doorgestuurd. Die vind ik persoonlijk, die hoor je op alle social media kanalen heel veel. Je hebt al een liedje van diegene gedraaid.
0: Oh.
1: Maar het is Email Angel of Angel of weet ik
0: niet. Oh, ja, ja, ja.
1: Met, hoe heet je ook weer, Sinna? Oh ja, Bad Times.
0: Bad Times.
1: Dat is dat schreeuwliedje, ken je die?
0: Ja, ik ken het. Het is een AI-liedje.
1: Is dat van AI?
0: Ja, maat, het is een AI-tune. Oh, ga ik nou op een popzender AI-liedjes draaien?
1: Is dat echt AI? Dat wist ik niet.
0: Ja, kijk, luister maar. Ja, nee, dit kan ik echt niet doen, want ik heb...
1: Nee, hiervoor, dat snap ik.
0: Dan ga ik even naar lijn B.
2: Ja,
0: hallo, met wie?
2: Met Mario?
0: Mario, jij bent aan de beurt. Ja, welkom.
2: Ja, hoi.
0: Hoi.
2: Ben ik er dan toch door, maar alleen op een andere manier.
0: Wat wil je horen, Mario?
2: Ja, wat denk je? Rondé met Running Away.
0: Godsamme.
2: Ja, sorry.
0: Ja, want ik heb net Rondé ook al gedraaid.
2: Ja, weet ik. Maar joh, ze hebben het nodig. Ik hoor ze te weinig en ze zijn zo goed.
0: Ik hoor ze te weinig, Mario. Heb jij oordop in de hele dag?
2: Nee, maar goed, vandaag. Hallo, vandaag. Maar het is ook vandaag een beetje Rondé-dag. Dus ik kom best nog een keer bij.
0: Oké.

0: Nou, dat is toch eventjes een verrassing dat Rondé weer voorbij komt. Krijg ik weer gezeik natuurlijk. Iedereen op zijn dak van, hey, ticketmaand. Nee. Ik weet niet, gaat bij jou het ticket alarm nog af vanavond, Jasper?
1: Ja, ik ga over 10 minuten Rondé draaien. Nee hoor. Nee, vanavond geen Rondé meer.
0: Oké. Ja, goed. Het was wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat is een heel simpel concept. Maar weet je, soms dan heb je toch dat je terugverlangt naar de eerste. Dat je denkt, nou, die rebound was toch niet helemaal wat ik wilde.
1: Ja.
0: Barry was misschien toch de beste optie geweest. Maar dat gaat dan toch een beetje tegen mijn principes in. Om zo'n AI-tune te draaien.
1: Ik snap dat wel.
0: Kijk, ook omdat ik het origineel al eerder, of de remix al eerder gedraaid had, ging om deze tune. Ja, dat ken jij natuurlijk gewoon als Moving to the Sun. Ja, ja. Die heb ik echt net gedraaid. En dan die AI-versie, ja, nee, ik vind het niks. Gelukkig kunnen we bij jou straks 2 uur lang nieuwe muziek ontdekken.
1: Echte muziek.
0: Nee, maar
1: dat is wel waar hoor, zeker.
0: Wat kun je bij jou ontdekken vanavond?
1: Nou, zometeen al een combinatie die ik niet zo snel had zien aankomen. De combinatie tussen Angèle en Caroline Polachek. Zij is die Angèle uit België sowieso. Die heeft met Dua Lipa gewerkt. Die heeft met de grote der aarde Rosalía, Amelie Lens. En nu dus met Caroline Polachek en Sebastian. En dat is een goede DJ/producer die altijd een soort van linksaf gaat, terwijl de rest rechtsaf gaat.
0: Een hele elektronische guy. Lekker, man.
1: En we hebben zometeen Benny Sings live.
0: Kijk, hoppatee, die radio aanhouden. Ja.

0: ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Iwis.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
9: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet.
9: Gaat hard.
8: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met binnen nu en een paar minuten al de combinatie tussen Angèle en Caroline Polachek.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde Al-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zet je schrap voor veel nieuwe muziek op 3FM. Binnen nu en 2 minuten de nieuwe van Angèle. 3FM.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Rondé.
11: 3FM.
12: VPRO.
11: Jasper Leijdens.
0: Ja, en als het 9 uur geweest is, dan is het tijd om 2 uur lang samen de allerbeste muziek te gaan ontdekken. Mijn naam is Jasper en dit is
13: 3 voor 12 Radio.
0: En ook vandaag een track waar je u tegen zegt. Een collab die je absoluut gehoord moet hebben vanavond. Namelijk een collab van zangeres Angèle uit België. Die zich sowieso bevindt tussen alle sterren. Want Dua Lipa is fan, Rosalia is fan. Nu heeft ze een nieuwe track met niemand minder dan DJ Sebastian en Caroline. Caroline Polachek. Met z'n drieën vormen ze een echt love triangle. Wat vind je van deze tune? Praat mee via de NPO Luister-app. Angel en Love Triangle.

De nieuwste van Angèle. En niet alleen Angèle, maar ook Caroline Polachek. Ja, en Sebastian, die ooit 2011 het geweldige Love in Motion uitbracht met Mayer Hawthorne. De producer die eigenlijk altijd naar links gaat als iedereen naar rechts gaat. En dat hoor je aan dat Franse geluid. I love it. Een beetje het geluid van Brussel, het geluid van Parijs. Angèle, Caroline Polachek en Sebastian. Love Triangle. Vandaag de belangrijkste release van de dag. Oftewel de 3 voor 12 radio track van de dag. Praat erover mee. Geef je mening via de NPO Luister-app. Hoor je ondertussen deze van Blok Party. Dit is Banquet bij 3.

Ik snap steeds meer waarom dat deze band al jaren Silent Alarm speelt. Ik weet niet of je het nieuwe album gecheckt hebt van Block Party. Doe dat ook maar niet. Ik kwam een YouTube-video tegen waarvan letterlijk de titel was... What the fuck happened to Block Party? Maar goed, deze blijft gewoon fantastisch, toch? Wat een tune. You're the Banquet. Amber die zegt... Jasper, dankjewel voor Block Party. Ik had een fucking intense dag en ik had dit absoluut nodig. Nou, bij deze Amber, welkom bij 3FM. Waar je ook net de nieuwe Angèle hoorde.

0: wat een goede combinatie, hè? Angel, Caroline Polacek en Sebastian. Wat is daarop jouw eerste reactie? Ik zie hier Johan, Johan de emoji-man, die elke dag even in een paar emoticons laat weten hoe hij de track van de dag vindt. Ja, ik zie eerst sterretjes in de ogen, dan zie ik de sterretjes door het heelal. Dan zie ik een hele rode kop met een zweetdruppeltje. En daarna alleen maar hartjes. Johan, die heeft hem bij deze absoluut goedgekeurd. Ik zie ook Mark, die zegt, zo, die Franse sound he, van Sebastian, wat een banger. Dat beaamt ook Bridget, die zegt, wat een banger, hey, oh my god. En dan heb je ook nog Robin, die is erbij via de NPO Luister. Die stuurt even een audiobericht.
1: Ja, Jasper, catchy beat, goede sound, lekkere stem.
0: Ja, wat lekker zeg. En Amber, die zegt ook, ja, die Angel was ook zeker lekker. Het album komt eraan. Binnenkort ook een uitgebreid gesprek met Angel in 3 voor 12 Radio. Want je hoort niet alleen je favoriete artiesten, we spreken ze gelukkig ook. Ja, dit is 3 voor 12 Radio met zometeen Olivia Dean na deze van Lemmer en Tjade.

0: Want we hebben deze week heel veel live muziek voor je. Morgenavond misschien wel de nieuwe Olivia Dean.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Wie dat is, vertel ik je straks wel. Maar binnen nu al en een half uur alvast, Benny sings in de 3FM Livebox. Hij heeft wereldwijd mega veel fans, van John Mayer tot Anderson Paak. Je hoort het straks, maar eerst Radio Free Alice. Nieuwe single heet Kick in the Shins.

Van de zomer van 2026. De Bausa en Magnetic bij 3FM. En daarvoor Radio Free Alice. Het is sowieso een prachtige tijd als het gaat om albumreleases. Afgelopen vrijdag is er een lijst met albums uitgekomen. Daar zeg je echt u tegen. Van het album van Gurriers tot het album van Charlotte, die hier gisteravond nog was. Het album van Benny Sings, die binnen nu en een half uur live te horen is op 3FM. Maar ook het lang verwachte album van de Britse band Kyo. Ze komen uit Londen, ze zijn allemaal begin 20 en maken een mix van grunge, een beetje shoegaze, alternative rock, maar dan wel helemaal van nu. En het leuke is aan deze band dat zij echt een mega jonge fanbase hebben. Want dat heb je vast ook al eens een keer gezien. Als je naar gitaarconcerten gaat, dan is vaak het publiek heel erg gemixt. Maar bij Kyo is echt het publiek, ik denk 60% tussen de 16 en de 20. Nou, ze hebben dat album dus uitgebracht, Put a Smile on For Me, mocht je daar alles over willen weten. We hebben ze gesproken op Lowlands, dat check je via 3 voor 12 op YouTube. Maar die opener van het album, ja, die wil ik je de komende tijd echt vaker laten horen. Dat is een mega sterke tune. Een beetje à la Pearl Jam, een beetje Nirvana-invloeden zitten er echt wel in hoor. Kyo, dit is Be Happy. Be Happy.

0: De man die de afgelopen jaar, anderhalf jaar zelfs, eigenlijk alle prijzen gepakt heeft. Van de Song van het Jaar tot misschien wel de belangrijkste award.
1: 3 voor 12 award.
0: De 3 voor 12 award, inderdaad. De prijs voor het allerbeste Nederlandse album van de afgelopen 12 maanden. Vorig jaar ging de award naar Sef, zijn geweldige album Lieve Monsters. Eerdere winnaars in het rijtje zijn onder andere Vrouwtje, Refuego, Evie de Visser, Sef Dalisa, Luton, De Jeugd van Tegenwoordig. Als je in dat rijtje staat, dan weet je dat je het gewoon lekker gedaan hebt als het gaat om albums. En het mooie is, daar is een hele grote vakjury voor. Zo'n beetje de hele muziekwereld mag meestemmen over wie die prijs mee naar huis neemt aan het einde van het jaar. Maar nu komt het dus. Jij kan onderdeel uitmaken van die jury. Als je dus elk jaar denkt, ik ben het niet helemaal met mij eens. Waarom is dit het beste album van het jaar? Nou, jij kan nu meebepalen wie hem gaat winnen. Nou ja, de jury kiest dus uiteindelijk de winnaar. Muzikanten, mensen achter de schermen in de muziekindustrie, mensen van 3 voor 12. En als je nu dus 3 voor 12 radio luistert, dan weet ik dat je houdt van muziek. En dan kun je dus meestemmen. Kun je gewoon onderdeel zijn van de belangrijkste juryprijs van 2026. Nou ja, lijkt het je dus leuk om met allerlei mensen uit die muziekindustrie mee te praten over die beste albums? Ja, en jouw favorieten, die kunnen gewoon de nummer 1 worden. Dan zou ik zeggen, ga nu naar 3voor12.nl. Meld je aan voor die publieksjury. En wie weet stem je dan wel op misschien wel een van mijn favoriete albums van het jaar. Het album van Higpi. En dat is echt een topplaat geworden. Staat Girl in Red op? Dan ben je al de nummer 1, toch? Wil je in die jury? Ga naar 3voor12.nl. Het album van Higpi. Dat is echt een topplaat geworden. Staat Girl in Red op? Dan ben je al de nummer 1, toch? Wil je in die jury? Ga naar 3voor12.nl.

0: Als je Gorilla's ooit live hebt gezien, dan weet je hoe deze tune losgaat. Even de live favorieten in de live set van Gorilla's, ook dit jaar weer op Best Kept Secret. Dirty Harry. Momenteel zijn ze op een grote Amerikaanse tour waar ook Little Sims meedoet. Zelfs Del de Funky Homo Sapien, de stem van Clint Eastwood, is erbij. Dus ik baalde van dat ik nu gewoon hier in Hilversum zit en niet ergens in Amerika. He.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Maar goed, weet je wat het mooie van Nederland is? Dat we gewoon fucking veel goede muzikanten in ons land hebben. Er komt zoveel goede nieuwe muziek uit Nederland. En het allerbeste daarvan weer hoor je elke avond in 3 voor 12 radio als Hollandse Nieuwe. Vanavond wil ik je meenemen naar het album van Julia Sabaté. Nou ja, dat wil ik niet zelf. Ik ga er gewoon even erbij halen. Hallo Julia.
2: Hola Jasper, mijn naam is Julia Sabaté. En ik heb heel erg leuk nieuws. Want afgelopen vrijdag is mijn debuutalbum Egoïste uitgekomen. En die is nu overal te beluisteren. En mooi gedrukt op vinyl. En nu dus ook op de radio. Want ik ben Hollandse Nieuwe bij 3 voor 12. Echt zo leuk. En misschien dat je hem al hebt gezien op Eurosonic Noorderslag, Paaspoep, Google of Met Cool. Dat is een soort van het Spaanse Pinkpop. En als je mij binnenkort wil zien, dan kan je mij zien tijdens mijn clubtour in Simplon Groningen, Merlijn Nijmegen, Halfveen Tilburg, Paradiso Amsterdam en Hedelsholle. Wat ik doe, ik maak Spaanstalige indiepop met elektronische en traditionele elementen. Met superveel energie en ook een klein vleugje drama. Dus als je fan bent van Rosalía, Judah Line, Lia Kali, dan ben ik sowieso de volgende naam in je afspeellijst.

0: En daarvoor, ja, je zou haar gewoon inmiddels de Nederlandse Rosalia kunnen noemen. Julia Sabaté, joh, de peekaboo. Frank die zegt ook het allerbeste in Hollandse nieuwe. Dat is echt ongelooflijk waar. Wat een goede topplaat, hé. Zometeen live muziek hier. Wie dat is, vertel ik je zo naar Miley.
1: Let's go.
0: Ja.

bij 3FM en Bass Persuade. Zometeen in de 3FM Livebox de man die een wereldwijde fanbase heeft. Van Japan tot Amerika heeft hij gespeeld. En van Anderson Paak tot John Mayer. Zometeen hier live Benny Sings. Afgelopen vrijdag kwam het album uit. Staat onder andere deze op. Zometeen hoor je het in de 3FM Livebox. Nu eerst nog Jungle.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleurt op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: 3FM. Hey, goed dat je luistert naar 3FM. Zometeen meer 3 voor 12 radio. Met muziek van Justice, Slater en Benny Sings in de 3FM Livebox.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
16: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
15: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Ster. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
19: Nee, pleurt op joh!
18: 650.000 dieren.
19: Dat is bizar.
18: Per dag.
19: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
18: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
19: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
18: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
20: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
22: September is iedere dag jouw kans op tickets.
23: September is 3FM Ticketmaand.
22: Vandaag jouw kans op tickets voor
23: Rondé.
22: 3FM.
23: VPRO.
22: Jasper Leijdens.
14: Ja, lekker zeg. Goed dat je gekozen hebt voor 3FM. De allerbeste muziek hoor je hier in de avond. Zometeen Benny Sings live na Justice en Tame Impala. Never Ender.

0: Peter. En brand new Chanel's. Ja, precies. Daarvoor Justice en Tame Impala, Never Ender. Nou ja, dat is het bij 3 voor 12 ook. Er is altijd een never ender als het gaat om nieuwe muziek, want het gaat altijd door.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio, met vanavond.
0: Ja, de man die eindelijk een nieuw album heeft uitgebracht. Vorige week verscheen het album 22 Durnham Jew van Benny Sings. En dat is misschien wel zijn meest persoonlijke plaat tot nu toe. Het zijn geen grootse verhalen, maar het is eigenlijk dichter bij huis dan ooit. Het gaat over een huis verbouwen, over gezinsleven, over ouder worden. En het allemaal verpakt in die warme Benny Sings klanken waar we ooit verliefd op zijn geworden. En het mooie is, je gaat het vanavond meekrijgen in de 3FM Livebox. Dus kijk mee via 3fm.nl/live of open de NPO Luister-app voor Benny Sings live bij 3FM. Dit is Castle.

Ja, lekker zeg. Benny Sings bij 3FM. Castle hoorde je van het album 22 Durham Jew. Net uitgekomen. Je hoort het nu al bij 3FM Live. Hij is binnen nu een paar minuten hier in de studio om bij te praten over dit album. Dus stuur er vast je eerste reactie op het live horen via de NPO Luister app.

0: Lucky, Malgrab en Just The Way You Are bij 3FM.
1: Live bij 3 voor 12.
0: Nou, volgens mij hadden we geen betere dag uit kunnen kiezen dan Benny Sings uit te nodigen dan op een van de warmste septemberdagen ooit. Het is inmiddels 29 september. Het was bij mij een graadje of 26.
2: Ja.
0: Is dat ook de plek en de tijd en de warmte dat jouw muziek het beste gedijt voor jouzelf?
2: Ja, misschien warme wel, dagen. Hè? Ja, ik denk het wel. Maar er zit ook wel iets herfstachtigs in, hoor. Als je achter de song kijkt.
0: Maar dat is dus mooi dat we nu met de zonnige dagen jouw album hebben geluisterd. En dat we dan nu die herfst rustig in kunnen gaan. Ja. En dat het dan nog beter wordt.
2: Precies. Verdieping.
0: Ja, precies. Het album is net uitgekomen. Het album 22 Durnham Jew. Vorige week kwam het eindelijk uit. En het is eindelijk weer een laid-back, vrolijk jazzy album geworden. Maar goed, inderdaad, als je luistert naar die plaat, dan hoor je ook angsten, je hoort onzekerheden, je hoort ouder worden ook wel in deze plaat. En dat hoor je gelijk al op de openingstune van die plaat. Die hebben we pas geleden ook gedraaid. Het is namelijk een duet met je vrouw. Het is een primeur. Hoe ging dat?
2: Ja, dus ik had ruzie met mijn vrouw. En zoals dat gaat.
0: Tuurlijk. Ja.
2: En toen zat ik boos in de studio. Want dan kan ik. En zij ook, hè. Maar tegelijkertijd mis ik er dan ook heel erg.
0: Ja,
2: hè, omdat je dan zoveel afstand hebt. Dan voel je je zo kut, jongen. En toen kwam er dus geen kwaad lied uit. Maar een liefdesduet popte eruit. Dat zong ik natuurlijk nog in mijn eentje met mezelf. Ja. Maar toen dacht ik wel, dit gaat over ons. En dit moet zij gewoon eigenlijk zingen. En toen vroeg ik het dus. En ze wilde. En toen werd het ineens een heel mooi ding.
0: Maar jij zat dus boos in die studio. Je komt met die opname thuis. En het eerste wat je zegt is, schat, kun jij dit inzingen? Of hoe ging dat?
2: Ja, ik appte er gewoon. Want ik was er helemaal emotioneel van.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik heb een lied voor ons geschreven.
0: Maar hoe is dat dan, die magie, als je iemand die je al zo lang kent ineens naast je hebt staan in die studio? Wist je dat haar stem hierbij zou passen ook?
2: Ja, dus ze zong wel vaker backingsdingetjes. En right. We doen ook met het gezin. Deden we eigenlijk, nu hebben we nooit meer tijd. Maar vroeger gingen we wel met het hele gezin de studio in. Gingen we rare kinderliedjes maken en zo. Dus ja.
0: Wat geweldig, zijn die ooit uitgebracht ook?
2: Nee, want dat zijn kinderliedjes, als in de kinderen zingen ze. Dus een kind van 2 of 3.
0: Ja,
2: ze
0: precies.
2: Mochten ze zelf de tekst bedenken en zo. Dat zijn meer liedjes van zo, dat soort dingen.
0: Ja, precies. Wie weet ooit nog op een heel erg Japans verzamelalbum of zo.
2: Ja, daar kunnen ze wel toch? Zeker, ja.
0: Gaat ze ook mee op tour nu? Want ja, dit is nu iets wat mensen natuurlijk live willen horen ook.
2: Ik heb wel gevraagd of ze in Paradiso wil komen zingen.
0: Wat gaaf.
2: Daar denkt ze nog over na, want haar eerste reactie is hell no.
0: Wat ik me ook kan voorstellen op zo'n groot podium.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk jouw ding. Maar goed, als je nu kijkt naar deze plaat, er staan meer gezinsleden in de credits van de plaat. Je dochter bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm.
0: Want hoe voel je dat die nu ook op die plaat staat dan, in de credits?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel gaaf. Maar het is ook best normaal, hoor. Dus het is ook.
0: Omdat je zo vaak in de studio gezeten hebt met ze.
2: Ja, en die kinderen, het kan ze ook nul schelen. Dus zo van, vind je dat dan goed dat je op dat nummer staat?
0: Ja.
2: Ja, hoor. En dan doei, weet je wel.
0: Tuurlijk. Maar hoe voed je ze überhaupt op met muziek? Ben je daarmee bezig? Of laat je ze gewoon hun gang gaan?
2: Ja, ik laat ze gewoon hun gang gaan.
0: Want
2: ja.
0: Wat is dan hetgene wat nu thuis vaak beluisterd wordt?
2: Waar luisteren we naar? Gewoon alle kinderhitjes die komen langs natuurlijk. Hè? Dus we houden met z'n allen veel van Vrouwtje. Want dat is voor jong en oud leuk, weet je wel. Dus dat is altijd zo'n go-to.
0: Hebben ze dan op het nieuwe liedje ook al de lyric Kutzooi gezongen?
2: Weet ik eigenlijk niet.
0: Want ja, hè? Dat is ook wel
2: die laatste dus inderdaad, geen rem.
0: Ja.
2: Ik denk niet dat ze snappen waar dat over gaat.
0: Nee, precies. Nee, over een paar jaar hoorden ze dat ze keihard kutzooi meegezogen hebben.
2: Ja, nou, dat weten ze nog wel dan. Maar de echte thematiek die je
0: nee, precies. Zo. Met een fles drank 's ochtends zielig ergens in de woonkamer.
2: Ja, precies.
0: Hey, het mooie is, als ik die plaat ook zie, dit is sowieso de tweede albumcover die zwart-wit is. De plaat uit 2005 zwart-wit, nu deze.
2: Wauw, een echte kenner, jezus.
0: Ja, en volgens mij is dat ook bewust gedaan. Want ik zie jou met een bakje koffie of thee 's ochtends, denk ik, in de woonkamer met nog een ochtendjas aan. In Durgerdam. Ik vind dat iets minder rock'n'roll klinken dan 22 Durnham Jew.
2: Uh-huh.
0: Maar ja, ik vind het zo mooi. Want je dochter zingt over verdriet. Jij zingt hoe je daar als ouder over meegaat. Het gaat zo over familie en zo. Hoe was het om die song te maken?
2: Ja, dus dat gaat allemaal vanzelf. Hè. Dus je maakt maar. En er komt maar uit. Dus ik heb nooit een vooropgezet plan. Dus je gooit er maar wat uit.
0: Ja.
2: En je denkt van, oh, zou wel eens hierover kunnen gaan. Hè? Meer gaat het zo. Dus je maakt er uiteindelijk een verhaal van als het af is, ga je het allemaal inkleuren. En dan ontstaat dat. En ja, dat is gewoon wel kick, ja.
0: Maar het is ook heel kwetsbaar. Want die vader-dochterrelatie die nu gewoon zo op een plaats staat.
2: Ja, maar kijk, het is wel... Ik speel toch altijd een Benny Sings of zo. Ik ben nooit Tim tegen iemand zeggen dat ik zo heet. Maar
0: dat vind ik dus wel interessant. Dat je dus altijd die 20 jaar een rol speelt in a way dan.
2: Ja, dus het is een soort... hoe noem je dat? Een figuur in een film die heel erg op mij lijkt.
0: Ja, ja, ja. Maar in hoeverre komt het dan echt dichtbij? Want Parachute bijvoorbeeld is prachtig. Die heb je voor het eerst ook in het Nederlands gedaan. Dat klinkt zo wat jouw leven wel is.
2: Ja, nee, dat klopt wel. Het komt wel dichtbij. Maar ik probeer toch altijd te focussen op... raakt het liedje mij op een manier die ook zou kunnen resoneren in de wereld buiten mij of zo. Ja. Weet je wel? Dus ja, er blijft toch een zekere afstand altijd in wat ik doe. Denk
0: maar
2: ik.
0: Is die afstand dan nog iets dichter bij jou gekomen als je in het Nederlands zingt?
2: Ja.
0: Want het is zo direct als ik die Parachute hoor die over je moeder gaat en over de angsten daarmee.
2: Ja. Nee, absoluut. Nee, het komt veel dichterbij, ja.
0: Hoe was het om dat überhaupt te doen? Wist je vanaf het eerste moment, oké, deze moet in het Nederlands? Want hij staat zowel op Spotify in ieder geval in het Engels en Nederlands op die plaat.
2: Ja.
0: Wist je direct dit wordt Nederlands?
2: Nee, ik begon in het Engels. En toen had ik hem een beetje af, maar ik vond hem gewoon niet leuk genoeg voor de plaat. Ik vond hem gewoon maar. Toen ineens was ik dat gewoon voor de grap aan het vertalen in mijn hoofd. Toen dacht ik, wacht, nee, maar nu heeft het betekenis.
0: Ja.
2: Dus toen dacht ik ineens van ja, dit moet dan wel op de plaat.
0: Hoe was dat om met die song naar je moeder te gaan?
2: Nou, dat... is niet zo. Ik heb niet naast haar gezeten en dat ik die plaat opzet, zeg maar.
0: Doe je dat überhaupt bij mensen? Of is dat nu omdat dit zo direct is dat je dat niet gedaan hebt?
2: Nee, dat doe ik al lang niet meer. Dus ik heb gewoon wel aan haar gevraagd van... Hey, ik heb hier iets over geschreven. Vind je het goed dat ik dat doe? En dat ik dat ook ga zeggen tegen de mensen. Vond ze goed.
0: Maar heb je nu wel reactie al gehad op die song ook? Is die aangekomen?
2: Nee, ik heb nog geen reactie. Nee, dus
0: oei, oei, oei.
2: Ja.
0: Wat bijzonder, hé.
2: Ja, van mijn moeder bedoel je, toch? Heel eerlijk weet ik nog niet zeker of ze hem echt al geluisterd heeft op zo'n
0: nee, precies.
2: Manier.
0: Nou ja, misschien als het zo meteen in Paradiso gespeeld gaat worden.
2: Ja. Who knows?
0: Met je vrouw op het podium erbij. Misschien, want ja, dat is ook nog een beetje we afwachten.
2: Ja.
0: Vanavond in ieder geval hier bij 3FM in de Livebox. Zometeen You Love Me, het duet wat live gespeeld gaat worden. Maar eerst gaan we luisteren naar Wish van Hannes. Wat een inspiratie is voor jou. Waarom gaan we die luisteren?
2: Ik vind zijn muziek gewoon geweldig. En ik ontdek niet zo vaak nieuwe dingen, obscure dingen. Ik was gewoon heel blij met deze fonds. Dat werd me gewoon aangeboden op Spotify. En ik dacht, nee, dit... Die clip ook erbij. Nee, dat is een andere trouwens waar die fantastische clip bij zit. Maar deze clip hierbij is ook geweldig. Dus gewoon een hele esthetiek. Alles is gewoon tof eraan.
0: Nou, het mooie is, ik kende dit ook niet. Dus dankjewel voor deze ontdekking. Top. Hannes

als je dit ineens tegenkomt in Spotify en denkt, ja, maar dit is leuk. Hannes, zo heet de artiest. You're the Wish. En ja, ik denk dat het een wens kan zijn dat Benny dit misschien wel zelf gemaakt zou hebben. Of samengewerkt. Wat hij ook vaak in de carrière gedaan heeft, met heel veel goede artiesten samengewerkt. Er zijn heel veel mensen fan van hem. En jij ook, zie ik in de NPO Luister App. Ik zie onder andere Rosalien, ik zie Johan, die vindt het allemaal fantastisch. Vanavond dus in de 3FM Livebox, Benny Sings met een heel nieuw album, 22 Durnham Jew. En daar staat de track Love, You Love Me op. En die hoor je nu live bij 3FM. Dit is Benny Sings,

0: dit is dus het album wat je nu op deze warme dagen kan beleven. Maar ook het hele najaar met je mee kan nemen. Dan ga je even iets meer naar de teksten luisteren. De teksten van Benny Sings, het album is uit 22 Durham Jew. En daarmee kun je Benny gaan zien in Paradiso in Amsterdam. Volgens mij heb je daar heel veel zin in, toch? Om daar te gaan spelen.
1: Ikke.
0: Ja.
1: Ja, ontzettend veel zin, ja. Zeker.
0: 8 december is die show in Paradiso. Maar ik zie ook dat je 11 december in Tokio speelt.
1: Ja, dat ook.
0: Wie weet zie ik je daar, want ik ben die week in Japan.
1: Oh, wat sick. Je moet zeker komen.
0: Volgens mij sta ik dan wel ergens achteraan bij de bar. En ik ben heel benieuwd hoe dat is. Want jij bent vaker in Japan geweest voor shows, toch?
1: Ja, ja zeker.
0: Hoe
1: ja.
0: is een publiek daar? Want ik heb gewoon totaal daar geen idee bij.
1: Nee, lekker timide.
0: Moet ik me dan ook inhouden?
1: Ja, dat ook.
0: Wie weet zie ik je daar, want ik ben die week in Japan.
1: Oh, wat sick. Je moet zeker komen.
0: Volgens mij sta ik dan wel ergens achteraan bij de bar. En ik ben heel benieuwd hoe dat is. Want jij bent vaker in Japan geweest voor shows, toch?
1: Ja, ja zeker.
0: Hoe
1: ja.
0: is een publiek daar? Want ik heb gewoon totaal daar geen idee bij.
1: Nee, lekker timide.
0: Moet ik me dan ook inhouden daar of mag ik wel losgaan?
1: Nou, dat is wel leuk.

0: zaterdag was hij hier nog even in de studio. Boas. Boas van Goldband. Hij maakt inmiddels muziek onder zijn eigen solonaam De Het Boas.
1: Maskers maken mij niet meer uit.
0: Het masker is inderdaad afgegaan. Je hoorde Maskers hier bij 3 voor 12 Radio. Hey, ik wil je voorstellen aan de band die bij mij thuis het afgelopen jaar het meest gedraaid is. De band waar ik echt elke keer gelukkig van word, energie van krijg, levensvreugde. Het is de band Welly uit Brighton. Ik ontdekte ze zo'n 1,5 jaar geleden in hun hometown op het festival The Great Escape. Toen ook 2 keer in 1 weekend gezien, omdat het gewoon zo leuk, zo positief was. Echt sensationeel goed. Denk een beetje aan 90s Damon Albarn, baslijntjes van New Order, Fatboy Slim, als je het toch over Brighton hebt, en een flinke dosis sportsteam. Ze speelden pas geleden op het festival Vice Fest in Groningen, en daar was het gewoon weer feest. Van eierballen eten tijdens de show tot een nieuwe tune. En die is vandaag eindelijk uitgekomen. Ze speelden hem hier vorig jaar al in de 3FM Livebox. Dat kun je checken op ons YouTube-kanaal. Ja, en die nieuwe tune die ga ik je de komende tijd vaker laten horen. Het heet namelijk Skinny Boy. En het gaat gewoon over het stereotype jongen die je in een club steeds opnieuw tegenkomt. Dezelfde dunne gast, met een snor, een beetje hipsterachtig, met een linnen tasje. Alsof eigenlijk de club vol staat met 100 identieke types van precies diezelfde guy. En ik voel mij geen Skinny Boy. En wellicht vind ik het daarom zo'n leuk liedje. Luister gewoon even naar deze tekst. De nieuwe van Welly, dit is Skinny Boy. DJ.

band Welly. Ze komen uit Brighton. Ze hebben een nieuwe track uitgenaamd Skinny Boy. Ja, ik vind dat heerlijk. Ze staan over een paar weken, over 2 weken om precies te zijn, op festival Here's the Thing. Dat is in 013 in Tilburg. Onder andere Sprints is daar ook te vinden. Maar ook dus Welly. Ik hoop je daar te gaan zien, want dit is de energie die jou en mij door dit hele najaar gaat trekken. Ik beloof het je. Welly en Skinny Boy. Hey, goed dat je ingetuned bent bij 3FM. Zometeen Mau P en Just a Little Bit More. Na deze prachtige van Solange. Dit is Losing You.

bizar hoe Mau P het geluid van de Zeros heeft weten te vangen in deze nieuwe single, Just a Little Bit More. Doet ergens een beetje denken aan Justin Timberlake, ook een beetje aan Fed de Lacran bijvoorbeeld, Put Your Hands Up for Detroit. Maar het is gewoon 2026. Mau P, Just a Little Bit More en daarvoor het prachtige Losing You van Solange. Zometeen na 11 Annan op je radio. Morgen weer een nieuwe 3 voor 12 radio. Met deze week dus elke dag live muziek. Morgenavond is hier Brooke Koomp te gast. En dat ga je heel erg leuk vinden als je houdt van Olivia Dean bijvoorbeeld. Echt zo'n prachtige stem. Morgenavond dit live bij 3FM. Brooke Koomp en Love Was Made of Stone.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Nu bij

0: in de textielbak.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
6: Nee, pleurt op joh!
5: 650.000 dieren.
6: Dat is bizar.
5: Per dag.
6: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
5: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
6: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
5: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Eerst het laatste nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleverden. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg. Op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, situatie op de weg dan. Het is lekker rustig. 1 file gemeld op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Op de verbindingsweg van de A28 vanuit Amersfoort naar de A27 richting Breda. Daar heb je 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. 3FM.
2: Ster. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Rondé.
14: 3FM.
15: BNN
14: Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedenavond. Poepe di papa di. Zijn Italianen niet alleen maar goed in pasta en spaghetti? We hebben er nog iets aan te danken. Oké, waar ik het over heb, hoor je zometeen naar Somber. En eerst Calvin Harris.

0: bij 3FM en My Body Isn't Ready hoor je in de late avond. Waar je zometeen ook Eurythmics gaat horen met Sweet Dreams. En een grote concurrent van deze man.
1: Mr. Worldwide.
0: Ga je horen, Mr. Worldwide, die heeft er een concurrent bij. Weet je de singer-songwriter ervan? Variant ervan. Het is een beetje hetzelfde en toch totaal anders. Hoe en wat ga ik je zometeen vertellen.

De man die echt elke taal ineens lijkt te spreken. En ik denk dus te weten ook waar dat vandaan komt. Dat hij al die nieuwe talen wil leren en zo. En de liefde daarvoor. Ik denk dat dat is begonnen bij een gevoel van schaamte. Een paar jaar geleden, voordat dit liedje uitkwam wat je net hoorde, kocht hij een huis in Italië. Nou, echt een mooi ding op zich, groot huis. Handig voor als hij shows geeft in Europa. Dan kan hij daar gewoon even verblijven. Heeft hij ook een beetje rust. Probleem was alleen, hij sprak geen woord Italiaans. Dus elke keer als hij dan naar buiten liep en hij zag dan zijn overbuurman staan of zo, ja, dan kon hij geen woord uitwisselen. Dus hij schaamde zich kapot. Hij is die taal gaan leren. En toen bleek ineens dat hij een enorme talenknobbel dat hij dat heeft. Want nu spreekt hij dus Italiaans, maar hij heeft inmiddels ook Frans geleerd. En Duits vindt hij ineens leuk. En dus Punjabi in de track die je net hoorde. Allemaal dus begonnen bij zijn buren in Italië daar. Hebben dus niet alleen pizza's te danken aan de Italianen, maar ook nog eens hele goede muziek. Ed Sheeran hoorde je bij 3FM. Je hoorde Sapphire. Hey, welkom. Ik ben Anan en Lost Frequencies hoor je naar Eurythmics. Dit is

Nothing But Thieves, number 5, is deze week de mega hit op 3FM. Dus die hoor je extra vaak voorbij komen. Afgelopen vrijdag is een nieuwe album, Stray Dogs, uitgekomen. Had een beetje een... het album hiervoor, zeg maar, had een beetje zo'n elektronische sound. Hè? Dat is helemaal weg. Het is nu

0: dat we elkaar nog niet zo goed kennen. Ik heb de meeste muziek voor je. 21 Pilots zometeen, Riot komt eraan en ook Cat's Eye ga je horen binnen nu in een paar minuten. En de NPO Luisteren, die zit al lekker vol. Mocht je nog geen berichtje hebben gestuurd, mag je altijd doen. Nina die is er bijvoorbeeld bij, die zegt ik heb zo'n lange werkdag gehad. Stap net de auto in, even lekker met mijn hond. Even lekker mijn hoofd leegmaken onderweg naar huis, dat moet ik zeggen. Lekker bezig. En Boas die is er ook bij. Eindelijk staat mijn nieuwe kast in elkaar. Even drinkpauze en daarna ga ik hem inruimen. Wens me nog succes. Nou, bij deze succes, ja. Wat een werk moet dat geweest zijn. Nora, die doet het beter wat dat betreft. Die stuurde net een audioberichtje. Het is donker buiten, maar juist daarom kan zij even lekker op pad voor haar nieuwe hobby.
1: Ik ben momenteel mijn nieuwe fotocamera aan het uittesten en even alle instellingen zo goed aan het zetten.
0: Nou, ik vind het sowieso heel knap, hoor. Want ik hou wel van camera's en foto's maken vind ik ook ongelooflijk leuk. Maar als het dan zo donker is zoals nu, ja, echt klasse dat je daar iets van kan maken met de instellingen. Vind ik heel knap. Mocht je erbij zijn en iets willen laten horen, mag altijd. En anders geniet je gewoon van je favoriete muziek. DNCE nu, Cake by the Ocean. Oh, no.

Pink Panthers en Zara Larsson en Stateside hoorde je bij 3FM. Heb jij ditzelfde probleem als ik? Als ik een liedje wil meezingen, ik ben daar zo slecht in. Gewoon de teksten onthouden kan ik niet. Dan ga ik een beetje mompelen met woorden die niet bestaan. En ja, vrienden die lachen dan, want het slaat nergens op. En het Engels is dan niet goed. Maar dat komt niet alleen door mijn slechte Engels. Ook, maar niet alleen. Maar ook gewoon omdat ik echt geen idee heb. Mocht je dit nou herkennen, de oplossing hebben we met de muzikale overdosis. Een verzameling van jou en van mij met liedjes met een O in de songtekst. Zometeen, dan hoor je er ook eentje. Ik laat je nu alvast de O horen. Ben ik benieuwd of jij kan raden in welk liedje deze O verstopt zit. Komt-ie, hè? Let goed op. Was hem al. Enig idee in welk liedje die zit? Antwoord ga je zometeen horen. Dan hoor je hem ook helemaal in de muzikale overdosis. En dan hebben we samen weer een liedje dat we wel kunnen meezingen. En ook Cat's Eye komt eraan. Animal ga je horen naar de 21 Pilots bij 3FM. Dit is Right.

0: Yes, I Animal hoorde je bij 3FM. En dit is het moment waarop we toch nog met liedjes mee kunnen zingen. Als we slecht zijn in teksten onthouden. Ja, ik heb daar zelf altijd heel erg last van. Teksten onthouden kan ik niet zo goed. Meezingen, het klinkt daardoor nooit mooi. Tot nu.
1: Muzikale. Muzikale overdosis.
0: Heel veel liedjes zijn er namelijk ingestuurd voor de muzikale overdosis. Een lijst die we samen maken met allemaal liedjes met O in de songtekst. Heel makkelijk, hoor jij er eentje, stuur hem naar me toe. Komt hij misschien morgen wel voorbij. Kan je gewoon doen via de NPO Luisterapp of via mijn Instagram, @AnandVerboom. Dus @AnandVerboom via mijn Instagram, een DM'tje. Of als je de NPO Luisterapp hebt, stuur me gewoon lekker een berichtje. Hoor je hem misschien morgen wel voorbij komen. Eerder deed Robin dat bijvoorbeeld met Guns N' Roses. Wow.

Ja hoor, zit hij zeker weten in. Dus ook die kunnen we toevoegen aan de muzikale overdosis. En mocht jij er dus ook eentje hebben, stuur hem naar me toe via de NPO Luisterapp of via mijn Instagram, @AnanVerboom. Hoor je nu, Ella King.

meid die gaat ook maar door, hè. Ongelooflijk. Ja, Vrouwtje heb ik het dan over. Die gaat maar door, hit na hit na hit. Vrijdag, dan komt ze met een nieuw album. Daar zit geen rem op, die meid. Blijkt ook maar weer uit de nieuwste.

0: dat is wel heel snel. Nee, ik wil die eerst nog even een eentje geven. Dat lijkt me wel handig.
1: Waar op de kaart? Hinnikt het paard.
0: Zometeen dan spelen we namelijk het spelletje Waar op de kaart hinnikt het paard. En dan kan jij prijzen winnen. Namelijk een 3FM festivalmatje en een Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart opgehaald door mij uit de plek die jij zometeen goed gaat raden. Hoop ik dan. Want je krijgt namelijk 3 hints van mij. Ergens heb ik een paard verstopt. Aan jou de vraag, weet jij waar ik dat paard heb verstopt? Als je het weet, heb het deze kant op via de NPO Luisterapp. Dan maak jij dus kans op die Ananzichtkaart en dat 3FM festivalkleedje. 3 hints krijg je zometeen van me. Eentje heb ik er nu alvast, omdat je nu alvast luistert. En die luidt als volgt. Jaarlijks vindt hier de grootste boekenmarkt van heel Europa plaats in deze plek. Heb je enig idee welke plaats ik bedoel? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Dus jaarlijks vindt hier de grootste boekenmarkt van heel Europa plaats. Kom maar door en dan maak je kans op prijzen.
1: 3FM.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per zin gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook

0: €5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis van premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
6: Welkom in je nacht. Hij is begonnen. We komen hem samen door met zometeen de opposites. Feestje op mijn graf. Eerst het laatste nieuws.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Voor 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Teddy Swims.
8: 3FM.
9: BNN Vara.
8: Anan Verboom.
6: Hey, goeienacht. Het is 12:04 en Hoot en Freddy hoor je zo meteen. Ja, en de vraag, waar op de kaart hinnikt het paard? Zo.

0: John Mayer en Waiting on the World to Change. Ben je klaar voor het meest random radiospelletje wat je gaat horen vannacht?
1: Waar op de kaart? Henakt het paard.
0: Ik denk wel dat jij er beter in bent dan ik wat dat betreft. Plaatsen herkennen, een beetje goed met plaatsnamen zijn. Kan je dat een beetje? Dan ben je denk ik goed in waar op de kaart hinnikt het paard. Ik heb er namelijk ergens eentje denkbeeldig verstopt in Nederland. En aan jou de vraag, weet jij met 3 hints te raden welke plaats ik bedoel? Waar is dat paard verstopt? Mocht je het weten, kan je het achterlaten in de NPO Luisterapp. En dan maak je ook nog eens kans op een Anan-zichtkaart. Een Anan-zichtkaart speciaal opgehaald door mij uit die plek die jij hopelijk goed gaat raden zometeen. En een 3FM festivalkleedje. Kan je dus winnen als je het antwoord deze kant op stuurt via de NPO Luisterapp. Of mij even opbelt via 0909-1336. En die 3 hints, dat zijn de volgende. Jaarlijks vindt hier de grootste boekenmarkt van heel Europa plaats. Deze plaats staat bekend als de Koekstad. En de stad was vroeger een belangrijke stad voor handel van Nederland. Oké, mocht je enig idee hebben, stuur hem deze kant op, maak je kans op die prijzen. Dus jaarlijks vindt hier de grootste boekenmarkt van heel Europa plaats. Deze stad staat bekend als de Koekstad. En de stad was vroeger een belangrijke stad voor handel in Nederland. Oké, mocht je enig idee hebben, kom maar door. 0909-1336. Of een appje via de NPO Luister.

0: en Feels Part 2 bij 3FM.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat is de vraag die ik je elke late avond stel hier bij 3FM. Waar op de kaart heb ik het paard verstopt? Ja, ergens in een plaats in Nederland. Weet jij hem te raden door middel van 3 hints? Dan maak je kans op prijzen. Dan win je namelijk het 3FM festivalkleedje en een Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart, speciaal opgehaald door mij uit die plaats. Er zit heel veel moeite in, dus die wil je sowieso winnen. En Sanne, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent eigenlijk degene die er bij het programma Renze voor zorgt dat al die filmpjes viral gaan, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Als online redacteur.
2: Ja, ja, check.
0: Wat zit er vandaag in de show wat wij sowieso morgen terug gaan zien?
2: Nou, het fragmentje staat online. We hebben Jan Paternotte die praat over... jeetje, blackout. Maar in ieder geval, hij praat over dat ze niet gaan bezuinigen op onderwijs. Oh. Dus dat is wel interessant.
0: Nou, maar wat ontzettend snel ook, dat er nu al op staat dan.
2: Ja.
0: Wat super.
2: Ja,
0: ja, nee, superleuke talkshow. Kijk het zelf altijd. Maar wat vind jij het leukste daaraan, aan daar werken?
2: Nou ja, eigenlijk ervoor zorgen dat de fragmentjes die ik knip zo snel mogelijk online komen. En gewoon het werken met het nieuws van de dag, de actualiteit, is gewoon enorm leuk.
0: Ja, nou ja, en je zei het al, het kan dus echt alle kanten op gaan. Dus bijvoorbeeld over bezuiniging, maar ik zie af en toe ook gewoon de meest hilarische fragmentjes voorbij komen. Wat is nou echt de formule voor een viral? Dat is misschien sowieso wel leuk ook om te weten.
2: Nou, gewoon een goede, lekkere quote is toch ook altijd wel lekker hoor. En als het een beetje gaat schuren tussen bepaalde personen is wel fijn.
0: Ja.
2: Een bekende kop is lekker. Bijvoorbeeld Fred van B&B ging helemaal booming. Ja,
0: ja, dat wil je toch weten.
2: Ja. Precies, ja, ja. Dus het verschilt eigenlijk altijd wel.
0: Hey, en je zit in waar op de kaart hinnikt het paard. Ik heb ergens een paard verstopt. En jij dacht het goede antwoord te weten. Nou ja, kom maar door, zou ik willen zeggen. Want je hebt 3 hints gekregen. Wat denk jij dat het goede antwoord is?
2: Ja, ik dacht dat het deze is.
0: Nou, dat heb je natuurlijk helemaal goed.
2: Hoppa!
0: Lekker bezig. Dus die Ananzichtkaart en het 3FM festivalkleedje ga ik jouw kant op sturen.
2: Hartstikke leuk.
0: Nou, maak er een mooie avond van nog en slaap lekker voor zometeen.
2: Ja, komt goed werk, zeg.
0: Hoi, hoi. Joe en Corey, hoor je zometeen.

bij 3FM. Je hoorde Lionheart. En zometeen hoor je hoe je gratis kan naar Teddy Swims in Londen. Ja, kan echt. Op kosten van 3FM. Hoe dat werkt, hoor je zo.

0: Monkeys bij 3FM en Fluorescent Adolescent in een hele mooie maand die bijna klaar is.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Maar vandaag is je laatste kans op kaarten en we knallen hem wel echt even goed door voor die laatste dag met echt een wereldprijs. Je maakt vandaag bij 3FM altijd kans op kaarten voor Teddy Swims in Londen. Kan je naartoe gaan, inclusief reis en verblijf. Werkt heel simpel. Hoor je het ticketalarm voorbij komen bij 3FM, die gaat ergens af. Gewoon random, een random moment. Dus zorg dat je luistert naar 3FM. Hoor je hem en app je deze kant op met de NPO Luisterapp. En word je teruggebeld, dan kan het zomaar zijn dat het goed nieuws is. Want dan ga jij die kant op, samen met nog iemand, naar Londen. Zo mooi kan het zijn. Dus zorg ervoor dat je die NPO Luisterapp alvast gedownload hebt op je telefoon en dat je een account hebt. Hoor je de ticketalarm ergens voorbij komen vandaag? App deze kant op met waarom jij daar zo ongelooflijk graag bij wil zijn. En wie weet ga jij naar Teddy Swims in Londen.

Goedenavond, mijn naam is Anan. Ik sleep je door die avond heen richting je nacht. Zometeen met Khalees, Trick Me ga je horen. En ik heb nieuwe muziek voor je, waarvan ik denk dat je dit wel leuk gaat vinden. Dan ben je een van de allereerste die hem ontdekt, al zijn de toekomstige hit, want dat gaat het sowieso worden volgens mij. Jamie Miller heb ik het over. Is iemand die, dat is zo'n klassieke schoolverlater. Zag het allemaal even niet meer zitten, had zoiets van, klaar ermee, ik moet dat helemaal niet hebben, dat school. Hij is gaan werken in een callcenter om zijn geld te verdienen. Toen was hij 16 jaar oud, maar wel al met als passie muziek maken. Vond hij altijd al leuk. Daar is hij mee doorgegaan. En inmiddels heeft hij een liedje uitgebracht waarvan ik denk, ja, dit is gewoon een hit. Dit is gewoon goed. Dus je bent een van de allereerste die hem ontdekt hier bij 3FM. Ja, ik ben heel benieuwd naar je reactie hierop eigenlijk. Mag je achterlaten in de NPO Luisteren. Jamie Miller. Dit is Ben.

Khalees en Trick Me hoorde je bij 3FM. En de meest goede ideeën die zitten soms in de meest random dingen. Hè? Temper City weet daar alles van. Misschien ken je ze wel, Temper City. Hebben een hele grote fantasie als het gaat om het schieten van videoclips. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar die setup die ze hebben is eigenlijk altijd hetzelfde. Heel makkelijk. De drums, een gitaar en een zanger. Meer hebben ze eigenlijk niet nodig. Maar die locaties waarop zij zitten, dat is waanzinnig, joh. De ene keer midden in een woestijn, de andere keer langs een snelweg. In een laadbak van een pick-up truck hebben ze ook gedaan. Op de tennisbaan of in een garage, het gaat alle kanten op. Voor je het weet zitten ze ineens in je badkuip. Kan, hè? Het zijn wel artiesten. Gaan alle kanten op, maar ongelooflijk goed. Temper City, nu bij 3FM. Self

Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.